Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. En ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
1: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
1: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. De volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
1: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: live zijn we vanochtend bij Vaas Aqua. Ik heb nog... Ja, zo gaat hier wat beter. Ja. We zijn live op het Werkplein in Vaas, dames en heren. Luisteraars van Brunch, welkom. En ja, we zijn hier op de markt in een grote tent, Linda.
1: Ja, we zitten wat dat betreft heel luxe, want we zitten in de tent, dus het is niet zo berenkoud erop als dat we dat in Wapenveld hebben gehad.
2: Ja, maar we zijn erop gekleed nu, hè?
1: En we hebben er nu rekening mee gehouden, dus het wordt gewoon een mooie uitzending.
0: Ik zie het, jullie zitten in de bond, met de bondkraag aan, ja. Dus wat dat betreft...
1: Twee paar sokken.
0: Hoef je niet bang te zijn dat je kou gaat vatten vanochtend.
1: Ik denk dat je muziekje op moet zetten, want we kunnen elkaar hier al bijna niet verstaan.
0: Ja. Nee, dat wordt inderdaad even wat lastig als we met kratten en dergelijke gaan sjouwen. Maar...
1: Nog één rekje
0: weg. Ah, laten we eerst maar eens even een muziekje doen, toch?
1: Dat, ja, doe maar.
0: Dan weten we ook gelijk of we dat in ieder geval goed kunnen ontvangen. Tot 12 uur zijn we bij u live vanaf het Marktplein in Vaassen bij Vaas Aqua. Dit is Remco Cox. Goedemorgen.

0: En u hoorde Remco Cox, een kleine señorita. Als het goed is, moet het nu in ieder geval allemaal duidelijk te verstaan zijn. Ja, dat krijg je als je op zo'n locatie zit. Dan betekent dat dat je toch zo links en rechts altijd even iets moet afstemmen. Dat gaat hopelijk nu wat beter. Linda.
1: Vast, ja.
0: Ja, daar zitten we dan weer.
1: Nou, gezellig toch?
0: Op de markt, weer 2 jaar geleden.
1: Ja.
0: Vorig jaar hebben we het anders gedaan. Maar we zijn er weer.
1: Nou, gezellig toch?
0: Dit keer in de tent, niet op het podium.
1: Ik vind dit ook wel mooi.
0: Eigenlijk wel, hè? Ja, want we willen graag straks dicht op het concept van het Fases van Paardenkorps zitten, toch?
1: Ja, want we hebben inderdaad brunch, 2 uurtjes tot 11 uur. En dan gaan we een concertje laten horen, toch?
0: Kijk hoe dat klinkt, hè? Buiten fase.
1: Ja, toch? Precies.
0: Wat is dat?
1: Jan, hebben we nog tijd voor Rob zijn verwondering? Want hij heeft hem wel meegenomen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Nou, ik denk
1: het is een lief verwonderingetje, heb ik begrepen.
0: Ik denk dat het een hele bijzondere is vanaf. Want hij had vanmorgen al... Hij riep hier inderdaad al wat. Dus ik ben benieuwd.
2: Ja, Jan, maar hij is heel kort.
0: Vertel.
2: Hij is heel kort. Ja, dus komt er geen intro? Want ik denk dat je namelijk deze verwondering de intro moet gaan aanpassen.
1: Nee, hij krijgt capsones, Jan.
0: Ja, ik merk het. Ja, ik merk het. Maar ik moet je toch even teleurstellen. Nee, die heb ik niet even scherp staan. Dus probeer hem er gewoon even zo.
2: Even zonde? Ja. Oh, nou, oké. Okay. Nee, ja, nee, toch nog even iets van wat minder lief en wat serieuzer dan even tussendoor. Er kwam van de week... Of vorige week al kwam voorbij dat hantavirus. Ja. En daar kwamen de virologen, jij had het erover vorige week, virologen op tv, Jan. En die gingen uitleggen wat het allemaal inhoudt. En dat met name de Andes-variant, dat die misschien toch wel een beetje gevaarlijk was. En toen schoot mij ineens te binnen in de coronacrisis, dat is alweer heel lang geleden. We weten het al bijna niet meer. Toen was er in Wuhan, waar dat allemaal begonnen is, toen ging China een ziekenhuis bouwen in 10 dagen. En toen dacht ik van, ja, als wij een ziekenhuis bouwen in Nederland, dan doen we er minstens 10 jaar over. Dat is toch even wel wat ik even van mij te binnen schoot en ik even wil noemen. Maar dat is niet mijn verwondering. Mijn verwondering gaat erover dat als je dus nu 's morgens opstaat en het is eerder licht, dat alles weer zo ontzettend groen is. En het is nog niet zo lang terug dat we in de winterperiode, dat er geen blaadje aan de boom zat en dat het somber weer was en dat mensen dan een beetje depressief worden. En nu kom je buiten en dan denk je, hoe is het mogelijk dat dit weer zo, ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, de natuur zich daar totaal niets van aantrekt. En dat verwonderde mij en dat geeft ook wel weer troost en het maakt het ook wel weer een beetje een blije dag.
0: Nou, zo mooie toch? Ja, ik vind hem heel mooi. Ik vind hem heel, zo moet het kunnen. Hé, hey, wat gaan we nog meer doen vanochtend, Linda? Of gaan we gewoon kijken hoe het loopt?
1: Want dat is nee, je hebt wel een soort van programma, toch? Want we beginnen sowieso meestal met de voorzitter. En dat gaan we nu ook doen. We gaan straks praten met Wico Anker-Smit over Fase Aqua. We gaan praten met Wouter van Ree, een van de vrijwilligers van Fase Aqua. En er is een heuse coördinator vrijwilligers, Marleen Schoenmaker. En die gaat ook straks even bij ons aanschuiven.

0: We zijn er bijna. Ja, dat betekent nog niet helemaal. Dat is hier ook een beetje eigenlijk op dit moment het geval. Want we zijn eigenlijk op zoek naar de voorzitter van Vaas Aqua, Wico Ankersmit. Want daar wilden we eigenlijk graag even mee in gesprek. Maar ik begrijp dat hij op het toilet zit. Oh, nee. Nee, dat is heel wat anders. Geeft niks. De 30ste. Ze hebben een jubileum, Linda, dit jaar. Want het is de 30ste aflevering van Vaas Aqua.
1: Ja, dat is toch wel 30 jaar. En ik heb begrepen, Wico Ankersmit is gewoon al die jaren betrokken geweest bij Vaas Aqua. Hè? Dat is ook knap.
0: Ja, dat is een van de oprichters. Dus ja, dat je dat zo lang, maar de hele familie Ankersmit toen ben je.
1: Ja, maar zo gaat dat meestal. Hè? Een van die familieleden bedenkt iets, dit ga ik doen. En voordat je het weet, word je als partner kinderen meegesleurd in zo'n hele organisatie. En, maar dat je dat al zo lang volhoudt, dat vind ik dan ook wel weer mooi.
0: Ja, jij weet daar alles van, want jij bent actief betrokken bij het Emsterfeest. Dus en daar gaat ook inderdaad dan de hele familie al heel snel met mee natuurlijk. Hè? Oh, we horen dat Wico onderweg is. Dus nou, dan proberen we het nog even vol te houden. Hé, we staan hier op de markt. Twee podia. Eén hele grote rechts van ons. Die stond vorig jaar aan de andere kant. De oostkant, hè? Zo zie ik het goed. Die staat nu aan de kant, laten we maar zeggen, waar de Wibra staat. Daar staat nu het grote podium. En daar gaat vanmiddag en vanavond natuurlijk van alles op gebeuren. En aan de andere kant staat het wat kleinere podium. Wij zitten dit keer midden in de tent. En dat heeft ook een reden.
1: Dat heeft te maken met het concertje wat Fases van Varenkorps gaat geven. Dat gaan we uitzenden. En als wij dan helemaal hoog op zo'n podium zitten, dan kunnen we dat geluid natuurlijk nooit goed opvangen. Dus we zitten in de tent, maar Rob en ik zijn er ook heel blij mee, want we zitten dan ook wat warmer.
0: Nou, niet alleen jullie hoor. Ik vind het ook wel prettig dat we hier gewoon midden in die tent zitten. En het is hier inderdaad ietsje warmer. Ha, kijk, hij komt op de fiets, komt hij inderdaad aangesneld. Dus we zijn blij dat we in ieder geval eventjes met hem in gesprek kunnen. Want dat is de kartrekker van dit Vaas Aqua. En dat doet hij al zo'n 30 jaar, dames en heren. Wico Ankersmit, welkom bij, bij ons, bij RTV 794. Blij dat je er bent.
1: Je bent aan het zoeken welke microfoon op je open moet zetten.
0: Ja, ik heb ze allemaal nu over.
2: Ja, ik heb hem.
0: En dan gaan we zo wel eens eventjes kijken welke of het nou precies is. Maar Linda,
1: kijken. Ja, Wico, je komt hier al op de fiets aangesneld. Is het terrein zo groot dat je zelfs de fiets nodig hebt om de tent heen te fietsen?
2: Ja, ik maak al zo'n 20.000 stappen, denk ik, vandaag. En dan doe ik ook nog heel wat op de fiets rondjes. Want vanmorgen om kwart over vijf was ik hier weer onderweg. En om half zes komen de eerste kraamhandelaar al aan. En die willen dan weten welk kraampje heb ik. En dus met andere woorden, vanaf half zes tot vannacht half drie uur. Zo'n bijna 24 uur non-stop. Alleen maar lopen gaat niet werken.
1: Nee, hè? Maar Wico, wij hadden het er net even over. Jullie zitten, tenminste jij, zit al vanaf de oprichting in dat Vaas-Aqua-team.
2: Ja, klopt. Ja, dat is wel heel grappig. Ik kom uit Doesburg en ik was als jeugdbestuurslid van Doesburg Binnenstebuiten. En dat was een heel groot evenement in Doesburg met braderie, boekenmarkt, dweilorkest, kunstmarkt. En ik deed daar kindermarkt. En toen kwam ik hier Vaassen wonen toen ik 24 was. En de buren van mijn schoonouders, moet ik goed zeggen, die zaten bij het buitenbad Koekoek. En die zeiden, goh Wico, we zijn een paar keer bij jou op dat feestje geweest in Doesburg. Is dat niet wat voor Vaassen? En zo is het eigenlijk begonnen. Dus zo hebben we het bedacht. En inderdaad, ik was toen 24. En inmiddels iets grijzer. 32 jaar later. En we doen het nog steeds.
1: En nog steeds met veel plezier.
2: Ja, het is zo leuk om te doen. En net wat je zegt van, als je kijkt hoe we begonnen met vrij, laten we het zo zeggen, amateuristisch. En met de mogelijkheden die we toen hadden. Hè. Het eerste jaar hadden we een budget van het zwembad gekregen van €500 om te starten. En we zitten nu met een begroting voor een gratis evenement. Want dat moet je niet vergeten. Richting de ton.
1: Ja, moet je nagaan. Wat een enorm verschil.
2: Ja.
1: En inmiddels in een hele grote tent. Jullie hebben gewoon het hele Marktplein nu overdekt.
2: Het hele Marktplein is overdekt. En We hebben het een paar jaar eigenlijk niet nodig gehad, maar zoals vandaag denk ik dat we blij zijn dat die tent er ook staat. Het valt gelukkig mee met het weer, dus kom allemaal gewoon naar Vaassen sowieso. Een paar spatjes voorspeld, maar het is gewoon ook heel mooi in die tent, alles overdekt, mooi de verlichting erin. En ja, vanaf 11 uur hebben we hier live muziek tot 12:30 vannacht, dus dan is de hele dag de tent goed bezet, zeg maar.
3: Dus het evenement dat draait voornamelijk op sponsoren, neem ik aan?
2: Ja, we hebben verder geen subsidie. Krijgen, moet ik wel eerlijk zeggen, inmiddels een stukje cultuursubsidie. Een paar duizend euro van de gemeente. Voor de rest draaien wij helemaal op onze sponsoren. Natuurlijk leveren de kramen wat op. Hè, want we hebben zo'n bij elkaar opgeteld 300 kramen staan. Die vuren we. Maar voor de rest is alle inkomsten, het grootste moet hier...

0: Er komen bekende artiesten volgens mij, hè?
1: Ja, we hebben steeds, nou ja, ook dat proberen we natuurlijk steeds betere artiesten te krijgen. En ja, het wordt echt steeds lastiger om een gratis evenement. Ik zeg wel eens, zij gunnen iedereen zijn eigen mooie activiteiten. Maar als je bijvoorbeeld, we hebben binnenkort hartstikke mooie kampvuurconcerten bij het kasteel. Ja, dan betaal je €65 voor een kaartje om twee uur live muziek te mogen luisteren. En wij bieden van 's morgens 9 tot vannacht 12:30 een gratis evenement. En daardoor ook voor iedereen toegankelijk. Hè? Dus met andere woorden, mensen die die €65 niet kunnen betalen, geven we ook een hele leuke dag. Je hoeft niks uit te geven. Uiteraard hopen we dat, maar ja, voor iedereen is het evenement heel laagdrempelig.
2: Je kunt wel genieten. Je kunt genieten van de muziek. Je kunt genieten van alle activiteiten.
1: Inderdaad, en de doelgroepen zijn ook leuk, want net wat je zegt, er zijn mensen die met een gezin komen waar vaders heel graag over de boekenmarkt struinen, moeders over de braderie, de kinderen worden gedropt op het kinderplein en daarna komen ze samen weer om gezellig even iets te drinken in de tent en dat maakt het compleet, zeg
2: maar. Precies. En je zegt 300 kramen, sorry Rob, je zegt 300 kramen.
1: Ja. Ja, dat zeg ik. We hebben zo'n 150 boekenkramen, 150 braderieën over het hele terrein. We hebben een dikke 40 kunstmarktkramen. Alles bij elkaar. Van het kasteel tot het hele dorp staat vol, kun je wel zeggen. Het hele centrum.
0: Hoe verklaar je de populariteit?
1: Nou ja, vanmorgen heb ik even langs een aantal kramen een cadeautje gebracht. Want we hebben 5 kraamhandelaren staan die al 30 keer komen. Dus die waren de eerste keer 32 jaar geleden. En het is ongelooflijk dat die mensen gewoon elk jaar weer komen. Of ongelooflijk, maar zij geven ook aan. Het is gewoon een gezellige markt, goed georganiseerd. We kunnen ons boterhammetje verdienen. En dus alles compleet bij elkaar. Er is geen storing op de radio, hoor. Maar we zitten in de tent en het begint nu even heel kort in te regenen.
0: Ja, toch nog lekker weer buiten. Hè?
2: We zitten in ieder geval lekker droog. Daar ben ik dan wel blij om zo. Ja.
0: Zeg maar, het is dus gratis. Dat zal misschien een deel van de populariteit ook verklaren, dat er zoveel mensen op afkomen. Is het de bedoeling, is het volgend jaar weer gratis?
1: Ja, zeker. Ik heb ook gezegd, eigenlijk is dit evenement ook niet met intrede te organiseren. Want we hebben natuurlijk zo'n braderie en boekenmarkt. Je kunt niet de hele... Kijk, we hebben denk ik over het hele terrein 10, 12 toegangswegen. Ja. Ja, dan zou je dat allemaal met entree. Dus dat doen we niet en dat willen we ook niet. Misschien moeten we iets in het budget gaan schrappen of wat dan ook als het nog moeilijker wordt. Maar ja, aan de andere kant... Kijk, er zijn natuurlijk veel meer braderieën en dorpsfeesten die gratis toegankelijk zijn. Alleen wat het hier nog uniek maakt, is dat ook het tentfeest, zeg maar, het muziekgedeelte, helemaal gratis is. Met toch echt topartiesten. En dat zie je niet op veel plekken meer. Hè? Dan komt toch vaak wel, als je naar de artiesten wil op de avond, dat er entree wordt gevraagd. En dat kunnen wij nog gelukkig steeds gratis doen en dat hopen we ook nog vol te houden.
0: Maar het heeft ook een enorme impact hier op de horeca en op de retail, et cetera, et cetera. De winkels zijn gewoon open, dus en er komt
1: absoluut
0: heel veel volk op af.
1: Nou ja, dat was wel grappig. Hè? De eerste jaren was het echt een beetje terughoudendheid vanuit ondernemers. Toen was het natuurlijk helemaal vandaag ook echt een winkelsluitingsdag, zeg maar. Oh. Maar de afgelopen 10, 15 jaar moet ik echt wel zeggen... Ja, ziet sowieso de horeca hoor, maar ook alle winkels die aantrekkelijk genoeg zijn voor winkelpubliek hier, die vandaag hier is, zijn open. Dus het is ook voor de ondernemers hier op het dorp een plus. Uiteraard geeft het ook wel wat overlast en soms wat aanpassen, maar dat gaat allemaal in goede harmonie. En ik zeg altijd, alles bij elkaar opgeteld, hebben we in 32... jaar in 30 edities nog nooit gezeur gehad. En vanmorgen was Steven, komt er een hele grote vrachtwagen van de Dekamarkt. Ja, die was iets later dan gepland. En dan, maar dat lossen we op en dan staan er zo 4 vrijwilligers. De vrachtwagen moest iets verder van de winkel, maar dan hebben we 5 vrijwilligers die even 20, 30 kar uit die vrachtwagen even snel de winkel in rijden. En zo lossen we het altijd met elkaar op, want we doen het met elkaar.
0: Hoe is de relatie met het gemeentebestuur? Zijn die ook enthousiast?
1: Jawel, ja, absoluut. Maar goed, dat is met alle evenementen. De regels worden steeds strenger. Ook wel begrijpelijk, hè, want ik bedoel, een incident zit in een klein hoekje. Maar ik zeg altijd, een risicoloze wereld bestaat niet. Dan moet je met kussens om je heen op bed blijven. Maar als je het...

0: hebt over, qua vergunningenproces en dergelijke. Nu zit ik gelukkig ook zelf in dat werk. Dus ik ken ook de processen, maar de vergunningen gaan altijd prima. Ja.
1: En Nico, wat nog zo mooi is, jullie hebben een hele dag feest, dat bied je iedereen. Maar wat er overblijft, daar blijft een bedragje over. En ook dat delen jullie weer met verschillende organisaties.
0: Ja, het is altijd even afwachten, hè, met een dag als vandaag met wat kouder weer, et cetera, of we geld overhouden. Maar als we inderdaad zeggen van nou, er is een plus, dan steunen we goede doelen. Nou, om maar een voorbeeld te noemen, al heel leuk, we hebben statiegeldbekers, hè, om ook het milieu een beetje te beschermen en de afvalberg wat te verkleinen. Maar die statiegeldbekers kunnen mensen inleveren weer terug voor de prijs voor 1 euro die ze hebben betaald voor de beker. Maar je kunt ze ook doneren en dan gaat de beker in een grote ton. En elke beker, dus een euro, elke beker is een euro voor in dit geval restaurant De Molenwiek. En die bieden mogelijkheid om mensen met een hele kleine beurs om toch een keer uit eten te gaan. En die zoeken natuurlijk ook financiële bijdrage om dat te kunnen bekostigen. Dat zijn ook allemaal vrijwilligers. Dus wij hopen dat er een hele hoop bekers in de doneerton gaan vandaag. Zodat we een mooi bedrag weer bijvoorbeeld aan de Molenwiek kunnen schenken.
1: Helemaal mooi. Wico Ankersmit, dank je wel voor je enthousiaste verhaal. En ja, we wensen jullie een ontzettende mooie dag.
0: Ja, leuk. En jullie ook heel leuk dat jullie er vandaag weer live bij zijn. En een hele mooie uitzending verder.
2: You broke my heart. Want me around, but now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: Brian Bowles en de Tremolos hoort u en Do You Love Me. En daarmee werd het precies 9:30. Ja, en zo hebben we een heel vol programma, want onze volgende gast is al aangeschoven. En degene die hem ons aanreikte, die hadden we er graag even bij gehad, maar... Die is koffie aan het bezorgen, begrijp ik. Ja, dat moet op zo'n dag als vandaag natuurlijk bij al die standhouders ook gebeuren. Dat is Marleen Schoenmaker. Marleen is de coördinator van alle vrijwilligers die vandaag weer meewerken aan Vaas Aqua. En u heeft zojuist van Nico alweer begrepen dat het er zo'n kleine 100 zijn. Dus één van die 100 is bij jou aangeschoven, Linda.
1: Ja, Anko Smit. En dan is de link natuurlijk gauw gelegd met onze vorige gast. De zoon van Wico. Anko, hoe is dat om een beetje meegenomen te worden in de hele organisatie van het Vaas Aqua? Jouw vader deed dat 30 jaar terug.
2: Ja, dat deed hij al eigenlijk voordat ik geboren was. Ja. Ja, en het grapje is dat zelfs toen mijn moeder hoogzwanger was, stond ze hier in de tent. Dus ik was er eigenlijk al bij voordat ik
1: jij was al aan
2: de wereld gedag zwaaide. En het een beetje met de paplepel ingegoten bij mij. De vergaderingen van Vaas Aqua die waren eigenlijk altijd bij ons thuis. Dus toen ik heel klein was, liep ik daar al tussen. Bracht ik de koekjes rond voor degene die koffie kwamen drinken en kwamen vergaderen. En op de dag zelf.
1: En is het dan ook een logisch iets dat je denkt van ik wil wel meehelpen? Heb je nooit het gevoel gehad van nou jongens, dat gedoe, daar hoef ik niet?
2: Nee, je wordt wel enthousiast gemaakt. Het is natuurlijk, je loopt mee en je ziet hoeveel blije gezichtjes er uiteindelijk over zo'n dag heen lopen. En dat besmet natuurlijk. Dat is leuk om te helpen. Leuk stoere jongen te spelen. Achter op de wagen te springen met de borden neerzetten en dergelijke. Dus dat is gewoon gaaf als... Als kleine man.
1: Je hoort ook bij een bepaalde groep dan, hè? Want je doet dit natuurlijk met een enorme groep mensen, zet je dit neer. Maar je hoort dan ook als je meehelpt bij die groep mensen.
2: Ja, het is gewoon leuk. Het is een soort van familie die je elk jaar weer ziet. Dus je spreekt elkaar dan weer op de dag zelf. Er zijn echt een paar vrijwilligers die je echt maar één keer per jaar ziet. Het is gewoon leuk om elkaar weer even te spreken en te zien wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. En er samen weer wat moois van te maken.
3: Linda, ik vind dit wel eigenlijk een begin van een of andere roman. Hè? Dat je dus zeg maar als zwangere vrouw, de zoon al klaargestoomd wordt voor een dergelijk evenement. Dat is toch een fantastische inleiding voor een mooi boek, of niet?
1: Ja, dat is waar, dat is waar. Die gaan we onthouden. Dat wordt wel een goeie. Maar heb jij een vaste taak binnen dit geheel?
2: Valt mee. Ik sta een beetje als vliegende kiep, dus ik sta redelijk los op het rooster. Dus als er iets aan de hand is of er moet gesjouwd worden, dan krijg ik een belletje en dan vlieg ik ergens naartoe. Dat vind ik ook het leukst om overal een beetje bij te springen, want dan zie je ook door de dag heen hoe het evenement ontwikkelt en hoeveel mensen er uiteindelijk op afkomen. Dus dat vind ik het leukst om te doen.
1: Ja, dan kun je gewoon ingezet worden op het moment dat ze denken, jongens, maar hier moet even iets gebeuren. Dan kun je zeggen, nou, schouders eronder en dat doe ik.
2: Ja, precies.
1: Wanneer beginnen jullie met zeg maar de planning van dit evenement?
2: Nou, dat gebeurt geloof ik eigenlijk al als het afgelopen is. De week daarna zitten ze alweer met elkaar samen om te vergaderen en de boel af te sluiten om door te spreken hoe het is geweest natuurlijk. En door het hele jaar heen zitten zoveel voorbereidingen aan vooraf. Pap die zei het gisteren al van, je bent er zo lang mee bezig en voor je het weet is het weer afgelopen.
1: Dus, je werkt er langer naartoe dan dat die 2 dagen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker.
1: En ik zeg 2 dagen, want gisteravond zijn jullie begonnen.
2: Ja, we zijn eigenlijk gisteren al begonnen met het opbouwen natuurlijk. Dus in de ochtend begint het allemaal. Nou, vroeger deden we heel erg veel zelf. Dus we moesten de borden uitrijden, alles afzetten en dergelijke. Maar dat soort dingen worden nu heel veel uitbesteed. Nou, dat scheelt ons een hoop werk en dat is heel fijn natuurlijk. En inderdaad, s'avonds de pubquiz die eigenlijk heel goed draait en helemaal vol zit. Dus dat is een heel leuke toevoeging.
3: Hé, Anko, ik krijg een beetje de indruk dat jij de assistent bent van de voorzitter. Maar geef jij ook een beetje leiding aan al die vrijwilligers? Of weten de vrijwilligers zelf al wat ze moeten doen? Hoe werkt dat?
2: Nee, in mijn werk geef ik wel leiding en dan probeer ik het ook altijd samen te doen. Ik ga hier niet de baas spelen of iets. We zijn gewoon een gezellige club met mensen. En ik zit nog niet in de organisatie. Wellicht dat nog gaat komen.
1: Je bent gewoon een vrijwilliger die je op die dagen meehelpt.
3: Dus, niet hiërarchisch, dat is mooi te horen.
2: Nee, daar hou ik niet van.
3: Hoeveel vrijwilligers zijn er actief dan bij zo'n evenement?
2: Ja, een hele hoop. We hebben een hele club van de regio, van de korfbalvereniging. We hebben een aantal losse mensen die zijn blijven hangen, die ooit vroeger een keer hebben geholpen bij het kinderplein bijvoorbeeld. Dus in totaal, ik geloof een stuk op 100.
1: Ja, volgens mij zei jouw vader straks ook zo rond de 100. Dat is toch enorm ook, hè?
2: Ja, dat is fantastisch. Het is mooi dat we elke keer weer zo'n club mensen bij elkaar krijgen.
1: Ja, precies. Om te helpen. Je zegt het al, gisteren was de pubquiz, toen zat de tent helemaal vol.
2: Ja. helemaal vol inderdaad. En dat trekt gewoon heel goed. Eigenlijk hebben we elk jaar weer nieuwe aanmeldingen en zit die vol. Dus we moeten mensen teleurstellen dat er niet genoeg plek is om mee te doen. En het leuke daarna, na de pubquiz, blijft iedereen lekker hangen. Komt er een DJ en is het gewoon nog een gezellig feestje. En dat is een mooie start eigenlijk van het evenement.
1: Precies, ja. Waar verheug je het meest op vandaag?
2: Nou, ik verheug me het meest op dat het hier een beetje vol loopt. Normaal gebeurt dat al vrij vroeg, maar ja, de regendruppels zullen de mensen wellicht nog iets langer thuis houden. Nou, zoals mijn pa het zei, we hebben een hele mooie tent. En mijn schoonvader zegt altijd, je voelt pas als je leeft als je door de regen loopt. Dus,
1: dan moeten we even een rondje buiten doen.
2: Ja, dus ga die uitdaging aan. Nee, het is leuk als straks alles vol loopt en ook als de muziek straks begint te draaien en de gezelligheid het dorp...
3: Wat is de capaciteit van die tent? We kunnen er misschien wel 1000 man in, of is dat...
2: In. Ik heb ze nooit geteld, maar s'avonds staat het hartstikke druk. Dus als jullie je vervelen, dan gaan we een keer
3: komen. Wie zijn de artiesten ook alweer die komen optreden? Want er komen een paar hele bekende volgens mij.
2: Ja, we hebben sowieso de Euros hebben we weer. Dat is een band die is steeds groter geworden door de jaren heen. En dat is gewoon een hele gave coverband. Die maken er echt een groot feest van. Die komen dus het mooie grote podium vullen. En de andere... weet jij?
3: Een dame.
2: De dame. Ja, ik ben even de naam
3: kwijt. Bekende dame.
2: Ja, ik ben
3: de naam ook even kwijt.
1: We gaan het zo meteen opzoeken. Dan kunnen
2: we
1: het
2: nog
1: laten horen.
2: Zeggen, excuus.
1: Ja, helemaal goed. Anko, dankjewel dat je ons even wilde vertellen over jouw aandeel hier in Vaasa Aqua. En ook jou wensen we een mooie dag toe.
2: Ja, insgelijks. Veel plezier.
4: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Berens.

0: En u hoorde Senna en Kleine Vogel. En daarmee werd het alweer zo'n 10 minuten over de klok van 9:30. Als u net bent ingeschakeld. We zijn vandaag live op het Marktplein in Vaassen. Want Hemelvaartsdag, dat is natuurlijk Vaas Aqua. En jij hebt het hele programma volgens mij voor je liggen.
1: Van Vaas Aqua. Ja, wat wil je weten, Jan? Zeg het maar.
0: Wat gaan we allemaal doen vanmiddag? Wat is er nog vanmiddag allemaal te doen?
1: Heb jij het programma voor je liggen?
0: Nou, ik zat het al even te bekijken in het lokale krantje rondom de Sprengen. Maar daar zag ik hem ook niet in staan. Volgens mij heeft hij daar vorige week in gestaan.
1: Nou ja, ik heb begrepen, er is een kinderplein. En nou ja, weet je, de boekenmarkt is er 150 kramen met boeken, hè Jan? Ik weet niet of je van lezen houdt, maar er zit geheid iets voor je tussen als je al die 150 kramen langs gaat. En dan heb je voor de Kannenburg is er een soort van kunstmarkt. Dus ook daar kramen. Maar dan alles op het gebied van kunst en cultuur. Dat soort dingetjes. Nou ja, en dan tussendoor heb je natuurlijk ook de kraampjes die een beetje horen bij zo'n markt.
0: Ja,
1: met leuke snuisterijen, spulletjes, eten, drinken.
0: Weet je dat we straks ook een goede bekende van ons hier nog even aan tafel hebben?
1: Ik heb begrepen dat de Theo Candlelight soms bij ons aan gaat schuiven.
0: Zo heet hij bij ons. Ja, precies.
1: Ja. Dus Theo, die kan ons alles vertellen over de boekenmarkt.
0: Ja, precies, met die mooie stem. Dan weten de luisteraars volgens mij al precies wie we bedoelen. Nou, maar Theo is inderdaad ook een van de Vaassenaren die hier vertegenwoordigd is op de boekenmarkt. En wat jij zegt, 150 kramen.
1: 150 kramen, joh, met boeken. Het is wel jammer dat het steeds zo regende. Moet je toch hopen dat een beetje die boeken ook allemaal droog blijven. Maar goed, er zitten dakjes boven de kramen.
2: Zijn jullie kunstzinnig, Jan en Linda? Schilderen jullie of beeldhouden jullie? Of doen jullie iets in de kunst? Vraag ik me af.
0: Zien wij daar naar uit, Rob?
2: Nou ja, je ziet het niet aan mensen af, toch?
1: Ik heb ooit een cursus gedaan en een poosje beeldjes gemaakt van was. En dat later laten gieten in brons. Dus er staan bij mij een aantal bronzen beeldjes die ik zelf gemaakt heb. Daar ben ik heel trots op.
2: Ik vond vroeger op televisie heel leuk om te kijken naar Creatief met Kurk. Kunnen jullie dat nog herinneren? Dat is echt fantastisch. Ja, dat is
1: van Theo en Thea.
2: Maar ja,
0: nee, dat zie je vandaag niet, Rob. Nee, die hoef je niet van. Er is wel een kunstmarkt. Recht voor de Kannenburg, op het plein voor de Kannenburg. Ook daar, heb ik begrepen, staan zo'n 40 kramen.
1: Ja.
0: Dan is het wel een beetje jammer als ze zo'n bui als zo net even over ons heen krijgen, natuurlijk. Zij staan natuurlijk wel onder een marktkraam, maar het is toch niet prettig om dan rond te
1: gaan. Nou, ik denk dat je het dan wel meekrijgt een beetje. Maar goed, aan de andere kant zijn het heel vaak van die doorgewinterde marktmensen. Die het gewoon leuk vinden om op zo'n markt te staan. En die kunnen wel wat hebben qua weer. Dat zijn niet van die piepers.
0: En het is ook wat Anko net zegt, hè. Zo van, ja, als je niet een buitje regen meer kunt hebben tegenwoordig. Ja,
1: daarom, hè? Daarom.
0: Dan ben je ook dan ben je niet waard om vandaag hier zo'n dag mee te gaan draaien. Nou ja.
1: Muziekje maar doen, want Marleen is nog even de koffie aan het rondbrengen, begrepen.
0: Ik ben er bang voor, maar goed, wellicht dat we haar later nog eventjes hierbij krijgen. We gaan het vanzelf zien. Het muziekje lijkt wel goed. In the still of the night, dit is...

0: Op de vijfde rij, dat was Dora. Ja, u heeft dat inmiddels begrepen. We staan op het Marktplein in Vaassen bij Vaas Aqua. En ja, daar zijn altijd heel veel mensen op zo'n dag. En nou, dat zal waarschijnlijk vandaag niet anders zijn. Mocht u in ieder geval denken van het regent en ik word helemaal nat, daar heeft u helemaal geen last van. Want we hebben hier een prachtige tent waar, waar u lekker hoog en droog staat. Linda.
1: Ja, ik heb iemand van de straat geplukt. Die staat niet zo hoog en droog, maar wel iemand die hier met een boekenkraam staat. Wat is je naam?
2: Nienke Disco.
1: Nienke Disco.
2: Ja, klopt.
1: Je hebt een boek voor je liggen, daar staat op Nienke Disco. Dus dat betekent dat je dit boek geschreven hebt.
2: Helemaal. Dat is mijn boek, ja.
1: Waar gaat dit boek over?
2: Het is een heel spannend fantasieverhaal. Het gaat eigenlijk over karma. Ik heb niet het idee dat hij...
1: Nee, ja, Jan is al aan het zoeken, zo van heb ik hem.
2: Ja, nu volgens mij
1: we hebben hier ook met een omroepen, ervaren omroepenfout te maken, hoor. Jan, dus zorg wel dat het voor elkaar is.
2: Ja. Nee, het is een heel spannend ja, fantasyverhaal eigenlijk. Het gaat over twee kinderen die een heel spannend avontuur gaan meemaken. Het heeft ook te maken met klimaat. Ik heb samengewerkt met Greenpeace en een klimaatwetenschapper. Maar het is vooral een heel spannend verhaal. En het is een paar jaar geleden uitgekomen. Alleen toen was het net corona, dus dat was heel jammer. Ik kon niet promoten. En daarna overleed de uitgever. Oh. Dus ik had een beetje pech.
1: Ja. En nu dacht je, dit is een mooie kans om dat boek te promoten.
2: Nou, ik heb heel lief van zijn dochter 1200 boeken gekregen. Er waren er 2000, dus er zijn er wel een aantal verkocht. En ja, inmiddels heb ik een bouwvalletje gekocht in Spanje. Geen geld om te verbouwen. De vloer is doorzeefd van de houtwormen. Dus die boeken kunnen niet mee. Die zakken gewoon door de vloer heen. En het is natuurlijk ook zonde. Je werkt jarenlang aan zo'n boek. En het is gewoon echt wel een heel goed boek. Het is een beetje raar om van jezelf te zeggen natuurlijk. Maar,
1: ja, maar dat kan ik
2: de reviews
1: voorstellen.
2: Zijn heel goed op bol.com. En ook de bibliotheek vond het goed.
3: De bouwval in Spanje.
1: Heb je hem aan of niet? Oh, ja.
4: De bouwval, een bouwval in Spanje. Ik kijk op de cover op je boek. Dat is een heel bekend gebouw, hoor.
2: Ja, klopt. Ze noemen het de kathedraal, de zendmast van Radio Kootwijk.
4: Kootwijk, hè?
2: Ja, daar begint het verhaal.
4: Ja.
1: En Nienke, is het een kinderboek of is het een volwassen boek?
2: Het is een jeugdboek. Ik ben zelf leerkracht. En ik moet wel zeggen dat mijn groep 8 hem spannend vond. Die zeiden, nou juf, het is wel heftig. Ik sliep vannacht niet zo goed. Dus...
1: Oh, ja.
2: Maar ze vonden hem wel tof. Ze wilden hem ook nog een tweede keer lezen. Dus dat is denk ik wel goed.
4: Waarom...
2: Maar ik hoor ook heel veel volwassen mensen die het lezen. Dus het is een beetje jong adult.
4: Waarom Karma 7?
2: Karma 7. Ja, 7 is natuurlijk een beetje een spiritueel getal. Hè? 7 dagen. In het boek komt de 7 elke keer weer terug. Dus het heeft te maken met 7 goede, 7 slechte, 7 keuzes. En elke keer komt dat getal weer terug in het boek.
4: Daar wordt wel gewaarschuwd over. Je hebt positieve en negatieve karma. Hè?
2: Daar gaat het over, ja. Alleen de vraag is natuurlijk wie gaat er winnen.
4: Ja.
1: Oh, je maakt het wel heel spannend.
2: Ja.
1: Maar wat leuk dat je een boek kunt schrijven en dat je dat gewoon aan de kinderen in jouw klas even kan toetsen. Jongens, is dit
2: ideaal.
1: Op de goede weg?
2: Dat was ideaal. Ze hebben ook geholpen om de kaft te ontwerpen.
1: Oh ja?
2: Ik had wat meerdere keuzes neergelegd. Ik zei, jongens, willen jullie meer dit of dat? Mogen jullie stemmen? Dus dat ging heel goed.
1: Wat leuk, want dan kun je ook een beetje, dan past het ook bij je doelgroep.
2: Ja, en ik denk ook, weet je, het is natuurlijk wel, je hebt een bepaald verhaal in je hoofd. En ik zat net een beetje tussen jeugd en volwassen in. Dus dat is soms wel lastig, van waar ga je promoten? Want ja, het is voor allebei de categorieën gewoon leuk.
1: Ja.
4: Van wanneer is dat boek? Wanneer heb je het geschreven?
2: Nou ja, in coronatijd is hij uitgekomen.
4: Oh,
2: dus
4: ja.
2: Wanneer was dat? Het is echt al jaren dat hij eigenlijk gewoon op de plank ligt. Ik heb ze allemaal nog nieuw in de doos. Dus,
1: ja. En is dit het eerste boek wat je geschreven hebt?
2: Dit is het eerste boek wat ik heb geschreven. Hopelijk niet de laatste.
4: Heb je al iets in je hoofd voor een tweede boek? Karma 8 of zo?
2: Nou, ik heb wel ideeën voor een deel 2 van dit boek.
4: Deel 2?
2: Ja. Alleen het vervelende is gewoon als je werkt, kinderen, nou ja, nu ook emigreren. Ik kom er gewoon niet aan toe. Maar ik heb nu een stroopwafelmachine gekocht. En daar ga ik in Spanje zeg maar mijn hoofd mee boven water houden. En dan hoop ik dat ik s'avonds nog de energie heb om weer te gaan schrijven.
1: Oh, wat vreselijk leuk. Want ja, je zegt dit in coronatijd. Had je toen gewoon meer tijd om te schrijven? Of blokte je echt gewoon een vaste tijd op de dag nu ga ik schrijven.
2: Nou, toen gingen mijn kinderen nog vaak naar hun vader toen ze wat kleiner waren. En dan had ik gewoon 2 dagen om even gewoon door te werken. Dus dan schreef ik bijna de hele dag door en 's nachts ook af en toe nog.
1: Ja.
2: En dat heb ik nu wat minder, dus dat, ja, dat is wel lastiger.
1: Dan moet het tussen al die andere dingen door. Dat
2: nou,
1: wordt
2: dat.
1: En die bouwval moet je natuurlijk gaan
2: en ik ben ook nu een Instagram begonnen om ons avontuur in Spanje te gaan, gaan vloggen en bloggen en zo. Dus ik ben eigenlijk best wel van alles
1: te maken met iemand die heel veel energie heeft.
4: Ja, maar stroopwafels in Spanje, die zijn er helemaal niet, denk ik.
2: Dat is ideaal dat ze dat niet kennen.
4: Ja,
2: dat ga ik ze leren, ja. Ja, en ze zijn gek op zoet, hè? Dus je moet het een beetje leuk inpakken. Ik ga een hartvormige stroopwafel doen.
4: Ja.
2: En dan, het koekje van de liefde gaat het in het Spaans dan heten.
4: Als toetje naar de paella, dat moet kunnen. Hè?
2: Nou, heel eerlijk, in Noord-Spanje vind ik het eten niet zo heel geweldig. Het is veel bloedworst en bonen en zo.
4: Oh.
2: Ja, dus ik denk dat we toch maar wat meer thuis gaan koken. Maar dat een beetje. Maar ja, als mensen het leuk vinden, dan kunnen ze ons volgen op Instagram.
1: Nou, noem het.
2: En dat is Nienke zonder plan B.
1: Nienke zonder plan B.
2: Ja, want dat is er niet. Dus het moet gewoon slagen.
1: Hartstikke leuk. Nienke, en jij staat hier nu op de boekenmarkt. Jij staat er tegenover de boekwinkel, denk ik, hier
2: in de dorpsstraat. Ik sta tegenover, volgens mij is het Bruna?
1: Ja,
2: ik sta recht tegenover de Bruna.
1: Dus als mensen dit horen en denken, we gaan vandaag nog naar Vaassen en dat lijkt ons een superspannend boek.
2: Ja, het zou fantastisch zijn. En er staan nog een paar hele leuke schrijvers. En die hebben ook een prachtige kraam. Ja, die van mij is echt een beetje kleurig. Maar die andere schrijvers hebben ook een hele mooie kraam. Dus dat is zeker de moeite waard om
1: even te kijken.
2: Mensen
1: moeten gewoon komen.
2: Zekers. Ja, en als ze mijn boek online willen bestellen, dan kunnen ze het gewoon via mijn Instagram vragen.
1: Wat kost het boek?
2: Nou ja, normaal bij bol.com kost die geloof ik rond de 20, 24 euro met verzendkosten. En hier op de markt is een tientje.
1: Kijk. Oh.
2: Gesigneerd en al.
1: Nou.
2: En online is het 10 euro en de verzendkosten.
1: Hartstikke leuk. Nienke Disco, dankjewel in ieder geval dat je in onze uitzending daarover wilde vertellen. En we wensen je natuurlijk een goede dag toe vandaag op de boekenmarkt.
2: Ja, en jullie ook echt super bedankt. Want ik vind het heel leuk om er even wat over te vertellen.
1: Goed zo.
2: Dus oké, dankjewel.
5: Dit is Brunch, een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: Zo ben ik altijd geweest van Wolter Kroes. We zijn op het Marktplein in Vaassen bij Vaassen Aqua. En er komt wat licht hierdoor. Dat betekent dat het wellicht ook iets beter weer gaat worden. Ik zie nog wel wat grijze wolken daar in de verte. Maar over het algemeen, het wordt wat lichter. We kunnen dat hier in de tent zelfs meekrijgen. Dus wat willen we dan?
1: Ja, tuurlijk. Dan wordt het tussendoor is het ook iedere keer weer even droog. Dus je moet gewoon even die buitjes moet je trotseren. Maar daarnaast is het tussendoor gewoon droog. En valt er in fase natuurlijk genoeg te zien.
0: Is dat? Ja. Ze zijn druk met de voorbereiding al voor het concert. Wat wij vanaf 11 uur in de live gaan uitzenden.
1: Ja.
0: Het fases van Varenkor is natuurlijk alom bekend. Ik ben benieuwd.
1: Ja, hè? Nou ja, dat wordt altijd wat. En ik begreep dat de voorzitter, Karel Thijssen, die gaat straks nog even bij ons aanschuiven. Hè?
0: Ja,
1: dus die gaan we het hem van het lijf vragen.
0: Zo is dat. Rob, dan gaf jij straks even aan. Hij zegt, er gaat een wereld voor mij open hier.
2: Ja.
0: Harmonieorkesten, fanfareorkesten.
2: Ja. Ja.
0: Nou, dat ken ik eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, ik heb zo hard gewerkt in mijn leven dat ik te weinig met vrijwilligerswerk in aanraking ben gekomen. En alle activiteiten in, lokaal. En nu natuurlijk elke week opnieuw verbaas ik me wat er allemaal gebeurt. Hoe mensen zeg maar met elkaar samen allerlei leuke dingen doen. Ik dacht bij mezelf van de week, ja, dit is eigenlijk de basis van onze democratie. Er zijn mensen die staan klaar hier in de gemeenschap om met elkaar en voor elkaar leuke dingen te doen en te organiseren. Zijn positief ingesteld. En ja, dit geeft mij eigenlijk wel een heel fijn gevoel. Dat er toch nog, laten we zeggen, ondanks de druk die er staat op onze democratie. Hè, je hoort dat natuurlijk elke dag op radio en tv. Dat je ziet dat de democratie springlevend is in de lokale gemeenschappen. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. En wat mij verder enorm verbaasde, wederom op tv zag ik een fanfare langskomen bij het bloemencorso van Lisse naar Haarlem. Dat is voor iets van 40 kilometer. En daar kwam ook een fanfare langs. En dat de mensen, ja, dat er zoveel van dat soort fanfares zijn in Nederland. Ik vroeg dat aan jou, Jan. Heb je enig idee hoeveel fanfarekorpsen er zijn en hoeveel mensen daarmee bezig zijn? En je zei, ik heb geen idee, toch? Dat zei je.
0: Huh? Nou, volgens mij heb ik dat niet gezegd. Want ik zei tegen je, alleen al in de gemeente Epe, zowel Vaassen, Emst, Oene
1: in dorp
0: als
1: heeft
0: Epe,
1: er een,
0: die hebben allemaal hun eigen fanfare of harmonieorkest. Dat is maar net hoe je het wilt noemen.
2: Wat zou het leuk zijn als de hele regio de fanfares eens een keer bij elkaar komen en achter elkaar kwamen spelen. En dat er dan een prijs wordt uitgereikt voor de beste fanfare.
1: Nou. Maar Rob, het is volgens mij zelfs zo dat er leden zijn zeg maar, van het Vaassen fanfarekorps die ook in Emst spelen. Of leden van Oene die bij...
2: Oh ja, worden weggekocht.
1: Ja. Nee, gewoon in beide.
2: Het is een transfermarkt,
1: Die gewoon bij meer... Die houden zo van muziek maken dat die blijven niet bij één korps. Die zijn gewoon lid van meerdere korpsen.
2: Heb jij ooit in de fanfare meegedaan?
1: Ik ben helemaal niet muzikaal. Nee?
2: Oh, je bent niet muzikaal?
1: Nee. Ik heb geen enkel... Ik heb blokfluitles van. En dat is alles wat ik gehad heb. En ook dat was niet zo geweldig. Dus nee, ik ga geen muziek spelen.
0: Ja. Nou, ik hoor het al. Er gaat straks volgens mij een wereld voor je open. Ga er maar eens goed voor zitten, Rob. Want dat wordt zeer bijzonder. Want ook natuurlijk het Vaassen fanfarekorps is al behoorlijk in de prijzen gevallen.
2: Nou, ik zou wel een keer mee willen lopen en dan met een pauk. De pauk op te buiken en dan die zware trommelslagen geven, zeg maar. Dat lijkt me wel erg...
1: Heb je gezien hoe groot de trommel of ze binnengebracht hebben? Dat is
2: die bedoel ik.
1: Mens,
2: die bedoel ik, ja. Nou, lijkt me heerlijk.
0: Ik ga het gewoon even aan de mensen vragen of jij zo direct wat kunt proberen.
2: Om je even af te reageren.
0: Nou ja, of je enigszins gevoel voor ritme, dat is denk ik belangrijk.
2: Heb ik wel. Dat heb ik wel. Ik kan heel goed dansen.
0: Nou, ik kijk al eventjes naar iemand en die begint al een jaar te dus dat is dan geregeld, Rob. Dus jij gaat zo direct aan de bak.
2: Afgesproken.
0: We gaan het vanzelf horen. Tot die tijd, Ricky Gordon.

0: Such a Night van Ricky Gordon. En inmiddels is aangeschoven Theo Somsen. Theo Vaassenaar in hart en nieren. Maar ook een van de mensen die hier op de boekenmarkt is vertegenwoordigd. En ja, we hebben hem regelmatig gebeld in de uitzending. Want hij is nog veel actiever met allerlei andere activiteiten. Maar vandaag spreken we hem hier over de boekenmarkt. Want hij is een van die mensen die hier op de boekenmarkt zijn eigen kraam heeft. Linda.
1: Ja, we hebben Theo soms bij ons zitten. En Theo is... Ja, Theo, hoe lang ben jij al betrokken bij die boekenmarkt?
2: Nou, ik denk vanaf het begin.
1: Echt?
2: Ja, eigenlijk bijvoorbeeld pole position heet dat in de Formule 1-wereld. Ja.
3: De Max Verstappen, ja, van de boekenverkopers.
2: Ja, Max Verstappen. Dus naast de kerk sta ik, ja.
1: Ja, naast de kerk.
2: Met twee kramen, ja.
1: Maar al vanaf, zeg maar, jij staat ook al 30 jaar op die boekenmarkt.
2: Ja, ik denk dat het al, ja, ze hebben het al voor de 25e keer gedaan. Ja, ik denk al die keren wel geweest, ja, gelukkig.
1: En wat is nou zo leuk aan op die boekenmarkt staan?
2: Ja, nou, voor mij is dit een thuiswedstrijd, hè, want ik woon hier. En je kent dus veel mensen als je hier ruim 50 jaar woont. Dus dat is ook altijd heel, heel gezellig. Ja, en ik hou van boeken en mensen die erin geïnteresseerd zijn om ook te praten over boeken. En
3: wat voor soort boeken heeft u in de kraam staan allemaal?
2: Ik heb hier nu staan Nederlandse literatuur, vertaalde literatuur, geschiedenis. Vooral geschiedenis en filosofie, spiritualiteit en ook wat religie, ja.
3: Filosofie? Ja? De westerse filosofen van Socrates en Plato en Aristoteles? En ja. Komen die allemaal voorbij?
2: Ja, ze staan er allemaal. Ik heb twee kratjes Nederlandse filosofen, althans die erover schrijven. Joke Hermsen, Achterhuis, ja.
3: Heeft u een voorkeur voor een bepaalde filosoof?
2: Ja, ik vind nog steeds, vind ik toch Socrates altijd wel. En Plato. Het is altijd leuk als je tegen mensen zegt van... heb je wel eens iets van Socrates gelezen?
3: Wat is een bekende uitspraak van Socrates? Ook weer? Een bekende uitspraak?
2: Ja, dat is een...
1: Ja, het is lijkt wel of je gaat zitten overhoren.
2: Ja, of de, ja, nou ja, ja, wat is goed leven is natuurlijk een van zijn thema's geweest waarmee die mensen ging ondervragen.
3: Ja.
2: Maar wat we van hem weten is alleen maar van Plato, want hij heeft zelf nooit een letter geschreven.
3: Nee, precies.
2: Dus het volledige werk van Socrates kun je niet te pakken krijgen. Nee.
1: En krijg je dan ook dit soort vragen als je in de kraam staat, zoals Rob dat doet? Zo van, maar heeft u dit gelezen of kent u dat? Of,
2: ja, dat wel. Dat wel, soms natuurlijk. Soms kennen mensen het niet. Ik had net nog een Vlaamse meneer. Die hier op de camping, de Helftenkamp, zit.
1: Ja.
2: En die is dan, ja, met name in Franse schrijvers als Philippe Claudel geïnteresseerd. Ja.
1: Dus wat leuk. En zo raak je met elkaar in gesprek natuurlijk, ja, ook over, ja, boeken.
2: Ja, ja, ja.
1: En kunt u goede tips geven?
2: Ja, je krijgt tips en je geeft tips.
1: Ja.
2: En het is verder om gewoon gezellig. En ik hoef er niets van te leven. Dus wat dat betreft.
1: Het is echt hobby.
2: Het is echt hobby, ja.
1: Maar u gaat ook andere boekenmarkten langs?
2: Ik sta nog op een paar andere. In juli is in Zutphen een prachtige boekenmarkt met slechts 70 kramen.
3: Oh. Slechts.
2: Dit is een week voor de Deventer boekenmarkt. En je hebt, waar ik ook sta, is in januari, lekker binnen in de Bergkerk in Deventer.
1: Oh ja.
2: Nou, dan heb ik het wel.
1: Dat is ook een mooie plek.
2: Ja, ik doe het steeds meer. Meestal doe ik via internet. Dus.
3: Maar leest u zelf nog dagelijks?
2: Ja, dagelijks, mag je wel zeggen, ja.
3: Ja, ik hoor wel eens van mensen die lezen een boek of twee of drie boeken in een week. Of ik lees heel snel, maar ik vind dat je een boek altijd... Een goed boek moet je niet te snel lezen.
2: Nee, dat is ook zo. En sommige boeken lenen zich ook niet voor om in één keer door te lezen. Dat,
1: nee. Ja, daar moet je nog eens goed over nadenken als je leest.
2: Ja, ja, ja. Nee, een historisch romans vind ik ook altijd heerlijk. Jan van Aken is een van de schrijvers. Zijn boek ligt er nog. Een van de weinige Nederlandse schrijvers die historische romans schrijft. Hella Haasen was natuurlijk een hele bekende daarin.
3: Ja.
2: En ja, nee, blijf komen. Heel erg leuk om te doen.
1: En Theo, jij zegt, jij staat in de kraam. Maar behalve die kraam is er nog een plek, hè, in Vaassen waar mensen boeken kunnen kopen. Je moet daar even reclame voor maken.
2: Ja, ik ben ook betrokken bij de Deventerstraat, het Vrijzinnige Kerkje. Die hebben ook ieder jaar 2 boekenmarkten. En, op Hemelsdag liften we mee met Vaas Aqua.
1: Ja.
2: Dan is het kerkje open. Het is warm. Het is droog. En alle boeken zijn momenteel 1 euro. Want je moet er een keer vanaf. Hè.
1: Dat, precies. Ja,
2: net zoals
1: dat is
2: in een modewinkel of een schoenenwinkel.
1: Je moet weer opruimen. Er moeten weer nieuwe boeken in.
2: Ja, want we hebben zoveel in de voorraad staan. Dat,
1: Maar hoe komen jullie dan aan die voorraad?
2: Ja, via overlijdensgevallen, mensen die ontspullen. Hoe meer ouderen er zijn, hoe meer overlijdensgevallen, hoe meer boeken er vrijkomen.
1: En dan schenken ze de boeken aan het Vrijzinnige Kerkje.
2: Ja, dat gebeurt natuurlijk ook in Epe. De Goede Herkerk krijgt ook heel veel boeken van mensen. En, er komen steeds meer boeken vrij.
3: Waar staat u met uw kraam hier? Achter de tent? Staat u hier vlakbij? Of?
2: Ja, eigenlijk tegenover lokaal Vaassen.
3: Ja?
2: Dus als je voor de kerk staat, de dorpskerk, meteen links.
3: Oh, okay.
2: Pole position, wat ik zeg.
1: Ja. Ja, dat kan niet missen. Dus als mensen geïnteresseerd zijn in die boeken, dan kunnen ze u vinden naast de kerk.
2: Kom straks maar even gratis een boek halen, want jullie zijn tot 12 uur.
1: Zijn we in de uitzending?
3: Gaan we zeker.
2: Ik ben benieuwd waar jullie in geïnteresseerd zijn.
3: Wat zegt u?
2: Ik ben benieuwd waar jullie in geïnteresseerd zijn.
3: Nou ja, ik heb onlangs een boek gelezen van Marcus Aurelius.
2: Oh ja.
3: Het Stoïcisme.
2: Ja.
3: En dat was erg interessant om te lezen. Een oude Romeinse keizer.
2: Heel veel wijsheden zijn levenservaring heeft opgeschreven. Ik heb het zelf wel. En ligt niet hier.
1: En ik ben van de thrillers.
2: Ik ben van de thrillers.
1: Oh. Van Nicky French. Dat vind ik echt.
2: Nou, die staan voor mijn huis, staan die in de boekenkast. Kan iedereen gaan.
1: Maar dan moet ik
2: meenemen.
1: Even bij je thuis langs
2: fietsen. In de Hoek 11.
1: Helemaal goed. Theo Somsen, dankjewel dat je ons wilde vertellen over jouw aandeel in de boekenmarkt. En succes nog vandaag.
2: Jullie ook. En wie weet zie ik jullie straks nog even.
1: Helemaal goed.
2: Dankjewel.
4: Dit is Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: Brian Niekerk, hoorde u een feest in het café. Ja, we hadden het zojuist er al eventjes over. Want onze Rob die had geen idee wat pauken waren. Dus hij heeft er inmiddels plaatsgenomen achter de pauken. En heeft een paar stokken in zijn handen als het goed is. Dus nou, we kunnen even wat meekrijgen. Dus we zijn benieuwd.
1: Hij krijgt tekst en uitleg, let op.

0: Nou, de concertorkest kan er nog wel een beetje aan zuigen, meneer.
1: Dat is de intro, heb ik de indruk. Voor,
2: Jan, dit ga ik vaker doen.
1: Ik merk het. Ja, je hebt er zin in.
0: Ik heb ook een flow-orkest, hè. Dus er kunnen dan nog oude mensen...
3: Kunnen
0: zo meedoen. Okay.
2: Leren. Nou,
3: want, daar ga, oh, daar gaat... Nee, ik zet mijn microfoon meteen aan. Dat is niet handig. Doen we met jouw microfoon. Want je noemt dat wel. Want inderdaad, je gaat ervan uit dat je als kind altijd bij de muziek gaat. Maar dat hoeft niet altijd, hè?
0: Nee. Het is nu sinds een jaar of vijf... is er landelijk een tendens om een volwassen leerorkest te formeren. Want elke muziekvereniging die... Die zoekt eigenlijk ook wel de aanwas. En mensen die altijd een hobby willen leren. En om muziek te leren te spelen. En mensen hebben meer tijd. De kinderen zijn groot. Dan wordt het een mooie gelegenheid om muziek te leren.
3: En misschien heb je inderdaad altijd wel gedacht... oh, ik had dat eigenlijk wel willen leren, maar het is er nooit van gekomen. Maar het Fases van Varenkorps heeft dus ook een volwassen... hoe noem je dat?
0: Een volwassen leerorkest.
3: Volwassen
0: leer. Ja, en bij ons heet het VLOF.
3: VLOF?
0: Ja, volwassen leerorkest Fase.
3: Dat is wel een mooie naam. Ja. En kun je daar altijd bij aansluiten? Of start dat zeg maar op een bepaald moment en moet je dan mee gaan draaien?
0: Ja, we starten altijd met een nieuw oproep. En dan kun je er opgeven. En dat zal op een gegeven moment een datum geactiveerd worden. We hebben nu de derde ronde komt er dan aan. En dat zal in het najaar ergens weer beginnen. En dan ga je een traject van 10 weken aan. En dan ga je naar de 10e week, dan kun je al iets meespelen. En dan ga je eigenlijk als doel om met een concert als dit mee te spelen. Ja.
3: Heel leuk. Hey, gaan we straks ook mensen zien die in het volwassen leerorkest hebben meegedraaid?
0: Helaas. Maar dat is komen misschien wel weer volgend jaar. Misschien wel. Dat weten we nog niet. Hey. Maar, het is wel een hele leuke groep geworden. Want er zijn al twee groepen geweest. Die zijn samengevoegd. En dat is nu 1 en 2. Dat is nu... 24 mensen bij elkaar. Dat is een leuke groep. Dus de groep wordt steeds groter.
3: Nou Rob, na de zomer kan je je melden bij VLOF en dan ga je in 10 weken die pauken leren bedienen.
2: Ja, niet alleen de pauken volgens mij, want ik zie nog meer trommels, ik zie nog meer instrumenten. Het is niet alleen de pauken, het is een heel arsenaal aan instrumentarium.
0: Ja, de percussie noemen we dat.
3: Maar dan moet je van alles nog wat kunnen.
0: Ja. De basis is eigenlijk, je krijgt een notenschrift, je kunt tellen, kunt 1, 2, 3, 4. Dat is een 4-kwartsmaat of een 2-kwartsmaat. Maar dat is de basis. En de basis, als je dat onder de knie hebt, kun je al heel veel.
2: Ja. Krijg je dan een diploma als je...
0: Als je zo echt verder wil weer leren, dan zou je eventueel les kunnen hebben. Want je moet wel hier, als je bijvoorbeeld met dit orkest mee wil spelen, dan moet je wel zeker een A-diploma hebben.
2: Ja.
0: En dan je hebt de verschillende, hoe moeilijk het wordt, hoe meer uitdagingen je kunt doen.
2: Vindt u dat ik aanleg heb?
0: Nou, meneer, u kan er heel wat van. Ik heb het net al gezegd. U kunt met de orkestorkest van het Koninklijke Concertgebouworkest wel meedoen. Dan kunnen ze een puntje aan zuigen.
3: Je moet ergens beginnen, Rob, dus dat zou kunnen. Hé, dankjewel in ieder geval. En we gaan straks veel meer horen van het Fases van Varenkorps. Om 11 uur geven zij een concertje en dat gaan we laten meeluisteren.

0: ik begrijp dat Rob zich inmiddels al ingeschreven heeft, Linda.
1: Ja, hè?
0: Dus wat dat betreft, weer een hobby erbij, Rob. Je krijgt het druk nog de komende periode, begrijp ik.
1: Ik had bij de muziekvereniging. Ja.
2: Ik was even niet bij de les, Jan.
0: Ik merk het. Nee, je bent natuurlijk helemaal in trance, want daar ging een wereld voor je open.
1: We gaan jou volgen, Rob, vanaf september bij Vlof. Dan gaan we een item van maken.
0: Hey Linda, we hebben nog helemaal niet gehad over dat Eurovisie Songfestival.
1: Ja, je liet hem net horen, hè? De inzending voor Finland. Hij maakt echt hele grote kans.
0: Dus daar ben jij van onder de indruk. Waarom?
1: Nou, ik ben het meest onder de indruk van het liedje van Italië. Maar Italië is gewoon een heel mooi liedje. En het Songfestival is een idiote show. Dus je gaat met een heel mooi liedje niet meer winnen. Dus ik denk dat Finland gaat winnen. Want die heeft ook een mooi liedje, maar meer show.
2: We staan ook nummer 1 bij de boekmakers volgens mij, hè? Finland. Nummer 1?
1: Ja.
0: Maar het is echt hoe gekker, hoe mooier, hè? Hoe gekker, hoe beter, hè?
1: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Voor degenen die het dinsdagavond gezien hebben, het is... Je kan zo gek niet opnoemen of het kwam voorbij. Dus dat hoort er helemaal bij. Het wordt echt een spektakel. Het doet meer aan circus denken, aan idiote acts dan aan muziek. Ja.
0: Maar jij zit vanavond weer voor de buis, denk ik.
1: Ja, die arme Jan Wieber, die moet dat allemaal bekijken.
0: Maar begrijp ik het nou ook goed dat de belangstelling in Nederland ook aanzienlijk minder is?
1: Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat we niet meedoen, denk ik. Het is natuurlijk altijd leuker als je meedoet. Dan ga je ook mee om een prijs en ding je mee. We doen niet mee. Dat geeft wel een ander gevoel natuurlijk. Dus kan ik me ook voorstellen. En er wordt ook niet, qua uitzendingen, wordt er ook veel minder aandacht aan besteed. Ook omdat we niet meedoen. Ja.
0: Nou staat er een muziekkenner naast je.
1: Ja.
0: Dat is namelijk de voorzitter van het Spaans Paardenkorps.
1: Karel Thijssen.
0: Karel, ik ben benieuwd eigenlijk naar jouw mening. Wat vind jij nou van zo'n songfestival?
3: Nou, ik vind het inderdaad een kermis, een circus. Ja. Allemaal verklede mensen, rare acts, rare muziek ook. Nee, ik vind het is niet mijn ding, absoluut niet. Nee.
0: Kun je het muziek noemen?
3: enkele nummers misschien dan, maar de meeste eigenlijk toch niet. Nee. Het is meer hoe gekker... hoe beter dan kennelijk. Maar ik ben het niet mee eens. Nee, het is niet, dat is niet echte muziek. Nee.
0: Ik begrijp ook dat jij vanavond niet aan de buis gekluisterd zit.
3: Nee.
0: We zijn blij dat je even tijd voor ons hebt. Want het was even wennen zojuist. Want alles werd al klaargezet voor het grote concert.
3: Jazeker.
0: Wat zo direct om 11 uur gaat beginnen.
3: Ja, wij gaan om 11 uur beginnen. Ja. En met ons jeugdorkest, ons C-orkest. Ja. En die spelen een kwartiertje ongeveer. En daarna zal het A-orkest spelen. En we spelen muziek die wij deels op het concert, voor het concert gespeeld hebben. Maar ook muziek die wij gaan spelen op onze jubileumreis. We gaan Marcelle namelijk naar België.
0: Kijk.
3: In juni. Ja.
0: Ah, dat is het nieuws.
3: Jazeker. We bestaan 120 jaar. En eens in de 5 jaar maken wij een reisje naar het buitenland. Daar sparen we allemaal zelf. Iedere maand voor leggen we een klein bedrag in. En van dat geld wat we in 5 jaar tijd gespaard hebben, maken wij een weekend gaan we dan naar het buitenland. We zijn al een keer in Oostenrijk geweest. We zijn een aantal keren in Duitsland geweest. En we gaan nu voor de 2e keer naar België.
0: Maar ik neem aan dat jullie daar ook concerten geven dan.
3: We geven daar concerten. We geven op zaterdag een concert in Oostende. En op zondag in Gent.
0: Oké. En hoeveel leden reizen er dan mee? Gaat dan de hele club mee? Of?
3: De hele club gaat mee. Niet allemaal, moet ik eerlijk zeggen. Want sommigen moeten werken. Maar de meesten gaan wel mee. Ik denk wel 90%. Ja. Maar er gaan ook een aantal fans mee. Dus mensen die eigenlijk gewoon geen muziekinstrument spelen, maar die gewoon leuk vinden om met de club mee te gaan.
0: Ja, dat zijn de supporters.
3: Supporters, die gaan ook mee, ja. En ook een 5-tal muzikanten van ons B-orkest. Dus van ons volwassen leerorkest, die al wat verder zijn, die gaan ook mee.
0: Dus voor Rob zou de plek zijn, begrijp ik.
3: Er is nog plek over in de bus, ja.
2: Nou, ik wilde eigenlijk die vraag stellen, want je gaf aan, er is een A- en een C-orkest.
3: Ja.
2: Ik denk, waar is het B-orkest nou gebleven? Maar
3: die is er ook.
2: Die is er ook.
3: Ja, zeker. Dat is een volwassen leerorkest. Ja, absoluut.
0: Wat gaat er straks allemaal gebeuren? Want jullie beginnen dus met het leerorkest, het eerste kwartier. Wat gaan jullie spelen?
3: Ik weet niet precies wat het jeugdorkest precies gaat spelen.
0: Oké, het is voor jou ook een verrassing.
3: Ja, voor mij ook een beetje een verrassing. Maar het A-orkest gaat een aantal hele bekende nummers spelen. Ook een aantal, de Belgische kwinkslag erin, omdat we naar België gaan.
0: Ja.
3: We spelen een medley van K3. Ja, ja.
0: Oh. Kijk aan.
3: De Belgische parachutemars komt voorbij. We spelen een medley van Toto. Radar Love, Golden Earring komt voorbij. Oei. Dus hebben wij van alles.
0: Nou, dat belooft in ieder geval vuurwerk.
3: Ja, zeker. Ja, ja hoor. Ja. We hebben er zin in.
0: En jullie zitten hier natuurlijk prachtig in die tent. Dus slecht weer of niet, dat maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. Hoewel het eigenlijk vanmorgen hebben we even een flink buitje gehad. Maar
3: het ging even hard, maar het is niet goed te doen.
0: Het valt nu reus mee. Hoe is het, Karel, met de aanwas van nieuwe leden bij het Vaassense Fanfarekorps?
3: We hebben een tweede volwassen leerorkest gestart vorig jaar. En die twee zijn nu samen. Dus we hebben een eerste lichting en een jaar later is een tweede lichting gestart. Er zijn ongeveer 24, 25 muzikanten. Er zijn jongvolwassenen, laat ik het zo maar even zeggen. Ouderen vaak ook wel. Die voor het eerst een instrument bespelen. En die maken stappen nu. En die hebben al meegedaan met een volwassen leerorkestfestival in Twello. En die doen heel leuk. En die gaan steeds stapjes maken die vooruit.
2: Ja, wat ik me afvraag is, van hoe vaak moet je oefenen? En is er wel een geschikte locatie om te oefenen? Want je maakt wel kabaal natuurlijk.
3: Ja.
2: Dus het moet niet te dicht bij woonhuizen zijn. En zo, hebben jullie een geschikte locatie om dat
3: zeker
2: te doen?
3: Wij hebben al ruim 10 jaar een ruimte bij onze hoofdsponsor, Tiemissen. Autoschade Tiemissen.
2: Oh ja.
3: We hebben
2: op een bedrijventerrein.
3: De bovenverdieping, die hebben wij voor hen verbouwd. Ze hebben de materialen geleverd. Wij hebben de handjes en de uren geleverd. Hebben wij een mooie ruimte gecreëerd, een vergaderruimte. En dan mogen wij s'avonds gebruik maken om muziek te maken. Dat doen we niet met ons A-orkest, maar wel met ons B-orkest. De B-orkest zit daar op de maandagavond bij onze sponsor boven. Wij zelf met het A-orkest zitten in de wieken.
0: En daar kun je in principe eigenlijk onbeperkt gebruik van maken, Karel, van die ruimte?
3: Dat niet. Van die ruimte wel in onderling overleg.
0: Oké. Okay.
3: Bij Tiemissen, ja, absoluut. Ja.
0: Oh, dat is toch wel bijzonder dat iemand...
3: Dat is zeer bijzonder. We hebben een hele warme band met deze sponsor. Ja. En die koesteren we ook, absoluut.
0: Hey, ik zei zojuist van, hebben jullie veel aanwas? Moet je nou op een gegeven moment ook wel eens zeggen van, we hebben even een ledenstop? Of...
3: Ja, het is soms wel lastig, want sommige instrumenten zijn populair. Met name de saxofoon. En dan moet je soms wel eens zeggen, ja, liever, als je je meldt, liever toch even een ander instrument.
0: Oké.
3: Okay. Want saxofoon is populair. Je ziet het vaak op televisie. In de popmuziek hoor je het veel.
0: Ja.
3: Maar dan zeg je toch liever, neem een bugel of een euphonium of een hoorn. Daar hebben we ook mensen voor nodig.
0: En zijn mensen dan zo makkelijk dat, nou, doe mij dan maar een bugel?
3: Sommigen zijn er wel, maar sommigen ook niet. Dus dat is mensenafhankelijk, persoonlijk.
0: Het zal heel, heel persoonlijk zijn.
3: Ja, dat klopt. Duidelijk. Maar dan moet je tactisch aanpakken. Ja.
0: Om 11 uur, we gaan het live uitzenden. Dat hadden we al eventjes ook aan jullie gemeld.
3: Had ik begrepen, ja.
0: Ik hoop dat het de instrumenten die hier inmiddels allemaal neergezet zijn, dat is indrukwekkend. Wat belooft dat?
3: We gaan ons best doen, absoluut.
0: Begrijp ik.
3: Nou, maar we hebben leuke muziek dus.
0: We kennen jullie een beetje, dus dat gaat ongetwijfeld spectaculair worden. Ik wens je heel veel plezier en uiteraard ook heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: Concert.
3: Leuk.
0: Alle fase van Varenkorps.
3: Dankjewel.

waren de Makkers met Zomerzon. Ja, die zomer wil hier nog niet echt doorbreken, maar het is droog. En dat is natuurlijk al belangrijk. Ja, u merkt het, de worden een klein beetje gestoord door met name toch even wat oefeningen door het jeugdorkest, het orkest van het Fases van Varenkorps. Dus vandaar dat we het even op deze manier moeten doen, maar dat gaat volgens mij goed. Jim Reeves is here and I won't forget you.

0: En u hoorde Jannes met gas erop. Ja, het loopt tegen 11 en de voorzitter van het Fases van Varenkorps kijkt al even onze richting op. Ik geef hem graag het woord. Ga je gang.
1: Van het KSA-raadjes op van het KSA-gevarenkorps. Hopelijk vind ik het goed in de hoofd, kunnen we het halen. Op Nazo beginnen we als C-orkest. Ze zitten al een reis voor de klaar, en dat is een selectie van de mensen van het A-orkest om het heen. Ook een aantal afgelopen mensen kunnen we werken, of de lid zijn met de ouders. Maar zij gaan een leuk programma voor ons spelen. En het C-orkest staat onder leiding van Daan Vink. Daan, heel veel succes. Jongens en meisjes, heel veel succes.

Hey, I'm going to build a. Oh,

Okay. Oh. Ja. Nee.

Ja, dat is wel een beetje.

0: Groot hier, het grote getale band. Luisteren naar het C-orkest. We hebben dit allemaal in een paar weken ingestudeerd. Dus geef ze één grote applaus. Dank jullie wel. We gaan nog even één toegift voor u spelen. Heel veel luisterplezier. En daarna gaat het A-orkest het van ons overnemen. Veel luisterplezier nog. Komt die rotje dekken maar één keer. Sam, ga door.
1: Ja, u heeft dat begrepen, dames en heren. Het is het C-orkest van het Vaassers Fanfarekorps. Dat betekent dat dit het leerorkest is. Het zijn veelal jongeren die hier spelen. En ja, leren. Er zijn 10 weken. En dan moeten ze in principe de basis onder de knie hebben. Nou, u merkt het. Ze zijn al een heel eind op.

0: De service is ontzettend bedankt. Goed gedaan. En we gaan weer even daar natuurlijk ook ontzettend bedankt dat je het doet. Ik ga een paar korte weken, maar je hebt het goed met elkaar gekregen. Dankjewel. We gaan even de richting van de kerk. De aardappel gaat voor plaats nemen. Dus even een momentje.
1: En hier vindt een changement plaats, zo gezegd, want u luisterde naar het C-orkest, het leerorkest van het Vaatse Fanfarekorps. En we zijn hier tenslotte vandaag live op het Marktplein in Vaassen bij Vaassen Aqua. Ja, dan nemen we dit natuurlijk ook graag live mee in onze uitzending. Zo direct gaan we luisteren. Het is een paar minuten, hebben we begrepen, van voorzitter Karel Thijssen. Dus we gaan in ieder geval zo direct nog tot 12 uur luisteren naar het A-orkest van het Fanfarekorps. Het Vaassens Fanfarekorps. En de nummers heeft u begrepen al eerder toen wij even spraken met de voorzitter van het Vaassens Fanfarekorps. Ik heb ze niet even opgeschreven, maar u gaat daar ongetwijfeld met veel plezier naar luisteren. De tent is hier inmiddels behoorlijk volgelopen. Dus aan publieke belangstelling hebben de dames en heren in ieder geval niet te klagen. Nou, dat mag ook best, want het orkest is in de wijde omgeving drukdoende om furoren te maken, want het is een bijzonder orkest. Dirigenten had ik u nog niet verteld, dat is Sandra Kerkdijk. En zij heeft inmiddels plaatsgenomen op de blok. Dus in afwachting van het A-orkest is hier het Vaassens Fanfarekorps.

Thank you.

dit jaar 120 jaar. Dus we hebben ons jubileumjaar. Daarover straks meer. We gaan voor de starten. En het AOK staat sinds vorig jaar onder handen van onze nieuwe directeur Patricia Kerkduik. Welkom en veel succes vandaag. Het eerste nummer dat we gaan spelen, dat heet Where Eagles Soar. Dat betekent eigenlijk waar Adelaars zweven. Dat is heel erg plezierig.

kende als Kirstenfeld. Hij speelt de filmmuziek van de film uit 1995. Het gaat over de Amerikaanse Odyssee die richting Rusland gaat en daar in gevaarlijke situaties komt. Die nummers hebben opgespeeld op het vorige concert. Dat was een lidstum van onze lid, Martin Brummel, die daar een hele mooie herinnering aan heeft. En daarom ook, Martin Spezaal, spelen we jou nog een keer. Kirstenfeld.

0: ze vast al genoemd. Onze vereniging bestaat dit jaar 120 jaar. En het is gebruikelijk dat wij als muziekvereniging eens in de 5 jaar op buitenlandreis gaan. We zijn al in Oostenrijk geweest, een aantal keer in Duitsland en we gaan nu voor de 2e keer naar België. En we hebben de leden zelf allemaal iedere maand voor gestaat om dat eens in de 5 jaar congresje te kunnen maken. Wij gaan dan een concert geven in Oost-Engel op zaterdag in Wien en een concert op zondag in Gent. En in het tweede daarvan hebben we ook een aantal Belgische nummertjes op de lijst gezet. En een van de nummers is de Belgische parachutistenmars.
1: Graag uw aandacht ervoor en veel luisterplezier.

was dus de Belgische parachutistenmars. Die werd dus ook in België eind juni gaan spelen. Het volgende nummer dat we gaan spelen is Highland Cathedral. Dat is een meer een koraalachtig nummer. Met een solo voor euphonium daarin. Gespeeld door Wouter-Jan van Lohuizen. En deze gaan we uiteraard ook in België spelen in een hele mooie kerk in Gent. Dus dat, we zijn zelf ook heel benieuwd hoe dat zal gaan klinken dan. Wouter-Jan, heel veel succes. Gaat je vast wel lukken. En veel luisterplezier.

Waar speelt Mart-Jan? Goed gedaan, jochie. Ja? We gaan verder met het volgende nummer. Dat heet For the Love of a Princess. Dat nummer is eigenlijk komt voor uit de film Braveheart. En misschien dat u het herkent als u de film heeft gezien. Maar we gaan hem met veel plezier voor u spelen.

Het volgende nummer wat wij voor u gaan spelen is Koraal en Rock Out. Dat is een nummer waar ik zelf ooit een keer gespeeld heb toen ik zelf nog een hele kleine jongen was. Dus zo oud is dat nummer eigenlijk wel. Maar dit was een wens van Ineke van Wissel. Die wilde dat graag gespeeld hebben. Dus we hebben dat het afgelopen voorjaarsconcert op ons jubileumconcert ook voor u gespeeld. En met alle plezier doen we dat vandaag wederom. Koraal en Rock Out.

muziek van het Fases van Varenkorps op de achtergrond. Ja, moeten we toch deze uitzending van Brunch afsluiten. Onze tijd zit er bijna op. Het loopt na de klok van 12 uur. En we hebben met heel veel plezier deze uitzending weer gebracht vanaf het Dorpsplein in Vaassen. En we hopen dat u ervan genoten heeft. En wilt u vanmiddag nog op pad? Denkt u, wat zal ik eens gaan doen? Kom dan eens eventjes kijken in Vaassen, want er is genoeg te zien en te beleven. En wij zijn er volgende week weer vanuit de studio met een nieuwe aflevering van...

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapte op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

count this one down. 10, 9, 8, 7,

0: stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zo. On the road again. Met Henk Henkelman.
1: Ja, daar zijn we weer. Henk Henkelman is er weer. Welkom, leuk dat je luistert hier. Force Veluwe Zo, on the road again. Deze dinsdag, deze koude dinsdag zullen we maar zeggen. De zomer is nog ver van ons vandaan. Laat staan de lente. Die komt eraan, maar deze week voorlopig nog niet. Maar niet getreurd. De komende twee uur gaan wij lekker de muziek draaien hier bij Force Veluwe Zo. Dat doen wij met een opening. Ja, kan nog een rekening openstaan. Een kleine rekening met Hans Hubers. Want ik had voor twee weken terug deze plaat opgedraaid. Maar een hele verkeerde uitvoering, waarschijnlijk. Frigid Pink, The House of the Rising Sun. Van de band. Die hier bekend mee is geworden, volgens mij ook dat het daarmee is gebleven. Er wordt gezegd dat The House of the Rising Sun in 1905 al bekend was bij Amerikaanse mijnwerkers. De oudste bekende opname van het nummer onder de titel Rising Sun Blues is van de Appalachische artiesten Clarence Tom Ashley en Quinn Foster, die dat in 6 september van het jaar 1933 al hadden opgenomen. Eind 61 nam Bob Dylan dat nummer nog eens een keer op voor zijn debuutalbum, dat in maart 62 uitkwam. En even later, 4 jaar later, kwamen denk wel het bekende, de bekendste uitvoering van The Animals. En nog een paar later, ja. Toen was ik ook al geboren, in 67. Ja, was ik 4, ik kan me nog goed herinneren, kwam deze plaat van Frigid Pink. Oké. Wat gaan wij doen vanavond? Ik heb veel nieuwe muziek bij me, volgens mij. Ik heb wel mijn vaste jingle vergeten. Dus we moeten even met een ander muziekje doen, maar ook niet verkeerd. En we gaan beginnen. Loaded, het 4e album en de facto laatste studioalbum van de Amerikaanse experimentele rockgroep The Velvet Underground uit 1970. Dat album wordt gezien als het meest toegankelijke studioalbum van The Velvet Underground. En was het eerste succes van de groep op de commerciële radiocenter. Vlak voor de uitgave van het album stapte Lou Reed echter uit de groep. En het duurde ook niet zo heel lang voordat andere groepsleden volgden, waardoor het einde van The Velvet Underground getekend is. Wij gaan beginnen met aflevering 141. Oh, sweet nothing. The Velvet Underground.

mooi. Tijdloos. Sweet Nothing. Morphine was een alternatieve rockband uit Cambridge, de Verenigde Staten, opgericht in 1989. De band stichters waren Mike Sandman en Dana Colley. In 1999 werd die band abrupt ontbonden nadat Sandman tijdens een optreden van Morphine ergens in Italië overleed op het podium na het einde van zijn tweede nummer. Een heel triest verhaal, maar wel mooie muziek. Dit komt van hun tweede studioalbum, Cure for Pain. Buena.

teach myself. Let my guitar playing friend do my request.

Finnegan. Het album kwam voor een paar weken terug uit. En er staan 11 nummers op. En omdat Mike in 2021 overleed, kan dit postuum uitgebrachte album wel eens een soort best-of gaan worden. Op zijn minst een mooie dwarsdoorsnede van de imposante carrière van die beste man. Ja. Mike Finnegan, heel mooi en zorgvuldig bij elkaar gebracht door producer en vele jaren vriend van Mike, J.J. Blair. Sing Me Back Home, samen met zoon liefst Kelly Finnegan. In het nummer van Merle Haggard gaat over de laatste wens van een gevangene voordat de doodstraf wordt voltrokken. Een echte classic, heel mooi. Zonder dat je je stoort aan het feit dat het misschien wel een hele grote smartlap is waarnaar je hebt zitten luisteren. Wat geen smartlap is, is de nieuwe plaat van The Dance and the Dirty. 10 nieuwe nummers opgenomen in de eigen studio van de band. Blues, roots rock en een vleugje gospel. Slidegitaar, mondharmonica, achtergrondzang, alles zit erop en eraan. The Dance and the Dirty werd in 2012 in Nederland Zaandam opgericht door zanger mondharmonica-speler Kevin de Harde. Dit album is opgenomen in 2 dagen en gratis online uitgebracht. Het won ook nog eens een keer de beste prijs voor het beste Nederlandse bluesalbum. Opnieuw in 2013 en 2014. Wat bedoeld was als een zijproject, werd al heel snel een hoofdproject. Nou, ik hoop dat je het allemaal nog begrijpt. Een nieuwe plaat, die komt eraan. The Dam and the Dirty, A Million Stars.

Dirty, een nieuwe plaat van die band. Genesis begon ooit als een exponent van de symfonische en experimentele rock. Het schoof vanaf de late jaren 70 langzaam op naar een commerciële richting om uiteindelijk wereldberoemd te worden als de band van Phil Collins en goed in het gehoor liggende hits als Land of Confusion, No Son of Mine and I Can Dance. Maar laten we even teruggaan in de tijd. Het is 1974 en Genesis heeft onder leiding van de charismatische Peter Gabriel de Britse album top 10 weten te halen met deze plaat. Ripples, Genesis.

was dat mooi, was dat niet mooi? The Trick of the Tail, zo heette dat album. Het allereerste album waarop ook drummer Phil Collins de rol van leadzanger overnam na het vertrek van Peter Gabriel. Ze zijn al lang aan het zoeken geweest en uiteindelijk kwamen ze toch uit bij Phil Collins. De volgende plaat die klaarstaat is er een van, wat mij betreft, de betere bands. Eén van de betere bands in het Americana genre, waar wij hier nogal fan van zijn, hier in deze studio. Ik heb het over Jason Isbell en de 400 Unit. Van het album Weatherphanes, zijn 9e studioalbum, komt deze plaat. Save the World. Americana in optima forma. Al zeg ik het zelf. Nee, ik mag het zeggen. Ik heb het wel op de fiets.

0: 400 unit. Save the world. Wie wil dat niet? Over de laatste plaat van Morrissey, Make Up a Lie, is al veel geschreven. Hè? Het kan twee kanten op, goed of slecht. En in de kranten lezen we vaak over zijn rare fratsen en vreemde redeneringen voor annuleringen van zijn optredens. Maar daarna gaan we weer gewoon over tot er niks is gebeurd. Op 22 mei komt er een luxe versie uit van zijn laatste plaat met twee nieuwe nummers, waaronder deze. Happy New Tears, Morrissey.
1: Discover new music.

heerlijke nummer van ZZ Top uit 1975. Afkomstig van het album Verdango. Op basis van mijn volstrekt onwetenschappelijke onderzoek en mijn zelfbenoemde expertise als lokale muziekkenner durf ik rust te stellen dat dit wel het meest voorkomende, meest populaire en recht toe recht aan bluesnummer ooit is. En dat vooral op klassieke radio's veel te horen is. En zeker hier ook bij Forest, Veluwe Zoom, On The Road Again. Daar hoor je dat allemaal. Het is, eens even kijken, hoe laat leven wij? 8:55. Wij gaan zometeen naar het nieuws van 9:00. Daarna zijn wij er gewoon weer. Hè? Dan blijf je gewoon even zitten. Waar gaan we mee beginnen? De tweede uur. We beginnen met een plaat van de Doobie Brothers. En daarna heb ik nog iets heel moois van Gough the Mole en Grand Funk Railroad. En alles gaat nog voorbij komen. Zeg, blijf luisteren. Tot zometeen. Owner of a Lonely Heart staat klaar van Yes, Yes, Yes, Yes.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: verkrachting van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost Veluwezoom.
3: Hallo, mannetje van de radio.
4: Daar gaat-ie weer.

0: stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zo. On the road again. Met Henk Henkelman.
1: Ja, zo. Daar zijn we weer. Het is, even kijken hoe laat is het? 7 minuten over 9 alweer. We zijn begonnen met uur 2 van On the Road Again. En dat deden wij met een oudje van The Doobie Brothers. Het was een live-opname, zoals je wel gehoord hebt. Maar 1972, hè, lang haar, spijkerbroek, leren jas, en een joint op zijn tijd. Nou, ik nog niet hoor, dan was ik nog te jong. Maar vanaf het begin zijn The Doobie Brothers ook heel populair bij hippies en Hells Angels. Listen to the Music staat in 1972 op hun tweede album, een tweede studioalbum, Toulouse Street. Leuk dat je er nog bent. Mijn naam is Henk Hekkelman. Ik ben hier nog steeds voor Force Veluwe Zone bezig met On the Road Again. We gaan verder met twee platen, twee voor de prijs van één, zullen we zeggen. Goth Mool van het album The Deep End Volume 1, het vierde studioalbum van de Amerikaanse rockband. Na het overlijden van oprichter en bassist Alan Woody overwoog de band om uit elkaar te gaan. En in plaats daarvan namen de overgebleven leden Warren Haynes en Matt Epps verschillende nummers op met bassisten die Woody bewonderden. Zoveel muzikanten wilden meedoen dat de band uiteindelijk materiaal voor twee albums kon opnemen. Woody is zelf postuum te horen op een cover van Since a Good Man's Brother van Grand Funk Railroad. Ja, die was het. Ja, ja. Over Grand Funk Railroad gesproken. We gaan niet dat nummer draaien, maar ik heb wel een mooie plaat van de bekende plaat van de band klaarstaan. Ook een mooie live-opname. Some Kind of Wonderful. Oorspronkelijk opgenomen door de R&B groep Soul Brothers 6. En in 1974 rankt Grand Funk Railroad het nummer uit. En de band heeft er in de Verenigde Staten een enorme hit mee. Later zou Huey Lewis in de News het ook nog eens een keer proberen, maar met wat minder succes. We duiken de komende 10 minuten in Goth Mool en Grand Funk Railroad.

kind of wonderful. Grand Fall, Grand Funk Railroad. And daarvoor God's Move. Yep, hey, bedankt beste mannen. Naar het uiteenvallen van de Golden Earring gaat iedereen zo'n beetje zijn eigen gang. Ook Rinus Gerritsen heeft een project opgestart. En hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Desert Flower heet hij, een persoonlijk nummer over de ex-vrouw van Rinus en de moeder van zijn twee dochters. De track is onderdeel van Rinus Garage, het soloproject van de voormalige bassist van de Golden Earring. En hij brengt iedere maand een nieuw nummer uit en vaak met een gastzanger of zangeres. En bij elke compositie hoort ook een eigen podcast waarin wordt gepraat over het ontstaan van de track. En iedere song heeft een uniek verhaal en een unieke muzikale kleur. Hier speelt Rinus Gerritsen zelf op de bas en zingt hij zelf ook. De nieuwe Desert Flower.

0: hoorde je hier van het, wat kunnen we zeggen, het legendarische album, het vierde studioalbum, Fisherman's Blues. Een legendarisch album met Keltische rock, zullen we maar zeggen. Met organs, orgels, violen, mandoline en noem het maar op. Prachtige mooie intro of een muzikale intermezzo van Brother Paul op zijn Hammond orgel. En de betekenis van deze titel, A Bang on the Ear, is al jarenlang, decennia lang moet ik zeggen, een zorgt voor veel verwarring in het Engels. Klinkt A Bang on the Ear als een klap tegen je kop, een klap tegen je hoofd. Maar Mike Scott heeft officieel bevestigd dat het een oude Ierse Schotse liefdesverklaring is. Het betekent gewoon simpelweg een liefdevolle kus of een warme omhelzing. Dus als ze in Engeland zeggen, do you want a bang on the ear? Dan kun je dat gerust accepteren. Geen enkel probleem. The Red Clays. Deze band is sinds 2019 stevig aan het groeien. Wint gestaag aan populariteit. En heeft het me bijna 6 jaar gekost om eindelijk eens rustig te gaan zitten en hun discografie de aandacht te geven die het verdient. Ik heb me daar eens eventjes in verdiept. En inderdaad, ik heb iets gemist. En misschien jij ook wel. Demons in Your Choir. Het openingsnummer van hun aankomende album Grateful, dat op 5 juni gaat uitkomen, voelt aan als een soort nummer dat de verloren tijd in een mum van tijd weer goed gaat maken. De nieuwe van de Red Clays, Demons in Your Choir.
1: Discover new music.

0: rit van je leven. Met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again. Elke dinsdagavond.
1: Forst Veluwezoom.

De Scrims waren dit, een energieke rockband uit Boston, bekend om hun levendige optredens en het rauwe geluid. Here I Go van de Scrims is een single van de band uit 2023. En er is een live versie van te vinden op hun album Anthology Volume 1 2026. En die had ik hier voor je klaarstaan. Een van de veel gecoverde nummers is er een van de Allman Brothers Band. Die heet The Midnight Rider. Er is een bekende, helemaal uit de toon vallende cover van Paul Davidson. Maar deze is pas nieuw van The Blackberry Smoke. Nou, daar moet ik er nog meer van vertellen, hè? Een mooie cover zoals ik wel kan waarderen. Beter goed gejat dan slecht bedacht, zullen we maar zeggen. Blackberry Smoke.

0: Basement. Het heeft meer dan 8 jaar geduurd voordat die band weer met nieuw werk aankomt. Vorige week verscheen het album Wired, waar deze plaat vandaan komt. De Rolling Stones hebben een nieuwe plaat. Ja, wat moeten we daar nog van zeggen? Ze hebben nog veel meer nummers waar ze nog een 26e album mee kunnen vullen. In the Stars is gewoon een nummer waar je superweg lekker blij van wordt. Het onvervalste gitaargeluid komt eraan van Keith Richards. De Rolling Stones hier nu.
1: Discover new music.
0: In Stars.

0: je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forstveluwezoon.nl en kom ons team versterken bij Forst Veluwezoon.
1: Ik zeg, wil je koffie? Hij zegt nee. Ik zeg, wil je witte wijn? Hij zegt nee. Ik zeg, nou water. Hij zegt nee. Hij zegt, ik ga door.

Het was er nu al Joe Jackson, Fabulous People. Een lekker aanstekelijke single die hij zelf schreef. De tweede blikvanger van zijn Hope and Fury album is dat afgelopen april uitkwam. En ja, een lekkere plaat. Wij gaan eruit. Het is bijna 10 uur. We gaan ruimte maken voor andere programma's. Fritz Kaltbrenner, daar gaan we mee afsluiten met deze Duitse muzikant-producent. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot de volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794 door Calla Radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten.

Leg puzzel. God gaf aan mij de legkaart van mijn leven, als stukje speelgoed in een kinderhand. Een doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven, en ik vind niet meer dan hoekjes en de rand. Daar binnenin zie ik alleen maar kleuren, ook stukjes zwart en stukjes wolkenwit. Het is een chaos en ik blijf maar speuren of ik ergens toch de uitkomst soms bezit. Ik weet het niet, ik kan er slechts naar gissen, zolang hij immers het voorbeeld voor zich houdt. En daardoor blijf ik in het ongewisse, hoe in de toekomst het leven zich ontvouwt. Zal er veel zon zijn, of ook duistere wolken? Maar dikwijls heeft een wolk een gouden rand. O Heer, ik kan uw puzzel niet vertolken. Ik heb het raadsel van mijn leven in mijn hand. Er is één ding waar ik op mag vertrouwen. Hoewel ik nu nog in het donker tast, eenmaal zal ik voltooide beeld aanschouwen en zien dat ieder stuk volkomen past.

genade alleen. Nee, niet met goud of zilver kocht onze Heer ons vrij. Maar met zijn eigen dierbaar bloed dat vloeide, ook voor mij. Nee, niet met goede werken of het houden van de wet. Maar het is het kruis op Golgotha, waardoor we zijn gered. Nee, al het water van de zee wast onze ziel niet schoon. Toch mogen we voor God staan, gereinigd door zijn Zoon. Dat hij zijn Zoon liet sterven aan het kruis op Golgotha, waardoor wij mogen leven, dat is alleen genade.

Eenzaamheid. Het kan zo stil zijn om je heen, al raast de wereld door. Het is in stilte dat ik ween, daar is de stilte voor. Ik zit maar stil hier voor het raam, het leven raast maar voort. Dat is wat ik niet wil en op de duur niet hoort. Ik zie wat mensen op de straat, de gezichten staan niet blij. Ik zwaai als ik mijn stoel verlaat, maar niemand antwoordt mij. De wereld raast en tiert en beukt. Ik zie het op tv. De herrie dreunt de kamer door. Ik drink mijn kopje thee. Ik zit alleen in deze stilte. Die stilte maakt mij moe. Het geeft mijn hart een koude kilte en knijpt mijn keel soms toe. De buurman heeft het gras gemaaid. Het ligt er stilkens bij. Hij heeft niet eens een keer gezwaaid en hij kijkt ook alweer niet blij. En toch zal er een stilte komen. Dan is alles hier voorbij. Ik zit in stilte reeds te dromen. Voorbij? Misschien maakt straks die stilte blij.

God leidt ons. God is het die ons leidt. Wat zullen wij nog vrezen? Hij kan toch elke kwaal in onze ziel genezen? Is het dat zorg ons drukt? Geen enkele ster wil blinken. Hij is het die weer hoop diep in ons hart laat klinken. Probeer maar positief het leven te aanschouwen en met een blij gemoed op al zijn kracht te bouwen. Hij schenkt gewis weer rust, waardoor we uitzicht krijgen. Hij laat ons moede hart ver boven pijn uitstijgen. Waar hij ons begeleidt, zal duisternis verdwijnen. En zien we welgemoed de zon der liefde schijnen. Hij maakt wat krom is recht, geeft licht na donkere dagen en zal ons als zijn kind met beide armen dragen.

Ik ben de Heer, jouw God, jouw helper in het leven. Ik ben je toeverlaat. Ik zal je krachten geven. Ik grijp je rechterhand in kommervolle tijden. Vrees niet, mijn kind, ik zal je door de stormen leiden. Ik ben de Heer, jouw God, en steun je heel je leven. Ik zal je van mijn troost, ja, van mijn liefde geven. En nooit zal tevergeefs jouw stil gebed iets vragen. Op vleugelen zal ik jou in bange dagen dragen. Ik ben de Heer, je God, vrees niet. Ik leid jouw wegen en maak je tot een bron van vriendelijkheid en zegen. Ik zal je rechterhand aan de vermoeiden geven, zodat je, kind, voor mij, alleen voor mij, zult leven.

het zwakke vat. Vol ontzag heb je gesproken, graag te leven tot Gods eer. Maar wat voel je je verbroken, want je struikelde weer. Straks val je jezelf weer tegen, en het maakt je soms zo bang. Want het dwalen op je wegen, gaat dat zo je leven lang? En je zin op eigen streven, ben je moedeloos gestemd. Maar het geloof is toch gebleven, want je hebt je vastgeklemd. Aan Gods trouw en zijn genade, en je hoopte op zijn geduld. Op verlossing van het kwade, op vergeving van je schuld.

En wat zalig dan te horen dat de koning van zijn kerk het zwakke vat heeft uitverkoren. Zo mag zijn genade werk in je hart vol onvermogen, dat zo vaak klein van hem denkt, schitteren en hem verhogen. Hij is het die alles schenkt. In en uit hem alle dingen, bij hem is volkomenheid. Die verlossing doet je zingen. Hij schuilt alles, alles kwijt.

U luistert naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794. De lokale radio van de gemeente Heerden en de gemeente Epe. Niet alleen op zondag. Psalmen en gezangen en mooie gedichten. In vuur en vlam voor God. In vuur en vlam voor God te staan. Past dat wel in ons leven? Wie wil er straks de stad ingaan om gretig door te geven wat God beloofd heeft in dit uur? De Pinkstergeest, zijn tong van vuur? Of heeft de Geest ons niet geraakt? Zijn wij hier lauw gebleven, gerust gezeten naast elkaar? En zijn wij hier maar even, omdat dat ons geweten sust, zo eens per week een uur voor rust? Zijn dan uw vragen op een feest? We komen toch wat vieren, vertrouwd en veilig bij elkaar, ons hart en huis blij sieren. Al moet Gods woord wat aangepast, want zoveel staat er niet meer vast. Heeft zo de tijdgeest ons geraakt, meer dan we zelf wel wisten? Beletten wij de geest het feest, omdat wij ons vergisten en God geen woorden vallen laat, maar blijf bij wat geschreven staat. In vuur en vlam voor God te staan, dat brandt diep in je leven. De knecht is niet meer dan zijn heer. Je zult veel aanstoot geven. Dat brengt je diep in de woestijn. Maar God zal altijd bij je zijn.

Hij zal er zijn. Als alle mensen u verlaten en u bemerkt, ik sta alleen. De wolken zich dik samenpakken, dan wordt het donker om u heen. Dan valt het kruis zo zwaar te dragen en dan verlangt u naar de dag waarop u al uw angst en lijden in Jezus' handen leggen mag. Maar als hij dan vertoeft te komen, de dagen tot een kwelling zijn, de nacht u als een vijand aanvalt zonder erbarming voor uw pijn, leg dan uw hand op Gods belofte. Hij zal er zijn, waar u ook bent. En als u zelf niet meer kunt bidden, is het de Geest die onderkent dat u benauwd wat kan vertroosten. En zij het lang of kort van duur, hij is nabij en zal u sterken. Ja, hij zal in uw stervensuur u moe gestreden ogen sluiten, tot u ze opent in het licht. En u uw heiland zult ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht.

een stralend licht. Iemand zijn waar het licht doorheen straalt. Zo wil ik voor anderen leven.

iemand zijn waar het licht doorheen straalt, als door vensters, wijd geopend, met de zwakken en verkilden, op een nieuwe lente hopend. Ik zie links en rechts de barsten, scheuren die maar moeizaam helen, van verdroefden die vereenzaamd nergens zorgen kunnen delen. Iemand zijn waar het licht doorheen straalt, daarvoor laat ik mij gebruiken, zodat door een golf van aandacht bloemen van de hoop ontluiken. Het is mijn licht niet, noch mijn liefde, maar God wil het met mij delen. Het is zijn kracht die door mij heen straalt, als een warmtebron voor velen.

Sta op en schitter. Sta op en schitter als kaarslicht in de nacht. God heeft aan jou eens het schoonste toegedacht. Je bent een glanslicht, een parel in zijn troon, een kind van boven door het offer van zijn zoon. Sta op en schitter en richt je naar het licht. Daar toont de Heer jou zijn vriendelijk aangezicht. Verbreek de sluier van zorgen, pijn en leed, zodat je hart toch in God geborgen weet. Sta op en schitter in deze donkere nacht, waarin de Heiland verlossing heeft gebracht. Jij mag een baken van licht zijn overal, waar men de liefde en vrede zoeken zal.

Alleen met u, Heer, kan ik leven. Heel dicht bij u, Heer, wil ik zijn. Ik ben alleen en bang in het donker. Alleen bij u, Heer, wil ik zijn. Alleen met u, Heer, wil ik leven. Heel dicht bij u, Heer, wil ik zijn. Ik heb geen moed, ik zie geen uitweg. En mijn geloof is maar zo klein. Alleen bij u, Heer, zal ik leven. Voor altijd bij u mag ik zijn. Dan is het feest. Een eeuwig leven. Altijd bij u, Heer, zal ik zijn.

God, de wereld is zo donker. God, de wereld is zo ziek, vol van duisternis en leegte, vol van angst en van paniek. God, er is zoveel ellende, en ik weet dat u het ziet. Laat het toch niet langer duren, vertraag uw komst, o Heer, toch niet. De wereld bloedt uit duizend wonden, zoveel verdriet en zoveel rouw. Hou ons vast, Heer, wij verdrinken. Red ons, Jezus. Kom, toch gauw.

U hebt kunnen luisteren naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794 de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Ik wens u God zegen toe. Dit programma werd gemaakt door Johannes Veldkamp. Leven en gezondheid, tot volgende.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het land van Maas en Smaal. Een ontmoeting met ondernemers uit de regio. Uw gastvrouwen zijn Maria Maas en Sandra Smaal.
1: Zo, Maas.
2: Zo, Smaal.
1: Daar zitten we weer in de studio. En de studio die een enorme opknapbeurt heeft ondergaan. Het is inderdaad weer leuk om terug te zijn. Wat vind jij?
2: Ik vind het leuk. Ik vind de studio prachtig geworden. Je zou echt eigenlijk zeggen, iedereen kon kijken. Hij is zo mooi gemaakt. Ja, en nou gaan we weer met bedrijven en organisaties aan de slag, hè?
1: Ja, zeker. Na een uitstapje naar de VMI, waar we een uitzending op locatie hebben gemaakt en twee ronde tafelgesprekken ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen, zijn we weer terug in de studio en gaan we weer in gesprek met bedrijven en ondernemers uit de regio. En vandaag hebben we een lokale ondernemersfamilie die eigenlijk in Heerde en Epe werkzaam zijn of actief zijn. Eet jij eigenlijk wel eens een gebakje?
2: Ik ben eigenlijk niet van zoet. Maar de fruitgebakjes, de vruchtengebakjes van Kamphorst, die vind ik zo lekker. En Jan, mijn partner, is heel gek op, de hazelnootgebakjes. Maar ik eet liever hun kaasvlindertjes.
1: En Jan vindt die schuimbollen, die grote hazelnoten, of die kleine?
2: Nee,
1: de hazelino's.
2: Ja.
1: Wat leuk. Nou ja, wat vind ik eigenlijk lekker? Het ouderwetse kasteeltje met marspijn, dat vind ik altijd heel erg lekker. Maar de hazelnoten schuimbol en de sloffen.
2: Ik wou net zeggen de aardbeiensloffen. Geweldig.
1: En weet je wat eigenlijk zo leuk is? Recent is banketbakkerij Kamphorst weer terug in handen van de familie Kamphorst gekomen. En eigenlijk ben ik wel heel nieuwsgierig naar hun verhaal. Dus daarom hebben we vandaag Emma en Wouter Kamphorst in de studio. Welkom. En fijn dat jullie ondanks de oranje drukte, want het is natuurlijk een enorme gekke week zo, en dat jullie te gast willen zijn. En hoeveel tompoesen hebben jullie eigenlijk gemaakt?
3: Ik heb ze niet allemaal geteld, maar het waren er heel veel.
1: Heel veel, ja.
3: Ja, we zijn om 2 uur begonnen en we zijn doorgegaan tot 11 uur, geloof ik.
1: Zo, nou, dus ze waren weer heerlijk, hoor.
3: Ja, goed om te horen.
1: Ja. Wie zijn Emma en Wouter Kamphorst? Kunnen jullie iets over jezelf vertellen?
4: Zeker. Ik ben dus Emma Kamphorst, 25 jaar oud en geboren en opgegroeid hier in Heerde. Naar de Noordgouw geweest en vervolgens de opleiding Hogere Hotelschool in Leeuwarden gevolgd. En daar een hele leuke studententijd gehad. Naar het buitenland geweest en uiteindelijk mijn stage en mijn opleiding afgerond in Amsterdam. Dus veel ervaring opgedaan in de horeca en de evenementen. En vervolgens toch besloten dat ik Heerde wel een hele fijne plek vond om te wonen. Ja, dus teruggekomen naar het kleine dorpje. En daar woon ik ook nu, samen weer bij mijn ouders en met Wouter.
1: Gezellig.
4: Ja, zeker. Bevalt goed.
1: Leuk.
4: Ja, en toen op een gegeven moment is het balletje gaan rollen en kwamen de plannen. En werk ik intussen dus bij banketbakkerij Kamphorst.
1: Super, hartstikke leuk. En jij, Wouter?
3: Ik ben dus Wouter Kamphorst, 21 jaar oud. Ik heb in Epe op school gezeten, heb ik mijn middelbare school gedaan. Toen had ik de droom om een eigen pannenkoekhuis te beginnen. Dus ik ben de koksopleiding toen gaan doen. Die heb ik afgerond. Maar toen dacht ik toch van, mijn vader is banketbakker, mijn opa is banketbakker geweest. Ik ga ook die opleiding doen. Dus dat heb ik daarna gedaan. Tijdens die opleiding kwam een docent naar mij toe voor het vragen of ik mee wil doen aan een wedstrijd. Dus die heb ik aangepakt, die kans. Toen werd ik eerst Nederlands kampioen, daarna Europees kampioen. En in maart dit jaar ben ik nogmaals Nederlands kampioen geworden.
1: Nou, geweldig. Nou, straks komen we daar op het vervolg nog uit. En je werkervaring met bakken, natuurlijk vanuit de familie. Maar heb je bij andere banketbakkers gewerkt of puur vanuit de opleiding?
3: Ik heb dan een BBL-studie gedaan. Mm-hmm. Dus dat is 4 dagen werken en 1 dag naar school. Die heb ik gevolgd bij Kamphorst ook. Dus daar heb ik mijn studie gedaan. En ik heb in december vorig jaar heb ik stage gelopen in Vught bij Patisserie de Rauw. Een van de betere in Nederland.
1: En merk je daar weer dat de mensen van een ander soort gebak houden? Merk je een verschil in regio?
3: Ja, dat is wel heel anders. Voornamelijk heel strak en dan mag je echt heel lang doen over een gebakje.
1: Okay.
3: Daar werk je met 25 man. Dus je hebt ook alle tijd voor het gebakje.
2: Maar ik ben zo benieuwd, hoe kom je nou van pannenkoeken naar banketbakken? Ik snap je familietraditie, maar waarom was het eerst een pannenkoekenhuis?
3: Ja, dat weet ik ook niet, maar ik heb het gezegd sinds dat ik jong ben. Zover ik weet, zei ik dat vroeger al. En die droom had ik.
2: Maak je nog steeds vaak pannenkoeken?
3: Ja, maar dan voor de familie.
4: Hele lekkere.
2: Een hele bijzondere. Ja, vertel hem, maar wat voor pannenkoeken maakt hij?
4: Hij maakt hele lekkere spek- en kaaspannenkoeken.
2: Oh, die zijn ook het lekkerste.
5: Favoriet.
2: Hé, hey, maar jouw leeftijd?
3: 21.
2: En nog steeds ook op school?
3: Ja, dat klopt.
2: En Nederlands kampioen en Europees kampioen?
3: Ja.
2: Nou ja, we gaan er straks nader op in, hè? Maar dit is wel... Ik ben heel nieuwsgierig.
1: Dit ging over jullie. Kunnen jullie iets meer over de geschiedenis van banketbakkerij Kamphorst vertellen? Waar is het ooit begonnen? Met wie is het ooit begonnen?
3: Waar de plek waar nu de bakkerij zit, dat gaat al heel ver terug. Er zit al sinds 1800 nog wat zit er al een bakkerij. Toen de tijd van Arks, toen kwam een familie Kwak, geloof ik. En daar hebben onze opa en oma het van overgenomen.
1: Okay,
3: en dat was in 1973.
1: Okay. En jouw ouders, hebben die ondertussen nog in de banketbakkerij gezeten?
3: Iets voor 2000 hebben ze een aantal jaar in de banketbakkerij gezeten, samen met mijn opa en oma.
1: Ja.
3: Maar toen met problemen met personeel en moeder werd zwanger, toen hebben ze gezegd van, we doen het van de hand.
1: Ze hebben gewoon een keuze gemaakt, we gaan voor het gezin. En jouw opa die heeft toen de bakkerij verkocht.
3: Ja, toen is het verkocht aan de familie Veldhuizen, broer en zus. En die hebben het 25 jaar ruim gedaan.
1: Zo.
3: En toen kwamen ze bij ons met de vraag of wij het weer terug wouden overnemen.
1: Nou, geweldig.
3: Ja.
1: Leuk. Nou, daar is denk ik Epe, Heerde en omgeving heel blij mee.
3: Ik hoop het.
1: Jij met de kaasvlinders, ik met de schuimbollen.

0: Nou, jullie vertelden in 2000, geloof ik, hebben jullie ouders besloten om de zaak te verkopen.
1: Ja, klopt.
0: En meneer Herco Veldhuizen, werkte die toen in het bedrijf bij jullie?
1: Nee, mijn opa en oma en ouders zijn toen op zoek gegaan naar een koper. En dat gebeurt dan vaak landelijk. En toen hoorden zij over dat dit bedrijf te koop zou komen. En toen is het vrij snel gegaan en is de overname in gang gezet. En hebben zij het overgenomen. Maar waren dus volkomen onbekend. Kwamen oorspronkelijk uit de omgeving van Baarn.
0: En je opa en oma hebben zich toen helemaal teruggetrokken? Waren die al een pensioen toe?
1: Ja, oma die was al met pensioen en opa die was ook een vakidioot. En die vond het nog erg leuk om een dagje per week bleef werken. En mijn vader is toen ook destijds blijven werken. En die werkte gewoon fulltime mee in de bakkerij. Dat heeft hij de afgelopen 25 jaar gedaan.
0: En heb je wel eens van hem gehoord hoe dat was? Want het lijkt me toch best heel moeilijk als het eerst het bedrijf van jouw familie is en dan verkoop je het, het wordt van een ander en jij bent in loondienst. Hoe was dat voor hem? Heeft hij daar wel over verteld?
2: Daar heb ik papa eigenlijk nooit zo over gehoord. Hij kreeg veel vrijheid en hij mocht dingen bedenken. En als Herco er niet was, dan nam hij die rol op zich. Dus ja. Het voelde denk ik ook voor papa nog steeds wel als een familiebedrijf.
0: En hoeveel mensen werken er ongeveer in de bakkerij naast jullie als familie dan?
2: In de afgelopen 25 jaar is het best wel uitgebreid. Mijn opa die had denk ik rond de 15 mensen in dienst.
0: Zoveel nog?
2: Ja,
1: ik denk misschien wel minder nog.
2: Ja, misschien nog wel minder.
1: 10.
0: Ja.
2: En nu zitten we op 30 mensen.
0: En een jaar of 10, 15 terug is er ook een dependance, een winkel in Epe geopend.
2: Ja, dat klopt. Een filiaal in Epe. Dat hebben de broer en zus Veldhuizen hebben dat daar begonnen. Daarvoor hebben ze ook nog een winkel in Hattem gehad. Maar die hebben ze later van de hand gedaan. En toen kwam de Albert Heijn in Hattem erbij. Zo hebben ze hier en daar veel uitgebreid.
0: Hey, en volgens mij, hè, jullie bedrijf, jullie bakkerij, banketbakkerij, is lid van het patisseriecollege.
1: Ja, dat klopt.
0: En volgens mij, het klinkt voor mij als dat een hoge titel in de banketbakkerij is. En is dat zo? Is dat iets bijzonders, lid zijn van het patisseriecollege?
2: Ja, het is een groep met banketbakkers en ook sommige gemengde bedrijven, dus met brood en banket, die voor een bepaald niveau staan en die graag
1: kennis willen delen. En ook samen niet alleen de kennis, maar ook inzichten binnen het bedrijf en de bedrijfsvoering met elkaar delen en productontwikkeling doen. Dus dat zorgt ervoor dat wij ook hele actuele producten kunnen aanbieden. Mooie foto's, veel beeldmateriaal wat ze ook bij ons aanleveren. En ja, er zit een enorme groep ervaringsdeskundigen. En zeker voor ons nu ook een hele mooie kans om daar informatie te inwinnen. En
3: precies, kun je heel veel van leren.
1: Ja.
3: En moet het gebak dan, of wat jullie maken, bakken, moet dat ook aan een bepaalde standaard voldoen? Zijn er kwaliteitseisen aan verbonden?
2: Om erbij te komen word je in eerste instantie heel je bedrijf moet dat goedgekeurd worden door de hele groep. Het zijn 75 bedrijven. Die worden verdeeld in kleinere groepjes en die gaan in 2 jaar tijd langs elkaar. Dus dan wordt het beoordeeld op kwaliteit en hoe het eruit ziet en de uitstraling.
0: En worden er wel eens bedrijven uitgegooid?
2: Soms wel, want er is een bepaalde standaard. Als er een winkel heel erg verouderd is, dan wordt dat wel aangegeven van doe daar iets mee.
0: Je moet nu echt je best doen, anders dan krijg je te weinig punten de volgende keuring.
2: En dan komt het ook wel eens voor dat iemand wordt uitgesloten. Ja.
1: En het is ook wel leuk, want het patisseriecollege gaat ook al jaren terug. En dat is dus ook al toen onze opa en oma de winkel hadden, bestond dat dus ook al. En ja, toen was dat natuurlijk anders dan dat nu is. Maar die groep ervaring en het vakmanschap delen, dat was toen ook al. En dat is, vinden wij heel bijzonder dat wij dat nu nog steeds daar lid van mogen zijn.
0: Ja, dat geloof ik. En dan vraag ik me af, hè, van jullie zeiden al, daar deel je met elkaar kennis en ervaring en daar wordt ook productontwikkeling gedaan. Maar je maakt ook misschien af en toe een heel nieuw eigen taartje, een recept, iets. Hoe gaat dat in zijn werk? Weet je, ik heb het wel eens van Johnny Boer gezien, hè? Wel, hoe daar dan een nieuw gerecht ontwikkeld wordt en hoe ze allemaal proeven en meekijken. En vertel eens, hoe gaat dat bij jullie? Daar ben ik zo nieuwsgierig naar.
2: Ja, je begint met een idee die je wil gaan ontwikkelen. Je gaat testen, je gaat het met de medewerkers om tafel. Ik zeg van, hebben jullie nog goede ideeën?
0: Vertel er eens één waar je bijvoorbeeld het laatste jaar mee bezig bent geweest. Of die je nu in je hoofd hebt.
2: Toevallig was vanuit het patisseriecollege 2 weken geleden was het beste gebakje van Nederland. Daar moest iedereen aan meedoen. Dus dan moest je innoverend en ook technisch haalbaar in de bakkerij een gebakje maken. Dus toen hebben wij bedacht een mango met banaan en amandelbodempje.
0: Ik vind mango ook zo lekker.
2: Heerlijk. Ja. Ja.
1: Maar wij zijn op zoek naar een lekker fris gebakje. Een zomers gebakje. En toen zijn wij zelf gaan nadenken van wat vinden wij lekker. Wat zijn ook smaken die mensen tegenwoordig graag willen. En die wij nog niet in het assortiment hebben. En toen kwamen we eigenlijk vrij snel op passievrucht en mango. Dat we dat heel erg lekker vinden. En op die manier zijn we erover na gaan denken.
0: Hoe gebeurt dat dan? Is dat 's avonds thuis bij jullie... met vader en moeder samen? Of gebeurt dat echt in een groepje in de bakkerij?
2: Daar proberen we zo goed mogelijk iedereen bij te betrekken. Ook omdat je dan, ik denk ook een beetje teambuilding dan hebt. Mm-hmm. Om er samen over na te denken.
0: Dus jullie zitten aan het praten en van, we gaan daaraan meedoen. We denken aan dit en dat. En dan, hoe gaat zo'n gesprek dan? Want dan denk ik, dan hebben we passievrucht en mango. Nou, klaar.
2: Ja,
0: maar dat zal vast wel meer zijn...
2: Wij vonden vooral dat mango en passievrucht, dat zie je tegenwoordig overal. Dus wij houden iets speciaals ook nog bij in. Toen dachten we, wat past daar nou bij? Dus toen zijn we gaan experimenteren en toen kwamen we op banaan. Dus een beetje dat zoetige met dat zure en dat hangt elkaar heel goed op.
0: En experimenteren, ik neem aan, je moet dagelijks al het gebak maken. Daar zijn je ovens voor. Heb je dan een aparte oven waarin je gaat experimenteren en maak je er dan 5 verschillende en allemaal proeven? Ik ben er zo benieuwd naar.
1: Dit gebeurt vooral in de avonduren. Als Wouter, die houdt er wel van om 's avonds nog even het een en ander uit te proberen. En dan mag ik even proeven.
3: En wat voor een bodem hebben jullie? Of tenminste, is het meer een bavarois-achtig gebakje? Of wat voor een beeld moeten we daarvan hebben?
2: Het was een meer bavarois met een bodempje van amandelcrunch. En licht gezouten, dus dan dat zoutige met dat zuur en dat zoete, dan heb je eigenlijk heel het mondgevoel heb je rond. Daar zijn we naar op zoek.
3: Nou, heerlijk.
2: Ja.
3: Heerlijk.
2: Vonden wij ook. Helaas niet gewonnen.
0: Niet gewonnen?
2: Nee.
0: En wel een eervolle vermelding gekregen?
2: Nou, het zijn 75 bedrijven, maar we hadden wel hoog gescoord in de...
0: En komt die dan in het assortiment?
2: Nu met oranje gebak was het een beetje lastig te implementeren.
0: Ja, dat snap ik.
2: Maar wie weet in de toekomst.
0: Nog even eerst bij Wouter, dan wil ik van Emma ook allemaal dingen weten en zo. Maar Wouter Boel, jij gaat nog naar school.
2: Dat klopt.
0: BBL, hè? Opleiding, dus 4 dagen werken en 1 dag op school. En dan hoor ik van prijzen gewonnen en nu weer zo'n iets ontwikkelen. Wat kunnen ze jou leren op school?
2: Ja, dat is een lastige. In de praktijk heb ik nu een vrijstelling gekregen, omdat ik dan zoveel wedstrijdervaring heb. Maar als ik dan een keer in de praktijk sta, dan komt het nog wel eens voor dat de leraar vraagt van, wil jij het even voordoen aan de klas? Want ik kan het op die manier zoals jij het doet, kan ik het niet. Dus dat is dan wel een compliment en ook wel, denk ik, een beloning voor het werk.
0: Ja, dus eigenlijk, je wilt je diploma nog halen.
2: Ja, daar gaat het om het papiertje.
0: Om het papiertje, ja. Maar als je al zoveel prijzen hebt gewonnen, blijft dat papiertje toch belangrijk?
2: Ik vond voornamelijk het papiertje belangrijk, omdat in de opleiding zit praktijkopleiderscursus. En ik kan dus daarna mensen opleiden voor dit beroep.

0: Emma, jullie hebben net verteld, hè, in de tijd van opa en oma al nou, misschien 10, 15 mensen in dienst. Nu veel meer. En er kwam een lunchroom bij, er kwam een filiaal, een dépendance bij. En wat is jouw rol in het bedrijf, in de winkel? Hoe noemen jullie het zelf? Onze zaak of hoe heet dat?
1: Onze zaak, de banketbakkerij. Ja. Nou, het begon natuurlijk allemaal bij Wouter. Die werd gevraagd door de oud-eigenaren van, zou jij interesse hebben om het bedrijf over te nemen? En dat is natuurlijk heel logisch, omdat hij banketbakker is. En toen zijn we daar eigenlijk thuis heel erg over gaan praten en werden we allemaal wel heel erg enthousiast van het idee. En toen had ik zoiets van, eigenlijk wil ik ook wel een rol betekenen binnen dit bedrijf. En mijn kracht is absoluut niet in de bakkerij. Maar ik vind het wel ontzettend leuk om met klanten te werken. Ik heb ook altijd een bijbaantje bij Bakkerij Jonker hier in Heerde gehad. Dus ik wist wel een beetje wat het inhield. En ik vind ook de administratieve kant heel erg

0: in Epe.
1: Ja.
0: Dus op die manier verdelen we dat. En daarnaast, ja, op de achtergrond zijn we veel meer bezig met de producten die in de winkel komen.
1: Ja.
0: En ja, mijn moeder vindt het bijvoorbeeld ook heel erg leuk om de etalages mooi te maken, de producten mooi te verpakken. Dus op die manier hebben we denk ik allemaal wel onze eigen specialiteit,
1: ja, mooi,
0: waar we goed
1: bijzonder
0: in zijn en leuk vinden. Ja.
1: Leuk. Mooi familiebedrijf. En de lunchroom.
0: Ja, ja, dat zien wij altijd een beetje, dat hoort
2: dat
0: bij
2: klinkt,
0: de winkel.
2: Dat klinkt bijna als de winkel, terwijl het ook weer een hele aparte tak van sport is.
0: Klopt, ja. En gelukkig hebben we ook heel veel winkeldames die natuurlijk zowel in de winkel staan als in de tea room de klanten bedienen. En loopt dat heel mooi in elkaar over. En kunnen we daar, vind ik het een hele mooie toevoeging dat we daar direct kunnen zien hoe de mensen van onze gebakjes of van onze sozijsbroodjes genieten.
2: En wat ik me dan afvraag, hè, van hoeveel mensen zijn er nu dan die bij het totaal bij jullie werken?
0: En nu zijn er bijna 30 mensen bij ons in dienst, dus dat is een hele club.
2: En wie beschouwen zij als hun werkgever, hun baas? Wie geeft de opdrachten aan het personeel? Wie verdeelt het werk? Wie doet personeelsaangelegenheden?
3: Die 30 zijn weer onderverdeeld in bakkerijen en dan de winkel. Dus voornamelijk de bakkerij wordt aangestuurd door mij of papa. Maar voornamelijk papa, omdat hij zoveel ervaring heeft. En ja, er al zo lang werkt, dus iedereen ook hem het langste kent. En de winkeldames worden voornamelijk aangestuurd door Emma en mama.
0: Ja, zo hebben we dat inderdaad goed verdeeld.
1: En ik zie de laatste tijd ook veel voorbij komen op social media van jullie allebei. Dus daar zijn jullie goed mee bezig. Wie is daarvoor verantwoordelijk?
0: Ja, die rol... ik had van tevoren niet echt helemaal een beeld bij wat zo'n social media account onderhouden nou echt inhoudt. En het is natuurlijk best wel wat om elke keer weer wat te verzinnen om te posten. Maar verrassend genoeg gaat dat me goed af en vind ik het heel erg leuk om te doen vooral. Ik heb goede modellen in de bakkerij, daar mag ik ook leuke foto's van maken. Ja. En de reacties die ik erop krijg zijn ook ontzettend positief. En vooral voor ons, wij zijn opgegroeid in die bakkerij. Ja. Ondanks dat het niet meer in de familie was, kwamen we natuurlijk wel eens... bij mijn vader in de bakkerij om het hoekje kijken of gingen we samen taart maken of koekjes bakken. Dus voor ons is dat heel gewoon, maar voor heel veel mensen hebben geen idee wat er allemaal gebeurt. Dus ik vind het leuk.
1: Nee, zeker. Wat ik zo zie, de foto's die gemaakt worden en die jullie laten zien, of soms een filmpje. Ja, dat is heel leuk voor de buitenwereld om te zien wat er eigenlijk gebeurt of wat er achter zit.
0: Ja.
1: Op welke social media kanalen zijn jullie actief?
0: Ja, momenteel vooral Instagram en Facebook. Daar posten we zowel berichten op als stories. Ja. En inderdaad een kijkje achter de schermen geven. En ook te laten zien van bijvoorbeeld nu zijn de aardbeienslofjes weer volop verkrijgbaar.
1: Ja.
0: Dus dan vinden we dat ook leuk om op die manier een beetje aandacht aan te geven.
1: Ja, hartstikke leuk hoor. Ga er vooral mee door. En LinkedIn, zitten jullie daar ook op? Of echt Facebook en Instagram?
3: Nog niet.
1: Nog niet, nee.
2: En dan wat mij ook puzzelt, want ik denk altijd van bakkers en dat beroep, dat was onder andere zo zwaar, omdat ze voor dag en dauw om 4 uur aan de slag gingen. En jullie vertelden net al eventjes een keer van met de tompoezen ging ik om 2 uur beginnen.
3: Ja, klopt.
2: hoe ziet normaal jouw werkdag eruit? Wat voor uren maak je dan?
3: Normaal gesproken zijn onze werkdagen van 5 tot 3. En daarnaast begint niet iedereen dan om 5, maar dan begint er ook een club om 6. Zodat je niet iedereen meteen aan de slag hebt, want dan heb je te weinig werk om aan mensen te geven. Maar dan werken er dus ook nog een paar van 6 tot 3. En op woensdagmiddag zijn we vrij. En op zaterdag beginnen we om 4 uur en zijn we om 11:30 klaar.
2: En hoe laat ga je dan naar bed?
0: Wouter gaat te laat naar bed.
3: Ja. Het komt ook wel eens voor dat wij dagjes hebben van 5 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds.
2: Ach, jongen toch.
0: Ja. Echte vakidioten.
3: Hoort erbij.
2: Ja, maar jij geniet ervan, hè?
3: Ja, ik krijg er ook energie van, dus.
1: En ik zag dat jullie ook meer met brood bezig zijn.
3: Ja.
1: Met deze brood. En ik zag ook inderdaad op social media heerlijke amandelcroissantjes voorbij komen. Daar zijn jullie ook mee bezig om dat meer te ontwikkelen, om meer mee te doen?
3: Dat idee kwam eigenlijk nadat ik Europees kampioen werd. Toen zeiden we van hoe mooi is dat om dat meteen te bundelen in het bedrijf.
1: Ja.
3: Dus daar zijn we vanaf januari meteen mee begonnen. Voornamelijk dezenbrood en croissants, omdat wij dat een een verrijking vinden van een banketbakkerij.
1: Nou, zeker weten.
3: En niet het standaard kadetje of een groot brood. Nee. Waar ook niks mis mee is. Maar daar staan wij minder achter als banketbakker.
1: Nee, zeker. Nou, ga vooral maar met die

0: Wat ik me ook afvraag is... je kunt nooit precies al je gebakjes verkopen.
1: Ja, dat lukt aardig goed. Altijd.
0: Ja, want hoe lang mag je het in de winkel? Ja, dat hoef je niet precies te zeggen, hoor. Laten staan. Maar wat doe je met al dat gebak wat je toch niet kwijt kunt?
1: Ons gebak is elke dag vers.
0: Ja.
1: En de ervaring van onze vader is zo goed, termate goed, dat hij elke dag kan inschatten hoeveel het is. Als het te weinig is en het is om 12 uur bijna op, dan gaan we gewoon bijmaken.
2: Ja. Puur op basis van ervaring.
3: Ja. Zodra hij ziet wat voor weer het wordt, of het vakantie is of niet, of er feestdagen aankomen, afhankelijk van allerlei verschillende factoren, weet hij precies van oké, vandaag gaan we zoveel maken.
0: En jullie maken daar logboeken van of slaan jullie dat in je hoofd op?
3: Nou, we hebben tegenwoordig hele goede kassasystemen, dus die doen een hoop voor ons. Dat geeft heel veel inzicht van hoeveel gebakjes hebben we deze dag verkocht, of kunnen we even terugkijken van hoeveel was dat 3 weken geleden. Dus daar halen we inderdaad veel informatie uit.
0: En dan een andere vraag die me ook wel puzzelt. Ik heb al gezegd, ik ben niet zo hard van zoet. En ik was vroeger heel dik en moest ik heel veel afvallen. Dus ik had nooit gebakjes en zo. En ik ben dus niet van zoet. En dus ik vind dingen heel snel erg zoet. Maar ik hoor ook wel van andere mensen van... Kamporst is eigenlijk nog wat te zoet. En volgens mij is er wel een ontwikkeling dat gebak minder zoet gemaakt wordt. Klopt dat of zie ik dat verkeerd?
1: Dat is niet alleen bij ons, maar dat zie je ook bij de grote keten. Zoals een Daybeek, dat is een leverancier van slagroom. Die gaat zijn vorige zoete slagroom gaat steeds verder in percentages naar beneden in suiker. En wij zoeten zelf onze slagroom en wij zetten die trend ook door.
0: Dus dan ben je dan bewust mee bezig dat mensen niet ineens denken van het is niet lekker meer, maar dat je hele kleine stapjes het minder zoet maakt? Nou,
1: dat is nu niet zozeer, maar ik denk in vergelijking tot vroeger dat het wel steeds minder zoet wordt. Maar nu, onze regio die houdt ook niet zo erg van zoet, maar als je naar een Urk of Kampen gaat, daar is de slagroom volgens mij veel zoeter.
0: Wat leuk.
1: Ja, dat is per regio verschillend. Ja. In Urk is het veel zoeter.
0: Ja, ik vind Engels en Ierse slagroom wel lekker, want die is echt veel minder zoet dan dat merk ik dan.
2: Ja, en de Duitse slagroom zit volgens mij helemaal geen suiker in.
1: Nee, daar zijn we helemaal geen fan van.
0: Oké, hey, Sandra, ga jij verder over de wedstrijd?
2: Ja, ik heb vernomen dat er dus een WK-boulangerie in Shanghai is in september. En jij mag daar aan meedoen, Wouter.
1: Klopt.
2: Kun je eens uitleggen hoe die weg naar dat WK, hoe van begin tot het eind, hoe dat is?
1: Ja, dat is goed. Dat begon eigenlijk toen ik de opleiding deed tot banketbakker. Toen kwam een docent die broodbakkers les geeft, kwam naar mij toe. En die zegt van, ik zie jou werken en hoe gestructureerd jij dat doet. En ik denk, jij hebt een klas vol broodbakkers. Waarom kies je daar niet iemand uit? Maar hij zegt, ja, die zijn veel lomper en die kijken niet zo nauw. En ik denk dat een banketbakker, die kan ik dat wel aanleren. Want van een banketbakker kan ik wel een broodbakker maken, maar van een broodbakker geen banketbakker, omdat dat zo ver uit elkaar ligt.
2: Dus iets minder gedetailleerd is een broodbakker.
1: Klopt, en iets minder gestructureerd, maar die zijn in andere dingen weer goed. Ik wil niet helemaal slecht praten. Dus toen ben ik gaan trainen daarvoor. Toen heb ik in 3 maanden tijd heb ik leren croissantjes maken en deze brood maken. En dat pakte best goed uit. Toen werd ik Nederlands kampioen. En toen ben ik gaan trainen met de veel goede bakkers in Nederland. Voor het Europees kampioenschap. Want dat was dan het vervolg van het Nederlands kampioenschap. Dat was in Denemarken het EK. In Herning. Ik ging er met open vizier in. En ik had nooit gedacht dat ik eerste zou worden. Ik vond het al een hele prestatie dat ik daar stond. Voor iemand die net een paar maand croissantjes kon maken.
2: Ja, precies.
1: En je staat natuurlijk tussen de Fransen, die natuurlijk een traditioneel broodland zijn, en de Duitsers, die heel goed zijn met brood. Maar toen won ik daar ineens.
2: En wat geweldig, wat leuk, wat een eer.
1: Ja, vooral een eer.
2: Ja.
1: Ik had het nooit verwacht en het was echt gek huis.
2: Ja, leuk.
1: En toen kwam ik terug in Nederland en toen zei eigenlijk degene die mij had getraind richting het EK, die vroeg aan mij van, zou je niet gewoon nog een keer meedoen met een Nederlands kampioenschap en dan kijken of je door kan naar het WK? Nou, dus dat heb ik gedaan afgelopen maart. En toen ben ik weer Nederlands kampioen geworden. Dus nu mag ik door naar het WK in Shanghai.
2: Wat moet je doen op zo'n WK? Krijg je een opdracht of moet je zelf iets inbrengen?
1: Ik krijg 10 weken van tevoren. Het is in september krijg ik de opdracht. Daar staan de meeste dingen in, zoals gewichten en voorwaarden die ik mag doen in mijn recepten. Dus dat kan ik allemaal uitwerken, de ideeën. Maar verder zitten er ook nog veel mysteries in die ik daar pas krijg. Dus daar moet ik dan op inspelen.
2: Een beetje zoals Heel Holland Bakt, maar dan op internationaal en heel groot niveau.
1: Zoiets.
2: Ja. Nou, maar wat leuk.
1: Ja.
2: En heb je voor jezelf al dingen bedacht van, nou, dat zou ik graag willen. En dat wil ik van mezelf laten zien.
1: Nou, dat is vrij lastig, omdat je krijgt een thema mee in de opdracht. En in dat thema ga je alles uitwerken tot een eindproduct. Dus ik kan nu wel iets bedenken, maar ik weet niet of dat strookt met het thema.
2: En waar ligt jouw kracht?
1: Ik denk voornamelijk in de croissants en de finoiserie, om dat mooi te zeggen. Dat is de brioche, de croissants en dat soort dingen. Omdat dat veel heel fijn werk is. Je moet netjes toeren met de boter, dat dat allemaal netjes ertussen zit. En daardoor doe ik iets minder goed op dezenbrood en stoofbroden.
2: Ja, want dat toeren, hè, waar je het over hebt, dat is dus als je bladerdeeg maakt. En daar gaat ook tijd overheen. In verschillende, dat moet in verschillende etappes, toch?
1: Ja, je maakt een dag van tevoren maak je al deeg. En dat laat je dan een hele nacht in de koeling liggen. Dus dan zit er heel goed de kou in, want anders is het niet te verwerken. En dan smelt ook je boter. En na een dag in de koeling kan je je boter daartussen gaan toeren. En dan wil je zorgen dat je 12 laagjes hebt. Dus dan is het een keer in 4 vouwen en daarna nog een keer in 3. En dan heb je 12 laagjes.
2: Ja, heerlijk. Ja. Wat anders dan een pakje van Koopmans.
1: Ja.
0: En ik las ook volgens mij, want er stond een stukje over in de Schaapskooi, dat je dan ook 2 meesterboulangers jou begeleiden en met jou de voorbereidingen of doen. Klopt dat iets wat ik dacht?
1: Ja, klopt. Ja, omdat het nu vanuit Nederland gaat, wil elke bakker in Nederland wil je wel helpen. En vanuit de wedstrijdorganisatie is er 1 iemand sowieso dicht betrokken daarbij. En die bouwt een heel netwerk omheen. Dat is meester boulanger Hiljo Hillebrand. En die heeft eigenlijk Hans Som weer met mij geconnect. En daar is weer verder een netwerk van gemaakt. Dus zo worden er allemaal goede mannetjes om mij heen gezet.
2: Ja, precies. Je krijgt goede begeleiding daarin.
1: Ja, klopt.
2: Want goed.
1: Ja. Iedereen wil namelijk die titel voor Nederland.
0: En september komt het spannende moment dat de opdracht helder wordt.
1: 10 weken voor september.
0: En dan ga je met jouw begeleider samen fantaseren en denken van wat voor dingen kan ik dan daarin maken? En,
1: ja, dat klopt.
0: Want de verleden keer was de opdracht China en toen had je dingen met yin en yang en een heel groot brood gemaakt of zo. Vertel eens.
1: Klopt, dat is een showstuk helemaal gemaakt van brood. Weliswaar zonder gist, dus het rijst niet. Dus je kan het heel droog bakken, dus bijna steen. En dan kan je er eigenlijk hele sculpturen en beelden van maken.
2: Mooi hoor.
1: Ja.
2: Geweldig. Ik ben wel heel benieuwd. Daar gaan jullie toch ook wel iets over posten.
3: Ja, wij gaan met z'n drieën, mijn ouders en ik, gaan ook mee naar Shanghai.
2: Ja, geweldig.
3: Dus ik ga dat zeker vastleggen.
2: Ja, daar moet je bij zijn.

0: na de grote wereldwedstrijd waar je aan gaat deelnemen. Maar stel dat je daar wint of het heel goed doet. Verandert dan jullie toekomst en jullie plannen?
1: Ik denk dat we misschien wat drukker krijgen met brood.
0: Meer brood maken.
1: Ja, maar ik vind het wel belangrijk dat het alleen maar op de zaterdag blijft. Want we blijven een pakketbakker. En het moet een verrijking zijn van het assortiment en niet het hele assortiment om het brood heen.
0: Want Emma, kun jij eens wat vertellen over hoe de toekomstplannen zijn? Praten jullie daarover? Zijn jullie daarmee bezig?
2: Ja, toen we zijn begonnen hebben we natuurlijk een heel ondernemersplan voor onszelf gemaakt. En daar stonden heel veel dingen in die we direct wat mee wilden. Maar hebben we ook wel nagedacht over wat wil je dan op de langere termijn uitvoeren. En nu zijn we momenteel natuurlijk net gestart en hebben we wat kleine dingetjes kunnen aanpassen al. Bijvoorbeeld de huisstijl, daar zijn we mee bezig geweest. En die heeft iemand ook voor ons ontwikkeld. En hebben we ook weer kunnen doorvoeren in de kleding van de winkeldames. En onlangs is onze luifel ook helemaal aangepakt. En zo doe je steeds in kleine stapjes, geef je denk ik steeds meer je eigen draai aan. En krijgt het ook steeds meer het gevoel dat het echt ons bedrijf is wat we hebben overgenomen, in plaats van dat het toch nog voelt alsof het van de oud-eigenaar is.
0: Hoe lang is het nu dan eigenlijk dat jullie met z'n vieren doen?
2: Sinds 1 januari, dus dat we zijn nu net 4 maandjes onderweg.
3: Ja, maar het is mooi dat jullie samen zo bouwen. Hè? Jij met het bakken, jij inderdaad met de uitstraling. Ja, wat voor plannen, wat voor mogelijkheden zie je daar nog meer in jullie zelf in de markt zetten?
2: Ik denk dat we vooral echt nog een grote droom is om ooit de winkel echt te veranderen. En Wouter vindt het ook heel erg mooi. En misschien kan hij daar zelf ook nog iets over zeggen. De chocolaterie is nu achter in de winkel in Epe, maar dat zie je niet. En ik vind het banketbakken en de chocolaterie echt een beroep wat gezien mag worden. En ja, echt een mooie ambacht. Dus ik denk dat het voor ons wel een droom is als we dat nog wat meer in onze winkels kunnen laten zien.
3: Ja, dus dat je eigenlijk, net zoals in bijvoorbeeld sommige restaurants, een open keuken idee hebt, dat je dat ook in de bakkerij terugbrengt.
1: Klopt. Dat heb je heel mooi bij Robert van Beckhoven. Dan loop je, voordat je de winkel inkomt, loop je langs de bakkerij. Kan je langs. Het is helemaal glas. Dus dan kan je de bakkerij in kijken, zie je mensen werken. Dat vind ik wel een mooi iets. Dan zien mensen ook wat het allemaal inhoudt en hoeveel werk eigenlijk een gebakje is.
3: Ja, dat het inderdaad een hele kunst is dat wat je maakt, dat het niet alleen lekker is, maar dat het ook mooi eruit ziet. Ik denk dat dat wel een mooie aanvulling zou zijn inderdaad. En brood hebben jullie op dit moment alleen in Heerde. Is het de bedoeling dat jullie dat ook naar of in Epe gaan verkopen? Of houden jullie dat gewoon op zaterdag in Heerde?
1: Ja, dat is vrij lastig logistiek gezien, omdat ik heb maar een bepaalde capaciteit in de oven en ik moet dan 2 winkels bevoorraden. Ja. Dat red ik dan niet. Ja, dan moet ik altijd om 2 uur beginnen.
3: Nee, niet doen. Mensen lekker deze brood willen, komen ze wel naar Heerde.
1: Ja.
3: Heel goed.
1: Wie weet in de toekomst.
3: Ja.
0: William moest een ondernemingsplan maken, ook denk ik, om de overname te financieren.
2: Zeker.
0: Want dat is natuurlijk wel een heel bedrijf wat je weer moet kopen. En
2: ja.
0: Daar zal de bank ook bij betrokken zijn.
2: Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook wel iets heel moois dat onze ouders hebben gezegd. Kijk, wij waren enthousiast en zij waren ook enthousiast. Maar we hebben denk ik wel ook vooral te danken aan hun dat zij bereid zijn om die stap nog te zetten. En ons daarbij te helpen dat die mogelijkheid zich nu voordoet dat we het bedrijf hebben kunnen overnemen.
0: Brengt het op dit moment voldoende op om te kunnen zeggen van we kunnen volgens de voorwaarden die de bank heeft gesteld en alles kunnen we de stappen zetten en we zijn in goed vertrouwen dat dat goed zal gaan? Of is dat te vroeg naar een paar maanden?
1: Het gaat goed.
0: Het gaat goed.
1: Ja, het gaat goed.
2: Nee, wij hebben zelf een heel positief gevoel. En het bedrijf kennen we natuurlijk goed. En het was al een heel goed lopend bedrijf. En we wisten in dat opzicht waar we aan begonnen. En wij hebben nu alleen maar de eer om dat zo mooi te kunnen voortzetten. En wij zijn heel erg blij de positieve reacties die we krijgen. En de drukte in de winkels, dat is heel positief.
0: Nou, wat mij betreft, ik deel het, denk ik. En ik kom ook zeker brood kopen een keer op zaterdag.
2: Ja, hartstikke leuk. Helemaal welkom.
3: En hebben jullie nog ambities? Zijn er nog dingen die je wilt ontwikkelen of anders wilt doen?
1: Ik denk dat de grootste ambitie is misschien een beetje vernieuwing. Of modernisering in het gebakassortiment. Dat door te voeren, hebben we de winkels gedaan. En misschien de smaak hoeft niet te veranderen, maar misschien het oog wil tegenwoordig ook steeds meer. Mensen willen een plaatje, zien ze op Instagram. En ja, Misschien willen we daar meer naartoe. En ook investeren in de bakkerij om zo goed mogelijk en misschien beter te kunnen produceren.
3: En zie je daar nog uitdagingen in, problemen, beren op de weg?
2: Nou, wij mogen denk ik van geluk spreken dat we zo'n mooi team hebben die we ook hebben kunnen overnemen. Want in de bakkerijsector is een goede banketbakker vinden momenteel best wel lastig.
3: Ja.
2: En in dat opzicht zijn we gewoon heel erg blij met de banketbakkers en ook met de winkeldames die voor ons werken.
3: Ja.
2: Dat is echt de kracht. Maar om in de toekomst daar ook op in te spelen, is het gewoon belangrijk om te blijven investeren. En het jezelf in dat opzicht zo makkelijk mogelijk te maken.
3: Zouden jullie nog willen uitbreiden? Nog een ander filiaal erbij? Of andere vorm van uitbreiding?
1: Nou, eigenlijk niet.
3: Nee.
1: Nee, dat gaat toch ten koste van versheid, denk ik.
3: Ja.
1: Als ik dat zie bij collega's.
2: Ja,
3: nee, snap
2: ik. We vinden het belangrijk dat we er zelf zoveel mogelijk bij kunnen zijn. En zicht hebben op wat we verkopen. En ik denk hoe groter je wordt, hoe lastiger dat is om je aandacht te verdelen over meerdere filialen.
3: Dat is zeker waar.
2: Dus wij zien eigenlijk wel de kracht van...
3: Kwaliteit. Ja, heel goed.
0: Hey, als afronding ben ik nou wel heel erg nieuwsgierig wat jullie eigen lievelingsgebakjes zijn.
1: Dat is voor mij de pavlova met framboos en witte chocola.
0: Oké.
2: Ja, en voor mij, ik vind het aardbeiensloefje wel heel erg lekker. Hoe standaard die ook wel is, ben ik altijd blij als die er weer is.
3: Karamelslof, ook fijn.
2: Ja, daar zijn wij minder van zelf. Maar dat is wel een favoriet van velen. En in de winter ben ik heel erg fan van het skislofje. Dat is dan met kersen en met schuim. Op een slofbodem ook. En dat vind ik ook heel erg lekker.
0: Oké, nou, ik hoop dat jullie nog heel veel hele mooie, lekkere gebakjes kunnen maken. Wat jij?
3: Nou, dat hoop ik zeker. Hebben jullie dingen gemist in dit gesprek? Zijn er nog dingen die jullie graag kwijt willen aan de luisteraar? Van, nou, dat moeten ze echt weten.
2: Nee?
3: Nee. Nou, wij vonden het in ieder geval heerlijk om naar te luisteren. En we beginnen gewoon te watertanden hiervan. En wij zijn als Epenaren, Heerdenaren, Vaassenaren heel blij en trots eigenlijk. Omdat er twee jonge mensen zijn opgestaan die deze uitdaging aangaan. Dat is echt bewonderenswaardig en het is jullie van harte gegund. En we wensen jullie heel veel succes met jullie bedrijf. En Wouter, heel veel succes in september in Shanghai met de WK. Geniet van waar jullie mee bezig zijn.
2: Ja, dat gaan we zeker doen. We vonden het heel erg leuk dat we mochten komen vertellen over het bedrijf. Dank jullie wel.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïense leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit en het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: buien. Aan de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat de Ezelsociëteit uit Zeist. Ik praat hierover met directeur Hans Zegner. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Misschien wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl. En ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. En voordat we het eerste nummer gaan draaien, zal ik de Ezelsociëteit even voorstellen. De Ezelsociëteit in Zeist is de laatste toevluchtsoord voor verwaarloosde en afgedankte ezels die nergens anders meer terecht kunnen. Hier krijgen ze de rust en zorg die ze verdienen. Wat maakt dit dier nu zo uniek? En hoe herstel je het vertrouwen bij deze gevoelige dieren? En last but not least, wat is er nodig om dit mogelijk te maken? Dit en nog veel meer. We gaan beginnen met Bill Withers' Lovely Day. En in de tussentijd gaan wij contact leggen met Hans Zegner. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ga in gesprek met Hans Zichner, directeur van de Ezelssociëteit. En als het goed is, heb ik hem aan de lijn.
1: Dat klopt, hier ben ik.
0: Hans, welkom. Wat ontzettend leuk.
1: Ja.
0: Je stond al heel lang op mijn lijstje, dat wist jij niet.
1: Nee.
0: Het bizarre was dat wij ontmoetten elkaar bij de bijeenkomst dierenhulpverleners van Stichting Dierenlot, waar we notabene in de rij stonden voor de presentatie van de ezelshoeve.
1: Ja.
0: En we konden er niet meer in. En dat vond ik eigenlijk aan de ene kant heel fijn, want ik denk, dan zijn er heel veel mensen die zich zorgen maken om de ezels. Maar goed, uiteindelijk mocht ik met Davy, jouw collega, gelukkig op de grond zitten. Voor jou was er nog een stoel.
1: Ja.
0: En ja, goed, zo raakte ik eigenlijk in gesprek met haar. En zei van, goh, weet je, jullie staan al zo lang op mijn lijstje. Mag ik even? Nou goed, zo is het allemaal gekomen. Dus ik ben ontzettend blij dat jij ons te woord wil staan. Ja, en ik heb eigenlijk heel veel te vragen. Dus we gaan maar gelijk beginnen, want een uur gaat supersnel. Dat zal je zo zien. Sociëteit. Ik heb dat eens even opgezocht, wat dat letterlijk betekent. En dat wordt vaak afgekort tot SOOS. En in het woordenboek staat dat het een besloten gezelligheidsvereniging is waar gelijkgestemden samenkomen. Waar komt de naam bij jullie vandaan? Is dat de reden?
1: De naam is bedacht door meneer Hans van den Berg.
0: Ja.
1: Die is ondertussen overleden.
0: Ja.
1: En dat in 2021. En toen we dus hier een opvang voor ezels begonnen. En nou ja, eigenlijk de naam was dus dat het een sociëteit voor de ezels, voor de oudere ezels zou zijn.
0: Ja, prachtig. Eerst eens even over jou, want we komen zo uitgebreid over wat er allemaal bij jullie gebeurt en de hele gang van zaken. Waar is jouw liefde voor ezels, waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is eigenlijk mijn leven lang. En ik heb ook eigenlijk mijn leven lang onderhand al ezels. En ik vind het altijd, misschien is het begonnen. People the Clown, weet je wel, vroeger met Mama Lou en ezel Nono Nono. Ik bedoel, ja, dat vond ik altijd wel een heel leuk romantisch iets eigenlijk als heel klein kind. En dan heb ik gezegd, van heel jongs af aan heb ik ezels.
0: Ja, geweldig. Ja, dat inderdaad van Pipo de Clown. Dat is overigens, daar zat ik ook naar te kijken als klein meisje, dus ik herken dat. En dat is mooi dat dat daar vandaan komt. Maar jij hebt ook iets met een viool geruild voor een ezel of iets dergelijks. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat
1: ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Okay.
1: Ja, ik wou zo graag een ezel en ik moest viool spelen vroeger. En dat vond ik eigenlijk helemaal, want dat kon ik gewoon niet. En toen uiteindelijk heb ik de viool een keer stiekem verkocht. En daar heb ik mijn eerste ezel voor gekocht toen, voor dat geld.
0: Ik moet
1: mijn ouders die waren toen de tijd woedend. Later vertelden ze dat verhaal in geur en kleuren, want het is wel een mooi verhaal natuurlijk.
0: Ja, weet je waar ik aan moet denken? Ik moest vroeger piano spelen. Niet per definitie dat het moest, want dat is niet helemaal eerlijk. Ik wilde het geloof ik wel, maar heel snel daarna had ik de liefde voor paarden ontdekt. En ik zat dan te oefenen achter dat ding. En dan hoorde ik een paard voorbij komen en dan was ik weg. Dus dat schoot ook niet echt op. Ik kon
1: de
0: piano niet verkopen omdat dat ding van mijn moeder was. Maar ik had dat graag gedaan voor een paard, dus ik herken het.
1: Ja.
0: Oh, mooi. Even, want voor de Internationale Ezeldag zijn we net te laat. Hè? Die is elk jaar op 8 mei, heb ik ergens gevonden.
1: Mm-hmm. Ja, ja,
0: okay.
1: Klopt.
0: Wat gebeurt er op zo'n ezeldag?
1: Nou, bij ons eigenlijk niks hoor. Ik bedoel, dat is voor ons gewoon een gewone dag. Op bepaalde sites wordt het ezel een beetje groter in het daglicht gebracht en zo. Maar het is niet een soort dierendag of zo.
0: Nee, maar eigenlijk zou het gewoon elke dag ezeldag moeten zijn, of niet?
1: Hier is het iedere dag ezeldag. Want ja, ik sta 's morgens op en ik doe het gordijn open en daar staan ze al me aan te kijken met z'n allen. Dus.
0: Ja. Heerlijk. Dus jij woont waar de ezels ook zijn?
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. En hoeveel ezels zijn er bij jullie?
1: We hebben er op het moment niet zoveel. Nu hebben we er 22. Pas geleden hadden we er nog boven de 40.
0: Okay.
1: En nu lopen er een stel in. Doen ze altijd op vakantie hè, in de zomer. Dan mogen ze allemaal om de beurt 2 weken het land in. Oh, dat ze er even uit zijn. En nu zijn er, omdat ik ook Tim, die ook bij ons werkt, en Dee, die was ziek. En Tim was op vakantie, dus dan heb ik ook 8 eventjes op vakantie gestuurd. Dus dat ik hier niet zoveel heb. En dan is het weer voor mij iets makkelijker handelen.
0: Ja, dat kan me voorstellen, want 22 zeg jij niet zoveel. Ik heb 3 paarden en ik weet wat daarvoor moet gebeuren. Dus 22 is toch best een klus en het komt elke dag terug. En zoals jij zegt, van we sturen de ezel even gezellig met vakantie. Als wij voor dieren zorgen, dan is het niet weekend. Zo van, nou, dan doen we het zaterdag en zondag maar eens niet. En dan beginnen we maandag weer. Zo werkt het natuurlijk niet. Dus het is best een klus volgens mij.
1: Het is, ja, maar ja, ik vind het heel leuk om te doen, hè. Want ik zeg altijd net als een boer, weet je wel. Die is gewoon 7 dagen in de week is die met zijn vee bezig. En ja, eigenlijk dag en nacht. En dat is hier ook. Hier, ik ben er altijd, ja, ik ben er iedere dag, en maar ook 's nachts. Als ik een geluidje hoor, dan ga ik kijken of er wat is. Maar dat is ook, ja, je leeft samen met die beesten, maar dat is ook eigenlijk heel erg leuk, vind ik.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik ken het gevoel. Ik maak dan een klein zijstapje naar het paard. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben, want ik heb inderdaad in het verhaal van de ezelshoeven geleerd dat paarden en ezels, ja, toch echt andere dieren zijn. Maar even terug naar jou. Want behalve dat je dit runt, ben jij hoefsmid?
1: Ja, ben ik ook nog, ja.
0: Ja. En was jij gewoon fulltime hoefsmid en ben daarna hier gekomen? Want ik weet, ja, dat zijn een heleboel vragen door elkaar, dat een hoefsmid voor een ezel iets anders is of iets anders inhoudt dan een hoefsmid voor een paard.
1: Ja, de hoef van een ezel zit iets anders in elkaar, zeg maar. En de stand is iets anders als van een paard. Er zit wel een verschil. En ik heb me echt in de jaren gespecialiseerd echt helemaal op ezels. En dat heb ik in binnen- en buitenland altijd gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Nou weet ik niet al je vragen meer, want je stelde dezelfde vraag.
0: Nee, dat ging helemaal nergens over, dus dat mag je ook gewoon gerust zeggen. Ben jij begonnen als paardenhoefsmid of als ezelhoefsmid?
1: Nee, ik deed eigenlijk mijn eigen ezel ooit.
0: Ja.
1: En die deed ik zelf, had ik gewoon gekeken hoe hoefsmeden deden.
0: Mm-hmm.
1: En kijken. En toen ben ik heel brutaal gewoon gaan proberen. En ik had dus het geluk toen was de ezelsociëteit net begonnen. En als er een ezel doodging, vond ik wel een geluk. Dan kon ik zo'n hoef eigenlijk helemaal uit elkaar halen.
0: Ja.
1: Want zo'n beest voelt niks meer. En daar leer je natuurlijk ongelooflijk veel van.
0: Mm-hmm.
1: Want dan kan je zien hoe ver je kan gaan en hoe zo'n hoef precies in elkaar zit. Dat is heel anders dan dat je plaatjes kijkt.
0: Absoluut.
1: En zo heb ik het eigenlijk zelf ontwikkeld. En dan kom je er ook achter dat ezels die op kleigrond staan vaak iets andere hoeven hebben. Of tenminste, dus dat de straal anders staat dan ezels, zeg maar, die in berglandschappen lopen. Die hebben weer meer een ontwikkeld straal. Dat is de vee, zeg maar, die in de hoef zit. Dat is dat is ook een beetje de rem, zou ik maar zeggen. En als jij natuurlijk op en af een heuvel moet, dan heb je meer rem nodig, zou ik maar zeggen.
0: Oké, okay. Ik vroeg me eigenlijk af, is er wel een opleiding voor hoefsmid voor specifiek ezels? Of is dat een zijstap?
1: Nou, hier eigenlijk niet. Ik heb gehoord dat er wel een cursus is in Amerika die wat gespecialiseerder is, maar hier eigenlijk niet. Ik was een van de weinigen. In Engeland waren er toen nog 2. En ik waren we zo'n beetje jaren geleden waren wij gewoon met z'n 3 de enige.
0: Dus
1: die echt gespecialiseerd waren in ezel.
0: Dat is eigenlijk ook best wel gek, hè? Want er zijn natuurlijk best veel ezels in Nederland.
1: Ja, in Nederland Ik schat dat ergens tussen de 3500 en 4000, 4.500 ezels zullen zijn.
0: En hoe fix je dat dan met die voeten? Want dat kan je niet met z'n drieën behappen.
1: Nee, want het is natuurlijk. Dat is, ik deed al heel veel ezels in Nederland. Ondertussen zijn er ook meerdere hoeksmeden. De vader en zoon van Zochel. Die zich er helemaal in gespecialiseerd hebben. Dus er zijn er nu wel. En de Tim die bij ons werkt, die doet het ook. Dus, en dan heb je nog een. Je hebt al meer mensen die het nu doen. En die zich echt erin gespecialiseerd hebben.
0: Oké. Nou, houden jullie je bezig met. Toch ezels die in de problemen zijn gekomen. Oudere ezels, afgedankte ezels, afschuwelijk woord, maar het is wel wat het is. Waar komen die vandaan in Nederland? Zijn dat particulieren die zo'n dier hebben?
1: Meestal zijn het particulieren. En mensen nemen een ezel en dan schrikken ze eigenlijk dat die ezel toch heel wat ouder wordt dan dat ze gedacht hadden.
0: Aha.
1: En als jij zeg maar 50 jaar bent en je neemt een ezel, En die 3 jaar oud, die ezel kan wel 30, 40 jaar worden.
0: Oké.
1: Dus die ezels, op een gegeven moment kunnen mensen zijn er al tot een bepaalde leeftijd, kunnen er niet meer voor zorgen. En die willen dan toch dat een ezel goed terechtkomt. Dus die bellen ons dan of die ezel of ezels dus bij ons terecht kunnen. Dan heb je natuurlijk nog die mensen die overlijden en dat de familie heeft zoiets van, waar moeten we nou met die ezel naartoe?
0: Mm-hmm.
1: Dan heb je mensen die gewoon financieel aan de grond komen.
0: Ja.
1: Dan moet de ezel ook weg. En dan heb je bij scheiding en dat huis verkocht moet worden. En je hebt natuurlijk ook nog een categorie die er geen zin meer in hebben.
0: Oké, dus die ezels komen bij jullie. Nou is een ezel natuurlijk toch een dier wat vaak niet goed behandeld wordt. Ik heb dingen gezien in landen dat ik denk, oh jeetje, ik wou dat ik dat van mijn netvlies af kon krijgen, maar dat lukt niet zo hard. Dat is toch hopelijk in Nederland niet het geval? Of heb je ook dit soort schrijnende gevallen, dat mensen hun dier niet goed behandelen?
1: Nou, kijk, in Nederland heb je een ander soort leed. Hè? Als dat je. Kijk, in Nederland gaan de meeste ezels dood aan vervetting, zeg maar, omdat ze veel te veel eten krijgen. Of in een te nat land staan. En in het buitenland zijn het gewoon ezels die gewoon knoerd hard moeten werken.
0: Ja.
1: En mensen kunnen eigenlijk niet goed voor hun beest zorgen. De beesten moeten gewoon harder werken.
0: Mm-hmm.
1: Maar soms kan het ook in die landen niet anders. Hè. Wij zitten natuurlijk heel makkelijk praten voor ons om even te zeggen hoe ze daar met hun dieren om moeten gaan. Terwijl bij ons ook hetzelfde leed ook is, maar op een andere manier.
0: Ja, het klinkt natuurlijk, een beetje in Nederland zou het dan wat makkelijker en wat leuker zijn. Hè, maar vaak weten wij dingen ook niet. Hè, zoals bijvoorbeeld mensen hebben een ezel. Dan heb ik al zoiets van, moeten die niet samen zijn? Hè, ik weet dat bij paarden dat een paard niet alleen gehouden moet worden. Ik neem aan dat dat bij ezels ook zo is, of niet?
1: Nou ja, dat is precies hetzelfde. Ja.
0: Precies, ja. Dus daar zal ook een hoop ellende zitten.
1: Ja, nou kijk, vaak is het zo dus dat soort ezels die alleen staan, die ezels die gaan heel veel balken. Dus dan gaan mensen dus in de buurt vaak klagen, want dat balken dat is een enorm hard geluid.
0: Ja, ik weet
1: dat draagt
0: het.
1: Kilometers ver. En dus dan. Want zo'n ezel is eigenlijk gewoon zijn soortgenoot aan het roepen.
0: Ja.
1: Die is, want het is een kudde dier, hij hoort niet alleen te zijn. En dan gaan de buurt wel klagen. En dan moet zo'n ezel vaak wel weg.
0: Wow.
1: Door de druk uit de buurt, zeg maar. En dat is dan weer het geluk voor die ezel. Want meestal komt hij dan wel in een opvang of zo terecht. Soms ook niet. Dan wordt hij alweer verhandeld en doorverhandeld.
0: Ja, oké. Nou, we gaan zo meteen eens even verder op het karakter van de ezel. En, want die heeft natuurlijk de naam dat hij misschien wel niet zo slim is. En misschien klopt dat wel niet. En ook even wat waar jij allemaal verantwoordelijk voor bent. Een beetje de dagelijkse gang van zaken bij de Ezelsociëteit. We gaan even een liedje draaien, Calm After the Storm, speciaal voor de ezels. En ik ben zo bij je terug, Hans.
1: Ja. Oké, tot zo.
0: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Hans Zichtner, directeur van de Ezels Sociëteit uit Zeist. Hans, ja, wat ik vond, en dat is natuurlijk gewoon een open deur, is dat de associatie bij een ezel staat vaak voor niet zo slim, lui, koppig. En daar gaan we nogal prat op. Maar het leuke is dat ik jou ergens heb zien zeggen of horen zeggen ergens op het internet dat het tegendeel waar is.
1: Ja, dat klopt. Een ezel is eigenlijk een ongelooflijk intelligent dier. Ik weet zelfs van een vrouw die dolfijnen traint dat en later ook zelf ezels heeft genomen, dat zij eigenlijk schrok hoe slim een ezel is. Ik zeg in sommige dingen, om ze aan te leren, waren ze nog sneller als dolfijnen. Terwijl een dolfijn wordt gezegd dat ze het verstandelijk vermogen hebben van een kind van 11.
0: Ja.
1: Dus een ezel is heel slim. De ezel is wel zo dat hij er heel slecht laat dwingen. Een ezel moet het nutten van inzien. Dus als je, zeg maar, als je een paard is een volgzame dier. Dus als jij bij een plas water komt en jij wilt dat je paard er doorheen gaat, hij gaat er ook liever niet doorheen, maar hij laat zich dwingen.
0: Ja.
1: En dat is best heel knap dat hij dat ook doet, want wij weten dat hij van plas niet diep is. Diepte kan een paard of een ezel kan dat dus niet. Denk dat niet, zeg maar.
0: Ja, ik
1: herken het. En een ezel is zoiets van, nou, ik kan er omheen, dus ik ga er niet doorheen.
0: Vindt eigenlijk wel logisch.
1: Eigenlijk is het heel logisch.
0: Ja.
1: En dat heb je ook, zeg maar, als je een paard kan je longeren. Dat is dat je hem rondjes laat lopen om je heen.
0: Ja.
1: En ik denk dat een ezel denkt naar twee rondjes. Ja, ik kom steeds op hetzelfde plekje, dus ik blijf nu gewoon staan.
0: Ik vind het eigenlijk wel ontzettend grappig. Wat jij ook vertelt, is dat ze gewoon hekjes en deuren en sloten open kunnen maken.
1: Alles kunnen ze openmaken. Dat is echt ongelooflijk. Je hebt bepaalde sluitingen die echt gemaakt zijn om heel moeilijk met een clipje, dat noem je een parkersluiting. Waarom dat zo heet, weet ik dan niet. Maar echt met hun tong weten ze het lipje omhoog te doen en de schuif open te maken. Het zijn echt houdini's.
0: Wat ik vaak zo lollig vind, is dat ze dan zichzelf niet alleen bevrijden, maar ook bij de buren gaan kijken. Zo van, nou, zal ik jou er ook even uithalen? Je ziet soms van die filmpjes op sociale media en dan denk ik, hoe hilarisch is het? Geweldig, toch?
1: Ja. Nou. En dat is echt zoiets, daar naartoe gaan om te kijken van wat is daar te doen. Maar net als je zegt, ze kunnen deuren openmaken. Hier gaat zaterdag gaan ook al kettingen op, want de gewone sluitingen. Want ze weten ook heel goed van, jij bent in de buurt, dus dan doe ik het niet. En ik heb ze echt wel eens, weet je, dat ik echt al om de hoek ging en dan denk ik, oh, hij is weg. En dan zie je gewoon hoe snel ze het openmaken.
0: Ja, kan je nagaan. Ik heb een slot en dat is, ja, daar zit ook zo'n palletje. En die valt tussen twee ijzeren dingen. Ja, dat is een beetje lastig uitleggen als je niks met paarden.
1: Ja, dat is heel moeilijk uitleggen. Maar dat is die beruchte parkersluiting in stad.
0: Precies, en zij doen dat dus gewoon met hun tong, want daar hebben wij onze vingers voor nodig om dat omhoog te doen.
1: Ja, en hun moeten dus met hun tong eronder zien te komen.
0: Geweldig. Ik ga het mijn paarden maar niet laten zien, want ik zie het al helemaal gebeuren dat die met z'n tweeën door het bos hopsen en zeggen van, wij gaan ook even op vakantie.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel hilarisch. Nou, eens even over de dagelijkse gang van zaken. Jullie doen dit met een aantal vrijwilligers. Jullie zijn daar toch gewoon dag en nacht mee bezig. Met hoeveel mensen runnen jullie het?
1: Nou, wij hebben ongeveer, vier mensen met mij erbij die zeg maar in dienst zijn. Paar voor 20 uur per week en ik dan 40 uur en Tim ook 40 uur.

0: En de rest zijn vrijwilligers. Maar met zo'n 50 man doen we dit.
1: Ja, dus dat is best pittig. En ook, ja, supermooi. En dan even in het begin, hè, hebben we gezegd van het is een rusthuis. Maar ik heb begrepen dat er ook wel eens dieren binnenkomen die misschien weer een goed plekje kunnen krijgen. Gaan die dan door? Dat denk ik wel, hè? Jullie houden de oude ezels, of niet?
0: Nou, wij, ezels komen binnen en eerst wil je weten hoe die ezel is en hoe die in elkaar zit. En je hebt hele oude ezels, of ezels die echt wat mankeren, die zeg maar dagelijks een medicijn nodig hebben. Die gaan wij niet meer uitplaatsen, die mogen hun laatste dag slijten bij ons.
1: Ja.
0: En de gezonde ezels, daar zoeken we weer een huis voor. Maar soms heb je ook al een oude ezel die het helemaal niet prettig vindt hier.
1: Okay.
0: Want als jij altijd met je ezelmaatje ergens hebt gestaan en je moet hier in één keer samen gaan wonen met 20 andere ezels. Niet iedere ezel houdt daarvan. En dan weet je gewoon, en dan zoeken we daar toch, kunnen we soms daar toch een adres voor vinden. Dus dat ze met het ezelmaatje wat ze kenden of die ze hier hebben gevonden, brengen we ze toch weer naar een nieuw adres. Dat ze daar toch iets meer rust hebben.
1: Ja, oké. Okay. Nou, gaan we het zo meteen even specifiek hebben over die oudere ezels. Want die hebben natuurlijk speciale zorg nodig. En daar hebben jullie natuurlijk ook een beetje hulp bij nodig. Maar ik zat even te kijken naar... dat vind ik wel leuk om even tussendoor te noemen. De ezelambulance. Want jullie hebben een speciaal ingerichte trailer. Die ziet eruit als een paardentrailer. En nou, daarmee verplaatsen jullie ze.
0: Ja, wij hebben een auto en daarachter hangt een trailer.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een, ja, gewoon een soort paardentrailer is het. Alleen hij is in twee compartimenten. Dus wij kunnen, zeg maar, per keer kunnen wij, nou ja, vijf ezels kunnen wij in één keer laden als het nodig is.
1: Oké. Okay. En... Ja, goed. Even kijken hoor. Nee, we gaan... Ja, mijn collega, ik dacht... We gaan even een liedje draaien en even door. Maar er komen net nieuwe gasten binnen. Dus dat gaan we niet doen. Dan gaan we gewoon eventjes door. Gemiddeld aantal ezels wat bij jullie staat... is normaal tussen de 30 en de 40. En nu zijn er dus 20. Hoe werkt dat overdag? Kunnen mensen bij jullie op visite komen?
0: Kijk, wij gaan 's morgens beginnen wij hier met de vrijwilligers. De mensen die hier werken, die zijn er al een uur eerder. Dus die hebben al gevoerd en alles. En dan om 9 uur komen de mensen, de vrijwilligers. En dan gaan we eigenlijk eerst drinken we koffie, want dat is heel belangrijk natuurlijk.
1: Heel belangrijk.
0: Even samen. En dan nemen we eigenlijk door, want... de vrijwilligers komen, de meeste komen 1 dag in de week of een halve dag in de week. Dus dan is altijd even bijpraten welke ezel er nieuw is, welke de dood is. Want dat gebeurt ook.
1: Ja.
0: En welke de nieuwe medicijnen hebben of zo. En zo heeft iedereen wat te vertellen. En daarna gaan we eigenlijk alles schoonmaken. Het moet er spik en span uitzien.
1: Mm-hmm.
0: Dan zetten we het terras op. In de zomer, dat maken we gezellig. En dan gaan wij hem om 11 uur open voor het publiek. En iedereen is welkom. Wij vragen geen entree, want ik vind het eigenlijk ook wel erg leuk dat wij... we hebben een heel mooi terras, het is een heel leuk terrein. En mensen gaan echt op safari, zeg ik altijd. Ze lopen gewoon tussen de ezel door. En ze mogen ze aaien, behalve... Echt, we leggen wel uit als een ezel wegloopt of er staat te eten... Dan moet je ze met rust laten.
1: Mm-hmm.
0: En ezels komen gewoon zelf naar je toe. En mensen kunnen ze borstelen als ze daar zin in hebben. En de mensen hebben er ook zin in. Ik heb echt heel veel mensen die heel vaak komen om. Die vinden dat zelf ook rustgevend.
1: Ja, dat is het ook. En met name die rustige dieren. Dat is gewoon heerlijk. Iedereen is tegenwoordig zo gestrest. En als je dan even lekker bij die dieren kan zijn. Even niks. Nou ja, en borstelen, dat... werkt sowieso heel erg positief, dus het lijkt me fantastisch.
0: Ja, en dan vind ik het dus juist leuk dat wij geen entree vragen. Dus dat het ook voor mensen met kinderen met een kleinere beurs... dat die ook een leuke middag hier kunnen hebben.
1: Geweldig. Van hoe laat tot hoe laat zijn jullie open?
0: Wij zijn van 's morgens om 11 uur gaan we open en we gaan om 4 uur dicht.
1: Okay.
0: Want na 4 uur dan gaan wij, nou, voeren wij het af en dan gaan de vrijwilligers om 5 uur weer naar huis.
1: Nou, hartstikke goed. Ik wilde zometeen even specifiek ingaan op de oudere ezels. Want die vangen jullie op en dan hoop ik ook dat de luisteraar een beetje begrijpt waar jullie een stukje hulp in nodig hebben. We draaien nog even een liedje en gaan dan weer verder. Dus ik ben zo bij je terug.
0: Oké, tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Hans Zichner, directeur van de Ezelssociëteit. En daar worden met name oudere ezels opgevangen. En ja, oudere ezels hebben specifieke zorg nodig om comfortabel en gezond oud te kunnen worden en zijn. En ja, Hans, corrigeer me als ik iets zeg wat niet helemaal klopt, maar ik heb begrepen dat naast de basisbehoeften van elke ezel, een ezel op leeftijd extra aandacht vraagt voor zijn gebit, zijn gewrichten en voeding. Ben je er nog, Hans? Of is een Hans even kwijt?
1: Kijk.
0: Ja, wacht even. Ik moet even de knop omhoog doen, Rob. Ja, Hans, hoorde jij mij?
1: Ja, ik heb alles gehoord.
0: Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. We moesten even de schuif omhoog zetten. Dat valt niet mee op Hemelvaartsdag. Maar goed. Ja, het gebit, de gewrichten en de voeding. Nou, wat ik aangaf, ik heb paarden. Ik kan me van vroeger niet herinneren dat een paard bij een tandarts kwam. En een ezel denk ik al helemaal niet.
1: Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt, ja. Ja, dat is echt in de laatste 20, 25 jaar, dus dat je daar steeds meer over hoort. En dan zie je ook, als er hier een tandarts is, dat het echt wel ongelooflijk nodig is.
0: Ja.
1: En ja. Er komen bepaalde haken op. Ja. Die tanden die slijten, maar groeien ook. Dat klinkt heel gek.
0: Ja.
1: En dus, nou ja, op een gegeven moment kunnen gewoon die haken, dat zijn punten eigenlijk, die, omdat ze scheef afslijten. Kijk, we worden allemaal ouder en als we onder onze schoenen kijken, zien we ook dat we niet meer recht lopen.
0: Nee,
1: dat en dat is, in een gebit is dat ook zo.
0: Ja.
1: En nou, op een gegeven moment kan dat in hun wangen gaan steken. Dat doet ze zo ongelooflijk pijn, ja. Dus dat ze niet meer goed kunnen eten. Dus dan komt bij die oudere ezels komt zeg maar twee keer per jaar de tandarts. En die veilt zeg maar, die tanden weer goed en dat de haken weg zijn. En dat ze weer goed kunnen zeg maar eten.
0: Ja.
1: Maar ja, ze verliezen ook tanden.
0: Ja.
1: En het is dus van groot belang dat ze veel ruwvoervezels hebben ze nodig, zeg maar.
0: Ja.
1: En daarom passen we dus voor sommige ezels. Die kunnen niet meer goed het hooi eten. Dus dan krijgen ze bepaalde voeding wat makkelijker wegkoudt. Dat we ook nat maken. En dat hebben ze, ja, anders hou je ze eigenlijk niet meer in leven.
0: Nee.
1: En dat is dus, nou ja, daar zijn we dus altijd heel mee bezig.
0: Ja, en dat is best wel een behoorlijke klus. Ik vind dat best wel belangrijk om even te zeggen. Ik heb twee hele oude paarden. En dan loop je met slobbertjes. Ten eerste wordt het altijd een ontzettende bende overal. En ten tweede, ja, moet je dat dus ook gewoon apart aanbieden. En ik kan me zo voorstellen, als je er zo'n 10 hebt van het stel wat je hebt, dan is dat best wel gewoon arbeidsintensief. Ja, want als zij niet eten, krijgen ze niet genoeg binnen gewoon.
1: Ja, ja. Dus de ezels krijgen ze morgens, worden ze allemaal apart gezet.
0: Mm-hmm.
1: Zetten we ze allemaal aan een lijn, zeg maar zeggen. Dus dat ze op hun gemak, zonder dat anderen erbij kunnen komen, dat ze op hun gemak kunnen eten.
0: Ja, heel goed. Is het bij ezels ook zo dat hun tanden helemaal afslijten als ze oud zijn? Of niet?
1: Ja, ook. Ja, het slijt af. Alleen, het slijt niet recht af.
0: Nee.
1: Dus er komen haken en scherpe randen komen eraan.
0: Ja, oké. Okay, ja. Ik herken het. En nou ja, goed, het is ook niet heel erg goedkoop, een tandarts voor dieren als ezels, maar wel ontzettend belangrijk om ze goed en prettig oud te krijgen. Dan gewrichten, want dat is bij paarden ook, hè, artrose. Is dat het enige waar ze last van hebben als ze ouder worden?
1: Nou ja, de hoeven worden slechter als ze echt ouder worden.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, het is net als mensen. Ik bedoel, alle oude mensen hebben ook artrose. Dus dat is met paarden en ezels eigenlijk hetzelfde.
0: Ja.
1: En je ziet gewoon op een gegeven moment dat ze daar last van krijgen. En nou ja, daar krijgen ze dan die medicijnen voor, zeg maar pijnstillers voor. Het is bij ons wel zo, als een ezel echt gaat liggen en hij ligt te vaak en we zien dat hij zich gaat afzonderen, dan nemen wij wel de beslissing om ze in te laten slapen.
0: Ja, oké. Okay. Dus jullie gaan voor een waardig leven.
1: Ja, een ezel moet echt gewoon zelf kunnen lopen en zelf kunnen opstaan. Ik heb natuurlijk in de jaren ongelooflijk veel gezien en daardoor ook geleerd. En in een kudde in het wild, een ezel die niet goed loopt, moet achteraan de kudde lopen.
0: Ja.
1: En waarom is dat? Omdat die anders de kudde, als hij in het midden zou lopen, de hele kudde in gevaar brengt.
0: Ja. Ja.
1: En, want een roofdier ziet gelijk welk dier er niet goed loopt.
0: Ja.
1: En dus in de natuur, als een beest niet goed is, dan wordt hij opgeruimd door een of ander roofdier.
0: Ja.
1: En ik zeg altijd, als een beest hier niet meer kan, dan moeten wij niet te lang doorgaan. Wij moeten eigenlijk dat roofdier zijn die hem uit zijn lijden verlost.
0: Ja, en je kunt een hoop ellende voorkomen, hè? Van dieren die misschien niet meer in de benen kunnen komen, of weet ik wat voor nare dood, terwijl je er dan net niet bent. Dan is het
1: dat is inderdaad, maar het meest trieste is dus dat je eigenlijk niet meer bij de kudde hoort.
0: En
1: ik heb dat ooit gezien, omdat wij een ezel hadden die altijd een beetje in je eentje stond. En dan, ja, in het begin heb je dat allemaal niet zo door. Totdat die ezel een dia kreeg en blind werd. En toen zag ik dus dat andere ezels haar gewoon omver liepen.
0: Ja.
1: Want zij kon die ezels niet meer ontwijken, omdat ze niet meer zag. De natuur is dan bikkelhard.
0: Ja, dit is wel een stuk wijsheid. Wij kunnen natuurlijk heel veel beslissen, maar het is natuurlijk gewoon in belang van het dier om het zo goed mogelijk voor het dier te doen. Ja, jee. Nog even over het eten. Wat behalve stro en hooi, eet een ezel? Is er speciaal ezel voor? Of
1: Er is speciaal ezelvoer. Dat bestaat wel. Dus er zit muesli en er zitten wat granen in. Dat zou voor ons eigenlijk te duur zijn als we dat helemaal zouden voeren. Dus wij hebben vaak een eigen samenstelling. En dat varieert echt van jonge ezels. Die vind ik dat die hardvoer moet eten. Dus die geven graag kippenvoer. Waarom? Dat zijn knoordharde granen. Daar moeten ze op kouwen. Dat is goed voor het gebit. En ezels die niet goed eten, ja, die geef je weer iets ander en iets zachter.
0: Maar geen paardenvoer. Je zou denken dat zou kunnen.
1: Ja, er is, kijk, die paardenvoer, als je paardenvoer, ja, dat is dan vaak muesli. Of het is zeg maar wij noemen dat biks. Dat noem je bij paarden ook zo.
0: Ja, ja.
1: En dat is zeg maar samengesteld. Dus wij kijken wel in soorten biks waar weinig suiker in zit.
0: Mm-hmm.
1: En dat geven wij aan de ezels. In een combinatie met granen en muesli.
0: Oké. Nou, ik vond het leuk om nog even een paar, ja, eigenlijk onbekende feiten van ezels op een rijtje te zetten. En nou, daarna gaan we eens even kijken wat er allemaal nodig is. Want ik hoop dat we nu de luisteraar al een beetje hebben kunnen uitleggen, hè, dat het geen sinecure is om goed voor een stel ezels te zorgen, dat er echt gewoon veel zorg nodig is. En dan heb ik het nog niet eens over de dierenartskosten die de pan uitreizen. En een btw die gewoon van 9% naar het normale btw-tarief is gegaan. Alles wordt duurder. En ja, met een dier kan je niet zeggen van dat kan allemaal niet. Dat gaat gewoon door. Of niet, Hans?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zo is het. Even een paar feiten, want dat vond ik wel leuk. Een paard is een vluchtdier. En dan denkt iedereen, een ezel is dat ook. Maar dat is niet zo, heb ik begrepen.
1: Nee, een ezel is een aanvaldier. Dus een ezel schrikt wel, net als een paard. En kan zeg maar 2 meter wegspringen. En maar draait zich dan eigenlijk altijd om te kijken waar die van geschrokken is.
0: Ja.
1: En dan bekijkt hij van, is dit gevaar of niet? En als het gevaar is, ja, als je niet zo snel bent als een paard, dan moet je aanvallen.
0: Ja.
1: Om jezelf te verdedigen. Ja,
0: ja, wat is dat voor verhaal over de wolf? Ik heb begrepen dat als je paarden hebt en je bent bang voor een aanval van de wolf, zeggen mensen, nou, dan moet je er een ezel tussen zetten. Of wat ik ook hoorde, is dat een koppel ezels of een kudde ezels nooit problemen zou hebben met de wolf. Is dat zo? Worden zij niet aangevallen?
1: Zij worden ook gewoon aangevallen. Er zijn natuurlijk wel verhalen. En dat speelt zich af in Amerika. En daar hebben ze hele grote muildieren. Mm-hmm. Of ze hebben een grote hengst. En die zeg maar één wolf kunnen verjagen. Maar een roedel wolven, daar doet zelfs... daar kan een ezel ook niet tegenop. En we hebben nu al lang gehoord en gezien... dat er zelfs hele kuddes ezels in Italië... gewoon dat er van een kudde van 30 ezels 15 doodgebeten zijn.
0: Echt waar?
1: En de ezels die wij zo'n beetje in Nederland hebben... is allemaal rond een meter. Nou ja, als je nagaat dat een beetje wolf is... zelf 80 centimeter groot, heeft een klem... kracht in zijn kaken van 1600 kilo, nou, daar kan een ezel echt niets tegen doen.
0: Nee, nou ja, goed, als je tegenwoordig weet dat de paarden ook gewoon aangevallen worden, dan die zullen ze dan misschien niet in één keer kunnen doden, maar wel dermate verwonden dat er ook niks van overblijft.
1: Ja, precies.
0: Dus
1: ja.
0: Dat is heftig. Even over de oren, want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Die denken van, nou, een ezel heeft oren om je beter te horen. Maar ik heb begrepen dat die oren ook een soort airconditioning zijn.
1: Ja, het is net als met olifanten, zeg maar. Een olifant heeft ook grote oren en daar kan die mee gaan wapperen, zeg maar. En omdat er veel aders doorheen lopen en dan kan die het zich zo afkoelen. En dat, dat heeft een ezel eigenlijk ook een beetje.
0: Mooi. En dan het uitvaartritueel. Ik heb begrepen dat ezels letterlijk... als een vriendje sterft, rouwen. En ja, huilen dat, ook. Maar klopt dat?
1: Nou, het is niet helemaal zoals het wel eens gezegd wordt. Het is een ezel voelt heel goed als een ander zijn maatje doodgaat. Mm-hmm. Dan neemt hij, en dan hebben wij niet door, maar vaak als een ezel zeg maar onverwachts doodgaat, dan zie je dus, dan begrijpen de anderen het niet.
0: Nee.
1: En dan is ja, het lijkt wel of de ziel er dan nog in zit. En dan gaan ze echt bij zo'n lichaam van zo'n ezel gaan ze echt lopen treuren. Maar is een ezel echt al een poosje aan het aftakelen en is stervende en gaat dan dood, dan hebben ze er vrede mee.
0: Ja. Dus ook voor ezels van wezenlijk belang dat ze afscheid kunnen nemen van hun maatjes.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Dus het is eigenlijk net zoals met paarden?
1: Het is hetzelfde als met paarden, met mensen, met alle dieren.
0: Ja,
1: alles wat leeft. Ja.
0: Als je het dan hebt hè, over feiten van ezels, zeg je dan van... dit is wel een beetje een dingetje? Of heb je nog iets dat je zegt, ja, maar je bent dat vergeten?
1: Nee, je hebt wel veel gevraagd. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu eens even wat reclame maken voor jullie. Even om te beginnen, dat halen we even terug. Mensen zijn welkom tussen 11 en 4, zei je geloof ik, hè?
1: Ja, tussen 11 en 4. En dan zijn wij echt 7 dagen per week zijn we open, 365 dagen. Oh. Dat is ons doel.
0: Het is precies zoals het is, hè? Met zorg voor dieren. Dat is ook gewoon elke dag. Nou, dan heb ik begrepen dat er een winkel is bij jullie.
1: Ja, we hebben een winkel met ezelgerelateerde spullen.
0: Ja?
1: Dan hebben wij op zaterdag en zondag en de woensdag in de zomertijd... hebben wij dat mensen mee kunnen gaan met de wandelingen met ezels. Daar gaan er ongeveer 10, 11 ezels aan het bos in en daar... kunnen mensen zeg maar tegen betaling is het wel, want ja, dat moet er natuurlijk wel bestaan. En dan vragen wij als mensen met z'n tweeën zijn, vragen wij €30 en dan krijgen ze een ezel mee. Maar je loopt wel in de groep met de andere ezels mee.
0: Maar dat
1: en dan ga je anderhalf uur het bos in.
0: Ja.
1: En ja.
0: Dat lijkt me ontzettend leuk.
1: Dat is ook heel leuk, ja.
0: Oké. En nou even dan terug over de winkel. Want jij zegt ezelgerelateerde dingen kunnen ze daar kopen. Noem eens wat.
1: Wij hebben ezelknuffels, ezelcreme en zeep en lippenbalsem. En nou, noem maar op qua huidverzorging. Een van de bestanddelen daarvan is ezelinnenmelk.
0: Oké.
1: Dus dan word je net zo mooi als Cleopatra.
0: Ja, precies. Geweldig.
1: En van sjaals tot boeken. Ja, eigenlijk van alles.
0: Oké. Okay. Als het maar te maken heeft met de ezel.
1: Ja, het heeft altijd te maken met de ezel.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Helemaal goed. Nou, mensen kunnen denk ik... als ze nu denken van... Ik wil toch gewoon een beetje steunen. Ik denk wat geld overmaken. Heb je een donatieknop op de website?
1: We hebben een website en daar kan je alles vinden hoe je aan ons kan doneren, ja.
0: Oké, okay. Noem de website maar even, dan blijft die ook hangen.
1: Ja, dat is de website van de Ezelsociëteit in Zeist.
0: Oké, okay, helemaal goed. En dan last but not least een adoptieplan. Want ik heb begrepen dat je ook een ezel kunt adopteren.
1: Ja, ja, we hebben twee soorten. Hè. We hebben dus de pleegezel en dat is de ezel zeg maar die naar een nieuw adres gaat. En die ezel die blijft van ons, maar andere mensen verzorgen ze. En ik zeg altijd tegen mensen, je moet wel het gevoel houden dat het hebben dat het wel jouw ezel is.
0: Ja.
1: Dan hebben wij de adoptieezel en dat is eigenlijk een financiële adoptie. Dan adopteer je een ezel, dan krijg je een certificaat met een mooie foto van die ezel. En dan daarmee ondersteun je ons, zeg maar. En daar vragen wij €150 per jaar voor. En het is niet zo, als een ezel niet geadopteerd is, dat die dan geen eten krijgt. Hoor. Dus die €150 die mensen betalen, dat wordt gewoon gedeeld tussen alle ezel.
0: Nou, helemaal goed. Er zijn zoveel mensen die kopen dure cadeaus. Ik zou zeggen, adopteer gewoon een ezel en geef dat nou eens cadeau aan elkaar. Dan doe je gelijk iets goeds. Hans, ben ik nog wat vergeten?
1: Ik geloof het niet.
0: Nee?
1: Nee, ja. Ja, nou ja, je hebt wat dat kunnen. Ja, ja, ik zeg altijd, ik schrijf altijd een nieuwsbrief. Dus als mensen doneren, dan krijg je automatisch ook de nieuwsbrief, als je dat wil. En dan dus zeg ik altijd, weet je, als ik een paard of een ezel of een koe of een mens of een hond zie, ach, ik knik er altijd naar, ik zwaai er altijd naar. Ik denk altijd van, of het nou naar mens of dier is, het doet iedereen goed.
0: Nou.
1: Want ja.
0: Fantastisch. Mag ik je danken voor dit gesprek?
1: Graag gedaan. Vond het erg leuk.
0: Ik vond het ook heel erg leuk. Wens je een hele fijne avond en heel veel succes met alles wat jullie doen. En doe de groet aan Davy.
1: Zal ik doen.
0: Oké.
1: Okay. Ja? Okay.
0: Fijne
1: succes
0: avond.
1: Succes met het programma.
0: Dank je. Dag.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan, de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Goedenavond en welkom bij Hollandse Passie. Jouw wekelijkse dosis nederpop en Nederlandstalige muziek. Mijn naam is Leo de Man en de komende uren neem ik je mee langs de mooiste nummers van eigen bodem en natuurlijk van opkomende talenten. Alles komt voorbij vanavond. We openen vanavond met een samenwerking die meteen raakt. In ieder geval Danny Vera en Marlon Pitchell bundelen hun krachten samen in Try Again. Een heerlijke, meeslepende power ballad vol emotie, soul en natuurlijk vakmanschap. Twee ras-echte muzikanten die elkaar perfect aanvullen en samen een nummer op de kaart hebben gezet. Over doorzetten, opstaan en om opnieuw te beginnen. Bij Hollandse Passie hoor je natuurlijk hier weer Danny Vera samen met Marlon Pitchell met Try Again.

Danny Vera, samen met Marlon Pitchell, met Try Again. Een krachtig duet van twee razzechte muzikanten die elkaar perfect aanvullen. Gerard Joling brengt met Mama, waar ben je nou? Een persoonlijke ode aan zijn moeder Jannie, die in 2022 op 92-jarige leeftijd is overleden. Het lied ontstond naar een bijzonder moment in zijn docu-soap van Only Joling, waarin te zien was hoe Gerard Joling de as van zijn moeder uitstrooide op Curaçao. Een plek die voor haar heel veel betekenis had. In ieder geval de emoties, dat gemis en de liefde hoor je allemaal terug in deze nieuwe single van Gerard Joling met Mama, waar ben je nou?

Gera Joling met Mama, waar ben je nou? Een persoonlijke en emotionele ode aan zijn moeder. We gaan naar een hereniging. Waar heel Nederland even van op stond te kijken. Ja, ik zelf stond ook van op te kijken hoor. Na maar liefst 25 jaar staan Gordon en Replay opnieuw de handen in één. In ieder geval na hun klassieker van Never Nooit Meer komen ze nu met Me Love You. In ieder geval een beetje Surinaams is er volgens mij voor Ik Hou Van Jou. In ieder geval een frisse eigentijdse track waarin een herkenbare harmonie weer helemaal samenkomen. Een nieuwe sound, maar met die vertrouwde klanken die ze ooit zo groot hebben gemaakt. Bij Hollandse Passie, op Radio 794. En natuurlijk bij Voorst Veluwe Zoon hoor je Gordon en Replay met Me Love You.

Samen met Replay, met Me Loving You. Een frisse herinnering na 25 jaar. Met die vertrouwde harmonieën en een modern jasje. We gaan naar een nummer met een bijzonder verhaal. Los Vas, de nieuwe single van de 3A's. Die ontstond in het programma van onvergetelijke liedjes. Waar artiesten elkaar onuitgebrachte demo's nieuw leven proberen in te blazen. Dit keer kregen de 3A's een demo van niemand minder dan van de mannen van Broederliefde. En wat ze daarmee deden, hadden de mannen van Broederliefde zelf nooit zien aankomen. Jan Dulles en de rest van de band doken na de uitzending opnieuw de studio in om het nummer verder te verfijnen. Het resultaat is een zomerse reggae-plaat over de liefde. Of je nu in Volendam, Rotterdam of op Curaçao bent, liefde werkt natuurlijk overal hetzelfde. Bij Hollandse Passie zijn hier de 3A's met Los Vas.

0: hoor je ze echt allemaal. Dit is Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman.
1: Lekker hoor, die muziek.

Ja, de nieuwe Tino Martens met Jong en Dom hier bij Hollandse Passie. Een heerlijke meezinger over het vrije, onbezonnen gevoel van jong zijn. Herkenbaar, eerlijk en prachtig zo'n plaat die je meteen heerlijk meepakt. En daarvoor horen jullie de reggae-geluiden van de 3J's uit Volendam met Lost Vast. We hebben een nieuwe muziek van Ilse de Lange. En dat hoor je meteen met Something Good. Is Ilse weer helemaal in haar element. Ze omarmt de positiviteit in haar leven. En dat straalt van deze plaat af. De afgelopen maanden heeft ze bepaald niet echt stilgezeten. Ze was te zien als de coach in The Voice of Holland. Ze was ambassadeur tijdens Record Store Days. En bracht ook nog even de single Evergreen uit. In ieder geval, dat was met een knipoog naar een eerdere hit. In ieder geval, de nieuwe van Ilse de Lange. Ik ga er niet doorheen praten, want er zit zo'n mooi gitaar intro in. Hier zijn ze, hier is ze, met Something Good.

Ilse de Lange met Something Good. Heerlijk, positief, vol energie. En weer helemaal terug in haar element. Wie ook helemaal in zijn element zit, is de volkszanger Peter Klaassen uit Emmen. In ieder geval, Peter timmert momenteel keihard aan de weg. En dat is dan ook te horen in zijn tweede single van Stille Dromen. Het is een vrolijke nummer met een mooie boodschap. Niet dromen over geluk, maar zien dat het gewoon om je heen te vinden is. Peter zingt met zijn hart en ziel. Hij wil zijn fans en liefhebbers van het volkse repertoire een lied geven dat raakt en blijft hangen.

was die Peter Klaassen met Stille Dromen. Een vrolijke, oprechte plaats met een boodschap die iedereen raakt. Het geluid hoef je niet na te jagen. Het is vaak al dichterbij dan dat je denkt. We gaan naar nieuwe muziek van Remy Wijnmans en Maurix. Een single heet natuurlijk ook De Ene Lentedag. Draait om zijn momenten dat je nooit meer vergeet. Een onvergetelijke ontmoeting die blijft hangen in je hoofd. Het nummer ontstond vanuit een melodie van Maurix. Waarin de twee mannen verder schreven aan hun tekst vol gevoel en natuurlijk ter herkenbaarheid. Het resultaat is een warme, toegankelijke popsong die meteen blijft hangen. Een verhaal over een blik op een plein. Een gevoel groeit en een herinnering die maar blijft komen. In ieder geval bij Hollandse Passie en bij Force Veluwe Zoon. En natuurlijk op RTV 794 is hier de nieuwe Remco en Maurice met Die Ene Lentedag.

Nederland. En natuurlijk Maurix met die ene lentedag. Een warme, tijdloze popsong over het ene momentje dat blijft hangen in je hoofd en natuurlijk in je hart. We gaan naar een nummer dat je meteen meeneemt naar de warme vakantienacht. Over Griekse nacht van Jeroen van Zijlst. Ademt dat heerlijke gevoel van vrijheid. Heerlijk een terrasje, muziek, lekker dansen. En dan die zoele avonden waarop net ietsjes alles losser voelt dan thuis. Bij Hollandse Passie is hier Jeroen met Griekse nacht.

0: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden.
1: Je hebt ons gevonden.
0: Dit is Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman.

De nieuwe single van Jack van Gestel met Ons Oude Kroegje. Een heerlijke ode aan de Nederlandse kroegcultuur. Vol nostalgie, vriendschap en die typische gezelligheid die je nergens anders vindt. En daarvoor horen jullie Jeroen van Zels met Griekse Nachten.

terrasachtige Amsterdammer met Alleen aan de Bar. Een echte kroegenknaller waarin gevoel en feest perfect samenkomen. We gaan naar een artiest die zon passie moeiteloos in één trek weet te vangen. In ieder geval, John is terug. En hoe? Na anderhalf jaar werken aan nieuw materiaal kiest hij voor Manjana. Voor een frisse zomerse sound die veel dichter bij hemzelf ligt. Internationale invloeden die een vleugje klassieke showbiz smelten tot samen laten komen. Tot een nummer dat je natuurlijk meteen ook heel erg in de vakantiestemming brengt. In ieder geval, bij Hollandse Passie fluisteren we naar deze, naar die hele mooie zomer. In ieder geval die zomer die nog moet komen voor 2026. Voor mij is het echt een zomerplaat. Dat het alleen maar dit jaar hier gedraaid wordt. In ieder geval, John met Manjana.

John Chacon. Met Manana, een frisse zomerse plaat vol Latin en natuurlijk en vol met energie. Ik ben nu eigenlijk, deze plaat horen we helemaal klaar hoor, voor de zomer. Laat die zomer maar lekker komen. We gaan naar een duo dat zowel in Nederland als in Duitsland steeds meer harten weten te veroveren. Ik heb het over Beats en Romy. Komen met een verrassende nieuwe slageruitvoering van de klassieker My Number One. Ooit groot geworden door BZN. Bij Hollandse Passie hoor je Beats en Ronnie natuurlijk met My Number One.

Beats en Remy met My Number One. Een frisse slager en met een knipoog naar een echte klassieker. Gebracht met de charme en chemie waar het duo zo geliefd om is. We hebben een hele bijzondere comeback te pakken. Dora is terug en hoe? Met Alles Gaat Voorbij geeft ze een frisse, eigentijdse twist aan een klassieker van Marianne Weber. Niet zomaar een keuze, want Dora is al jarenlang groot fan van haar werk. Na een periode waarin ze bewust uit de spotlights stapte om zichzelf te richten op haar gezin en de carrière van haar partner, in ieder geval Robert Pater, staan ze nu weer vol in het licht. Met haar warme stem en oprechte uitstraling raakt ze opnieuw de harten van het publiek. Bij Hollandse Passie is hier Dora met Alles Gaat Voorbij.

0: nu snel terug naar de muziek van Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman.
1: Ja, weer snel terug naar de muziek. Ja, zullen we toch weer een weekje hier eigenlijk moeten wachten? Want ja, ze zit er alweer op, hè, dat uurtje. Je hoort net Dora met Alles gaat voorbij. In ieder geval een prachtige, oprechte comeback waarin ze laat horen dat haar stem en gevoel niets aan kracht hebben ingeleverd. En we blijven natuurlijk ook met het hele heerlijke gevoel hier op Hemelvaartdag. Heb je vanmorgen nog aan touwtrappen geweest? Nou, ik moest vandaag werken, dus nee. Ik heb ben niet op de fiets geweest. Helaas, en daarmee zit het uurtje Hollandse Passie er alweer op. Maar vliegt de tijd, hè, wanneer de muziek eigenlijk zo mooi is. Bedankt voor het luisteren. En blijf vooral genieten van al het mooie wat onze eigen artiesten ons te bieden hebben. Hebben jullie nog leuke ideeën die je graag met mij zou willen delen? Of het nu gaat om grootste Nederlandstalige hits of van opkomende talenten? Stuur dan jouw idee naar l.hulleman@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw keuze volgende week wel bij Hollandse Passie. Volgende week zijn we natuurlijk weer met veel nieuwe en bestaande hits van eigen bodem. Mijn naam is Leo Hulleman. En vergeet niet, blijf genieten van de muziek. Want muziek is emotie. Muziek is passie. En natuurlijk Hollandse Passie. We gaan eruit met de mooie plaat van Henk Damen. Met Word Nou Niet Verliefd.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen in Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

elke donderdagavond tussen 8 en 9 uur de tweesprong.

Goedenavond luisteraars en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweesprong. Ja, en vandaag de Hemelvaartdag special. En dat betekent dat alle vaste onderdelen in de Tweesprong, zoals de 2 van 1 en de James Bond en de 30 jaar terug, die hebben allemaal moeten wijken. Want het is een uur lang 2-aan-2 liedjes die wat met Hemelvaartdag te maken hebben. En nou ja, ik heb het vorige uur eigenlijk overklapt. Alle liedjes hebben het woord heaven in de titel of als titel. Ja, en zo gaan we het hele uur vullen met heel veel mooie, rustige, vrolijke en wat snellere muziek. En daar heb ik goed mijn best voor gedaan. Dus ik hoop dat jullie weer in grote getale aangeraakt zijn bij dit programma. En er mag natuurlijk weer gereageerd worden via de app. Er mag gereageerd worden via de mail. De2sprong@rtw794.nl. En er mag natuurlijk ook gereageerd worden via de website. De2sprong.wordpress.com. Goed, lijkt me best om maar gelijk van start te gaan met deze Hemelvaartdag special van De Tweesprong. En elke Tweesprong heeft dus als thema heaven. Want dat zit in alle liedjes verstopt. Of sommige zit het ook overduidelijk aanwezig. Eigenlijk zit het in alle titels. Maar goed, dat wil natuurlijk niet altijd zeggen dat de titel ook in het liedje zit. De eerste Tweesprong begin ik met Mariah McKee en zij is een Amerikaans zangeres. In 1990 scoort ze haar enige hit, getiteld Show Me Heaven. En dit nummer haalt in Nederland de nummer 1 positie. De track is te vinden op de soundtrack van de film Days of Thunder met Tom Cruise. En tijdens de promotie van de single en het bijbehorende album verhuist Mariah McKee naar Ierland. Hier werkt ze onder andere samen met Fergal Sharkey. En daar schrijft ze later de nummer 1 hit A Good Heart voor.

Dionys dus is een Amerikaanse bassist en zanger. Hij is het meest bekend als bassist van de groep Wham. En hij heeft ook meegespeeld op de eerste twee solo-albums van George Michael. In 1989 brengt hij solo een plaat uit getiteld Spell. En hierop staat de single Heaven Help Me, waar George Michael ook op meezingt. Het nummer bereikt de 25e plaats in de top 40. Ja, en dit is de Hemelvaartdag special van De Tweesprong. Een uur lang alleen maar tweesprongen met liedjes waarin het woord heaven in de titel voorkomt. Of waar het woord heaven de titel van de plaat is. Nou, dat is bijvoorbeeld het geval bij de volgende tweesprong. Allebei de liedjes hebben toevallig de titel heaven. Dus dat is een tweesprong in een tweesprong eigenlijk. Even kijken. Het album Birds of Prey van Live lijkt op lichte rock richting pop. En van dit album is de single Heaven afkomstig. Het wordt een bescheiden hit en het geluid zoals de band heeft in de jaren 90 wordt niet meer gehoord.

In 2001 wordt Do gevraagd door DJ Sammy om een transversie van Heaven in te zingen, het nummer van Bryan Adams. In 2002 breken ze hiermee internationaal door. Hierna wordt het nummer ook als ballad uitgebracht en die versie komt ook hoog in de hitlijsten. Weer een jaar later neemt Do een akoestische versie van de hit op, die opnieuw hoog in de hitlijsten terechtkomt. Ja, en Do ging in het dagelijkse leven door onder de naam Dominic Verhulst. En dit nummer, Heaven, wat je hoorde van Do, was de unplugged versie. Ja, en die heeft niet in de hitlijsten gestaan. En dat was de tweesprong met Heaven in de titel. Dus alleen het woordje Heaven als titel. En ja, zoals gezegd, de hele avond draait om nummers met Heaven in de titel of als titel. En we gaan gauw verder met de derde tweesprong. En dat wordt een beetje een wat vrolijker tweesprongetje. Dat mag ook wel na vier wat rustiger nummers. Even tijd voor wat meer uptempo en de voetjes mogen van de vloer thuis. In 1987 brengt Belinda Carlisle het album Heaven on Earth uit. Het album verkoopt redelijk, maar de singles doen het goed. Heaven is a Place on Earth is een wereldwijde hit, de single dus van de plaat. De videoclip wordt geregisseerd door actrice Diane Keaton.

Ja, met deze hemelse muziek staat de volumeknop in de studio natuurlijk wel een stukje harder. Want hier word je gewoon blij en vrolijk van. The Three Degrees en Heaven I Need. The Three Degrees halen in Nederland hun grootste successen tussen 1973 en 1979. Met de hits Dirty Old Man, When Will I See You Again en The Runner. En dit nummer, The Heaven I Need, komt uit in 1985. En het komt niet verder dan de laagste regionen van de hitparade. En ervoor Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. En dat was de Heavenly Version. Gaan we verder met The Pet Shop Boys. In 1999 verschijnt het album Nightlife. En zangeres Kylie Minogue zingt mee op het nummer In Denial. En net als een aantal andere tracks van het album is het lied geschreven voor de musical Closer to Heaven. Deze musical debuteert in 2001 in het Londense West End. En de soundtrack met diverse nieuwe Pet Shop Boys composities en gezongen door de cast verschijnt later op cd. En hij is dan niet gezongen door de cast, maar hij is gezongen door de cast. Dat je niet denkt dat het de cast uit Friesland is, want dat is natuurlijk niet zo. De spelers van het toneelstuk van de musical, die hebben de liedjes gezongen. Maar de Pet Shop Boys hebben natuurlijk zelf ook die liedjes opgenomen. En het nummer wat ik ga draaien is Closer to Heaven.

Goodbye Blue Sky is het zevende en laatste studioalbum van Godly & Cream. De plaat levert twee singles op, 10.000 Angels en Little Piece of Heaven. De achtergrondvocalen worden gedaan door drie leden van de band London Beat. Ja, en het was dus niet Duran Duran zoals via de app binnenkwam, maar dat was wel een leuke suggestie. De volgende tweesprong, dat wordt Knocking on Heaven's Door. En dat is een nummer geschreven door Bob Dylan. Het lied staat op het album Pat Garrett and Billy the Kid, de soundtrack van de gelijknamige film uitgebracht in 1973. Dylan schrijft de muziek en hij speelt in de film de rol van Elias. De track Knocking on Heaven's Door is een langzaam country nummer uitgevoerd op akoestische gitaar, waarin de zanger in twee coupletten beschrijft hoe hij zich voelt.

Heaven is een nummer van de Britse zanger en componist Chris Rea. De track is de tweede single van het studioalbum Auberge. Een recensent schrijft over het lied dat het een sereen nummer is met prachtig gitaarspel van onder andere Chris Rea. Hij schrijft tevens dat het een van de tracks is op de plaat die een sterk optimisme kent met positieve uitspraken. Ja, en met Heaven zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van De Tweesprong. Ik heb nog één liedje staan. En dat liedje had ik vandaag ook op mijn verhaal gezet bij Instagram. En dat is het nummer The Edge of Heaven van Wham. Dat was tevens hun afscheidssingle. Het is niet mijn afscheidsnummer, maar het is wel het laatste nummer voor dit uur. En dan is de Hemelvaartdag special van De Tweesprong in samenwerking met Plaatjes Draaien, het programma van Lucien Draaier, voorbij. Ik hoop dat jullie met plezier geluisterd hebben de afgelopen 3 uur. En graag tot de volgende week, want dan zijn we er weer met nieuwe afleveringen van het programma. En dan is de oude inhoud weer terug, alle twee sprongetjes. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Goeie avond en graag tot de volgende week en een goed weekend.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: We hebben gewonnen!
4: Het beste moment vandaag.
5: Ja, toen die 1-1 viel was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Hallo, mijn naam is Fee Nieuwenhuis en dit is een uur lang. Het programma met heel veel disco, soul, funk en dance uit de vorige eeuw. Hits in een ander jasje, omdat de uitvoering die gedraaid wordt niet de standaard radioversie is. De nummers die je gaat horen duren allemaal langer dan 5 minuten. Geniet van een uur lang de leukste lange versies. Te beginnen met Michael Larry Smith. En hij is een soul, funk en disco zanger, componist en producer. Hij is geboren in St. Louis, Missouri. En als artiestennaam gebruikt hij de naam Michael Love Smith.

Michael Lovesmith met de dance mix versie van Break the Ice. Vicky Sue Robinson is een Amerikaanse theater- en filmactrice. En in de tweede helft van de jaren 70 wordt ze als zangeres bekend door nummers als Turn the Beat Around en Hold Tight.

En bij een uur lang hoor je de liedjes helemaal. Hold Tight, de special 12-inch disco mix van 11,5 minuut van Vicky Sue Robinson. In april 2000 overlijdt ze aan de gevolgen van kanker, 11 dagen na de release van haar laatste film Red Lipstick. In het onderdeel Terug in de Top 40 heb ik Yarbrough & Peoples. Op 16 mei 1981 staan ze in de 12e en laatste week op nummer 38.

Ja, Bro & Peoples met Don't Stop The Music. 40 jaar geleden in de top 40. En de hoogste positie voor deze plaats is trouwens plek 2. Rond deze tijd, in een uur lang, krijg je een mix van Ben Liebrand te horen. En dit keer is dat een remix van het nummer Sexuality van Candy Dulfer uit 1990.

Andy Dulfer met Sexuality, de 12-inch remix door Ben Librant. En ik kan al wel vast verklappen dat volgende week de Deep Space Mix van The Eve of the War gedraaid gaat worden. En ik blijf in de 90s. In 1996 komt het tweede album van Aaliyah uit, One in a Million. En dit album is geproduceerd door de toen nog onbekende Missy Elliott en Timbaland.

Een albumtrack van het album One in a Million van Aaliyah. In augustus 2001 stapt ze na het opnemen op de Bahama's van de videoclip voor de single Rock the Boat in een klein vliegtuig dat haar naar Miami had moeten brengen. Kort na het opstijgen stortte het vliegtuig echter neer en Aaliyah en een aantal van haar collega's zijn op slag dood. De laatste 90s hit die ik vanavond laat horen is van D-Light, een uit New York afkomstige groep die house maakte met invloeden uit de funk. De groep wordt in 1986 opgericht.

De blikvanger van het gezelschap is zangeres Lady Miss Cure. Zij hulde zich in een strakke bodysuit met psychedelische motieven. Ze danst, getooid met Emma Peel-kapsel, op plateauzolen, gebruikt opvallende jaren 60 make-up en wordt vaak de nieuwe Barbarella genoemd. En het laatste nummer van dit programma is een hard-to-find classic uit 1979, Dolores Hall met Snapshot.

Dolores Hall is een toneel- en televisieactrice. En vanaf eind jaren 60 treedt ze op in verschillende musicals in Los Angeles en op Broadway. Haar debuut als zangeres maakte in 1973. En hiermee ben ik aan het eind gekomen voor deze aflevering van een uur lang. Volgende week ben ik er weer met opnieuw bekende en minder bekende disco, soul, funk en dance nummers uit de vorige eeuw. Graag tot dan!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
1: En volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer: brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: I'm calling.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.